0: Goedenacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van $40 biljoen gerond. Dat is $40.000 miljard. De schuld liep op door stijgende pensioenkosten en de dure gezondheidszorg in de VS. Maar ook de hoge defensieuitgaven, onder meer voor de oorlog in Iran, en de belastingverlagingen van president Trump speelden mee. Daar komen nog eens de rentebetalingen op de leningen bovenop. Trump had bij de start van zijn eerste termijn beloofd dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken, maar ze is ondertussen dus verdubbeld. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. Harry en Meghan hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over de verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie meer te kunnen zien. In West-Vlaanderen waarschuwt de politie landbouwers om goed na te gaan aan wie ze hun leegstaande loods of schuur verhuren. Van alle West-Vlaamse verhuurders is 75% ooit al gecontacteerd geweest door een criminele organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. De schuren zijn groot en ze liggen vaak afgelegen. Dat maakt ze aantrekkelijk als locatie voor een drugslab. Anne Berger van de federale gerechtelijke politie vertelt waar je op kan letten.
1: Als je bijvoorbeeld gecontacteerd wordt door een Nederlands nummer, als er bijvoorbeeld cashgeld aangeboden wordt, als de aangeboden huur hoger ligt dan de gevraagde huurprijs, dat zijn eigenlijk allemaal alarmbellen waarbij je vragen moet stellen van ja, is dit wel een gewone huurder of zit hier een criminele organisatie achter? Verwittig dan de politie, zelfs als je twijfelt, maar raak vooral niet zelf verstrikt in het web van zo'n criminele organisatie.
0: Op het WK hockey hebben de Belgische mannen, de Red Lions, gewonnen van Maleisië met 5-3. Een verslag van Jonathan met de Penningen.
2: Uitpakken deden de Red Lions niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Bon moest de nul van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega-aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen. 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment tegen een Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de tweede groepsfase als tweede na Duitsland. Duitsland start in de tweede groep wel met 3 punten. De voorsprong door winst in het onderlinge duel.
0: Vannacht opklaringen in het westen, aan zee kans op buien, minima rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Vrijdag opnieuw pittige onweersbuien, eerst aan zee, daarna ook in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, het is 4 uur. 14 nieuws met Jo Valfekes. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 6 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Het ging om een aanval met ballistische raketten, zegt de Oekraïnse luchtafweer. In meerdere wijken braken branden uit en werden woningen geraakt. De bovenste verdiepingen van een appartementsgebouw zijn ingestort en bij een kinderziekenhuis sprongen ramen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio getroffen door hevige regen en wind. In Butgenbach en Malmedy in de provincie Luik waren er gisteravond interventies voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bullingen was er een kleine tornado waar naast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies. In Kosovo zijn 3 massagraven blootgelegd met daarin de lichamen van minstens 23 mensen. Het gaat vermoedelijk om Kosovaarse Albanese die omkwamen tijdens de oorlog eind jaren 90. De opgravingen begonnen een paar maanden geleden in een regio die vooral door Serviërs wordt bewoond. Onderzoekers zochten er naar een groep professoren, artsen en activisten die in 1999 verdwenen. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen wie de slachtoffers precies zijn. In het onderzoek naar de massagraven zijn ook 3 verdachten opgepakt voor oorlogsmisdaden. Bij een crash met een helikopter in het Oost-Afrikaanse land Kenia zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het gaat om de Keniaanse piloot van het toestel en 6 toeristen. 5 van hen hadden de Amerikaanse nationaliteit. Bij de slachtoffers ook het hoofd van de Ecuadoraanse inlichtingendienst en zijn Amerikaanse echtgenote. De crash gebeurde vlakbij een berg, een populaire bestemming voor toeristische helikoptervluchten in Kenia. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
1: Een beetje een mixed feeling zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk na de eerste kwart al 4-5-0 mag zijn. En we hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we moeten terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moest. Omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
0: De Red Lions mogen nu naar de volgende ronde, de tweede groepsfase. En daarin komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Morgen, vrijdag, opnieuw pittige onweersbuien, eerst aan zee, daarna ook in het binnenland. En het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Nu de natuurbrand in de Hogevenen langzaam onder controle lijkt, is de omgeving gisteravond getroffen door hevige regen en wind. In Bulingen was er een kleine tornado. Eén huis werd voor de helft verwoest en is onbewoonbaar, dat liet de burgemeester weten. Er vielen geen gewonden, de bewoner was niet thuis tijdens de doortocht van de tornado en heeft via de sociale dienst nieuw onderdak gekregen. Nog in de provincie Luik in Butgenbach en Malmedy moest de brandweer uitrukken voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. In Brugge is er toch opnieuw protest tegen de vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 buurtbewoners hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Die zal nu oordelen of er procedurefouten zijn gemaakt in een vorige fase van het dossier. Club Brugge kan wel al beginnen te bouwen, zegt schepen Matthijs Goderes.
1: Het cassatieberoep heeft eigenlijk geen schorsende werking. De vergunning blijft geldig en uitvoerbaar. Wij hebben er ook trouwens alle vertrouwen in dat het arrest van de raad zal standhouden. Er zijn geen procedurefouten gemaakt, dus wij geloven erin.
0: Het nieuwe stadion van Club Brugge komt vlak naast het oude. Er zal plaats zijn voor 40.000 supporters. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 6 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Het ging om ballistische raketten, zegt de Oekraïense luchtafweer. Bij de aanvallen zijn een appartementsgebouw, huizen, een school en een ziekenhuis geraakt. De oorlog in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de uitspraken van de Israëlische uiterstrechtse minister Ben-Gvir scherp veroordeeld. Ben-Gvir had in een podcastinterview opgeroepen om elke nacht 30 tot 40 Palestijnen in de Gazastrook te doden. Het zijn geen mensen, zei hij over de Palestijnen. VN-baas Guterres vindt die uitspraken schandalig, ontmenselijkend en gevaarlijk en veroordeelt ze zonder enige dubbelzinnigheid. Op het WK hockey hebben onze Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Doelpuntenmaker Thibaut Stokbroeks is blij met die overwinning.
2: We moesten doen wat we moesten doen, we moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel golen tegen Maleisië, maar zij spelen ook goed, ze verdedigen goed en dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren, gedaan wat we moesten doen.
0: De Red Lions mogen nu naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuw systeem. In de tweede groepsfase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. Het weer. Eerst buien en onweer in het westen. Later op de dag ook in het centrum en het oosten. Maximum temperaturen tot 23 graden. Ook vrijdag kan het stevig onweren. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio 2.
1: Oh ja, man.
2: Ik sta hier, hè. Ik kan het allemaal volgen. Je zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
1: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
2: Ik hoef deze echt niet te weten.
1: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
2: Ik kan echt niet volgen.
1: Of mijn jessekes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
2: Doe dus naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
2: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Verveel me.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Ant in Veros.
9: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
10: Natuurlijk.
9: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
11: Mama, mag ik op de hotspot?
12: VRT Max. Maak elk moment de max.
13: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
14: Ja! Ja. Oh, merci, Markske. Oh.
15: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
16: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
15: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
17: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?

0: IT-nieuws met Sophie Verbrugge. De natuurbrand in de Hoge Venen lijkt voorlopig onder controle, maar de omgeving daar is gisteravond wel getroffen door hevige regen en wind. In Bulingen, in de provincie Luik, was er zelfs een kleine tornado. Eén huis werd daar verwoest door de windhoos en is onbewoonbaar. De bewoner was niet thuis en heeft via de sociale dienst een nieuwe tijdelijke thuis gekregen. Nog in de provincie Luik, in Buitgenbach en Malmedie, moest de brandweer uitrukken voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal brandweerinterventies voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis en de KU Leuven hebben ontdekt dat ze mogelijke zwangerschapscomplicaties kunnen voorspellen via de NIPT-test. Dat is een bloedtest om te controleren of een ongeboren baby genetische afwijkingen heeft, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer risico op complicaties. Bij vrouwen met zo'n ziekte kunnen de onderzoekers nu voorspellen wie er extra opvolging nodig heeft, zegt professor Joris Vermeers.
1: Het is een risico-inschatting. Dat wil zeggen, we kunnen met meer dan 80% zekerheid bepalen van mevrouw, u hebt kans dat hier een auto-immuunziekte speelt tijdens uw zwangerschap. Het laat ook toe dat we vroeger mensen kunnen doorverwijzen en om mensen iets gerichter op te volgen tijdens het tweede en derde trimester en naar de geboorte toe.
0: De bedoeling is om de nieuwe techniek over 3 tot 5 jaar ook echt bij patiënten te gaan gebruiken. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Bij verschillende aanvallen zijn een kinderziekenhuis, een school en appartementsgebouwen geraakt. Volgens de Oekraïnse luchtafweer ging het om een aanval met ballistische raketten. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om die aanvallen te onderscheppen door een tekort aan luchtafweersystemen. En op het WK hockey hebben onze Belgische mannen de Red Lions gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
2: Een beetje een mixed feeling zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk na de eerste kwart al 4 of 5-0 mag zijn. En we hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we moeten terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moest, omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
0: De Red Lions zijn tweede geëindigd in hun groep na Duitsland. Ze mogen nu door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde. De dag start met buien. In het westen kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en zaterdag ook nog veel bewolking en felle buien bij 21 graden. Zondag droger en meer opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Ah, die ogen gaan open.
4: Sta op met Radio 2. Radio 2.
5: Sta op met Radio 2.
6: Ronnie de Ridder.
3: En het lijkt alsof je door een roze bril kijkt, hè. Maar eigenlijk kijk je gewoon naar VRT Canvas. Ja, daar kom je in een bad vol rozen terecht.

David Bowie en Queen in Under Pressure, 6 over 6. Under pressure. Ja, voor ik het heb over het cadeau van Prins Gabriel, die is natuurlijk jarig vandaag. Wat heb jij nodig deze ochtend? Vertel dat eens in de app van Radio 2. Een rustige song of een knaller om mee wakker te worden? Zeg het maar. Hey,

0: Kijk, zie, dat is voor Manuela uit Brugge. Die zei voor mij, mag het knallend worden, Romy. Ik mag knallend gewekt worden bij deze, Manuela. Speciaal voor jou, Antoon de Enige. Staat vandaag op Pukkelpop, hè. Dag 1 van Pukkelpop. Mona, jij gaat niet, hè, vandaag?
1: Nee, ik ga niet.
0: Dit jaar in het algemeen niet?
1: Nee, in het algemeen niet. Ik zit met een trouwfeest, een liefdesfeest. Het is bij mij zo'n weekend.
0: Oh, wauw. Ja. Ook wel een feestweekend dan?
1: Ja, ook wel een feestweekend, dat zeker wel. Maar geen, niet zo met zo'n knallers.
0: Als Antoon.
1: Op de line-up, ja.
0: Wie weet, bij de DJ-boots, wie weet, wat kom je tegen?
1: Ja, ja, het is waar. Ook wel zeer leuke DJ's, maar meer vrienden.
0: Oké, kijk, vertel eens, de weg.
1: Ja, want je staat nu al 20 minuten in de file. En dat is op de E19 richting Brussel tussen Kontich en Mechelen-Noord. En op de N16 richting Willebroek schuif je 15 minuten aan. En dat is aan de werken in Temse.
0: Goedemorgen vandaag, 20 augustus. Ja, een beetje hetzelfde weer als gisteren. Hè. Als ik naar buiten kijk, grijs, regenachtig, zo'n 20 graden. Gisteravond kon je op televisie zien dat onze Belgische hockeymannen op het WK hun laatste poelenwedstrijd tegen Maleisië moeizaam hebben gewonnen, maar toch nog wel een mooie 5-3. Proficiat. Wil wel zeggen, hup, richting die tweede groepsfase. Dus dat is goed nieuws. Hopelijk ook voor de Red Panthers, de vrouwelijke hockeyploeg. Die kunnen zich vanavond nog bewijzen en kwalificeren voor de volgende ronde. Ze nemen het op om 8:30 tegen Ierland. Kan je ook opnieuw live volgen op VRT1 vanaf 7:50 in de avond. Nu vandaag, op deze 20 augustus, een jarige prins. Ja, zeker wel. Zijn hoogheid, prins Gabriel, die wordt vandaag 23 jaar. Hoezee. Speciaal voor zijn verjaardag deelt het Koninklijk Paleis 4 nieuwe foto's van hem. En normaal is dat dan, je kent dat, hè, zo stijf voor het paleis zelf. Maar nee, dit jaar was het al bergbeklimmend in de Alpen. Heb je al gezien, Mona?
1: Nee, dan moet ik eens opzoeken.
0: De foto's staan op VRT Nieuws. Het is de moeite. Zo'n heel stoere houding heb zo voor die berg. Zo.
1: Ja, maar een 23-jarige jonge gast is eigenlijk wel, hè?
0: Ah, wel, kijk, exact. Perfect voor zijn leeftijd. En hij heeft ook een cadeau gekregen natuurlijk, hè, gisteren. Ik weet niet of je het gelezen hebt op VRT Nieuws.
1: Oei, ik heb het precies allemaal gemist. Het
0: ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Hij heeft er een nieuw neefje bij gekregen.
1: Oh, kijk. Ah, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk wel. Jawel, Clément.
0: Misschien, voilà, Clément, misschien toch een klein verjaardagscadeautje voor onze Gabriel.

0: Alanis Morissette en Ironic. Ken je Dodgeball? Dodgeball. Voor 7 uur weet je daar alles over. Ben je misschien de kenner van Dodgeball? Maar eerst ga je hier bij Radio 2 op muzikale wereldreis. Dat doen we al heel de zomer natuurlijk, hè, de maand juli. En nu dus ook de maand augustus. Dus wil jij mee op muzikale wereldreis? Dat is heel fijn eigenlijk. We reizen gewoon aan de hand van de muziek door heel de wereld. Stuur dan nu Wereldreis in de app van Radio 2.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
1: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Ten eerste is het Alberto.
1: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
4: Amai, de gorap.
1: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
3: Dag in de ruur.
5: Lop de plop.
6: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
8: Schip, ahoy.
9: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
1: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
13: gewoon koken.
14: En, wat wordt het vandaag?
12: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Quesadilla!
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
16: Oh, schat, kijk, die afwerking.
17: Oh, en dat is hier zo stil.
16: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
17: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
16: Oh.
15: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
16: Oh.
15: Zegt.

0: gisteren nog op ons Radio 2 podium aan zee. In de regen zelfs. Dat is Dedication. Judith and I Love to Be in Love. Een hele goede morgen.
1: Sta op met Radio 2.
0: Zeker wel, het is 25 over 6. En dat wil zeggen dat we een muzikale wereldreis gaan maken bij Radio 2. Vandaag doen we dat met Natasha Jacobs uit Landen. Goedemorgen, Natasha.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent nieuw in de app van Radio 2, zag ik. Is het je eerste keer dat je een bericht stuurt? Of heb je de app ook echt net geïnstalleerd deze ochtend?
2: Ik heb ze gisteravond geïnstalleerd, maar het is de eerste keer dat ik een bericht stuur.
0: Maar leuk, welkom. Welkom op de grootste familie, of in de grootste familie, Natasha. Heel leuk dat je ook meteen dan op muzikale wereldreis kan met ons. Heb je een droombestemming?
2: Ja. Nee, niet echt.
0: Ah, wel, maar kijk, dan gaan we...
2: Ja, wel een verre bestemming.
0: We willen ver gaan. Oké, dan gaan we meteen vertrekken en kijken waar we belanden. Hè. Dit is jouw bestemming nummer 1. Belangrijk nog om te weten, Natasha, we kunnen enkel vooruit. En je kan maar maximaal 3 bestemmingen kiezen. Hè. En we kiezen natuurlijk aan de hand van de artiest die uit het land komt. Duidelijk?
2: Ja, dankjewel.
0: Perfect, we zijn weg. Je wilde ver gaan... Johan van Nimmen, dat is dan eigenlijk eigen land, hè? Wat denk je?
2: Ja, verder.
0: Verder reizen.
2: Ja.
0: Aha, Come On Eileen van Dexys Midnight Runners, dat wil zeggen Verenigd Koninkrijk. Ja, heb je zin in een lekker theekransje, Natasha? Wat zeg je?
2: Verder.
0: We gaan toch verder? Oké, perfect. Ja. Je weet dat we niet verder kunnen dan, dan dit, hè?
2: Ja.
0: Weet je waar we zitten?
2: Ja. Nee.
0: Het is How Bizarre. Dat wil zeggen... Nieuw-Zeeland, Natasha.
2: Wauw. Wow.
0: Dat is wel goed, hè? Nieuw-Zeeland, wat denk je?
2: Oh. Ja, fantastisch.
0: Zijn we weg?
2: Ja, zeker en vast. Ja.
0: Kom, perfect. Het is bijna 6:30. We zijn weg naar Nieuw-Zeeland, Natasha. Dank je wel.

How Bizarre van OMC. Toch een klein beetje een one-hit wonder, hè? Nooit meer iets van gehoord nadien.

0: kijk, Natasha is toch mooi naar de andere kant van de wereld geweest. Voor de voorbije anderhalve, twee, drie minuten misschien wel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Half zeven intussen, dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: 14 nieuws uit Antwerpen met Dylan van Rooij. Goedemorgen. In Essen is veel protest tegen de komst van een windmolen van bijna 200 meter hoog op een weiland aan de wijk Schriek. Zo'n 100 mensen zakten af naar een infomoment van een buurtcomité dat tegen de plannen strijdt. Rudy Broos van het actiecomité Leefbaar Schriek.
3: 197, om daar iets voor te stellen, dat is eigenlijk twee keren de boerentoren boven elkaar. Dat is 197 meter. We zouden geen windmolen hier in landelijk Essen willen hebben. Niet hier op de Schriekse Beemd, ook niet een beetje verder. Want we horen nu al geruchten waaien, en letterlijk het woordje waaien, dat er ook andere windmolenplannen zijn hier in Essen. We willen geen windmolen in Essen, geen extra windmolens in landelijk Essen.
2: Ruim 550 mensen hebben de petitie tegen die windmolen getekend. De gemeente Kasterlee wacht nog altijd op ruim 800.000 euro van het agentschap Wegen en Verkeer. Kasterlee had het bedrag voorgeschoten voor de heraanleg van de Pastorijstraat. Dat is een belangrijke gewestweg voor de gemeente. Maar het agentschap heeft dat bedrag nog niet terugbetaald, ondanks eerdere afspraken, dat zegt burgemeester Wartkennis.
4: Toen we dan klaar stonden om aan de werken te beginnen, toen liet Vlaanderen weten dat hun deel van de financiering plotseling op losse schroeven komt te staan. Omdat de ABV andere prioriteiten heeft en dat ze niet genoeg geld hebben om al hun afspraken na te komen. Dus dat vinden wij wel bijzonder betreurenswaardig, om niet te zeggen dat hier sprake is van woordbreuk tussen overheden. En wij hopen uiteraard dat het agentschap Wegen en Verkeer hun engagementen van de afgelopen jaren correct gaan uitvoeren.
2: Wegen en Verkeer laat weten dat ze wel degelijk zullen betalen, maar dat het eerder al had gezegd aan de gemeente dat het pas voor de komende jaren zou zijn. En de gemeente Niel heeft voor het eerst een struikelsteen geplaatst. Zulke kleine gedenkplaten liggen in stoepen in heel Europa om slachtoffers van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Die Niel is voor verzetstrijder Jacob Alfons Mampai. Hij verspreidde verboden pamfletten en ondersteunde onderdoken mensen. Zijn achterkleindochter Anke Verelst deed onderzoek naar zijn verhaal.
5: Het is effectief bevestigd dat hij sluikpers heeft verdeeld in de tijd tijdens de oorlog en dat hij ook steun heeft geboden aan families van gedeporteerden en van mensen die ondergedoken waren. Op 16 juli 1942 is hij opgepakt. Hij is dan naar de Begijnenstraat gevoerd in Antwerpen. Hij heeft daar een paar maanden gezeten voordat hij naar het Fort van Vredenhoek is gegaan. En dan is hij verder doorgevoerd naar de concentratiekampen. En daar is hij dan overleden op 16 januari 1943.
2: De struikelsteen ligt in de uitbreidingsstraat waar Mampai woonde. Vandaag krijgen we wisselvallig weer met in de loop van de dag enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Morgen iets frisser, tot 20 graden. Meer nieuws uit de provincie Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen Mona.
6: Hey, goedemorgen Romy.
0: Een kleine file.
6: Ja, inderdaad. Op de N16 richting Willebroek, daar moet je uitkijken voor 15 minuten aanschuiven aan de werken in Temse.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
8: Oh, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak, omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
7: Ah, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC. Beweegt met je mee.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
12: Van Bokstal, licht je stil neer.
11: Sorry meneer.
13: Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
14: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2.

0: Nick Cayman and I Promised Myself. Zometeen kom je te weten wat dodgeball is. Misschien wel onze nieuwe nationale sport binnenkort over een paar jaar. You never know. Radio 2. Maar eerst Pukkelpop natuurlijk. Start vandaag in Kiewit in Hasselt. Als je gaat, wel veel plezier. Maar vooral, wist je dat ze daar zomaar foto's van jou mogen nemen en ook mogen gebruiken? Echt waar, onze win-win-collega Harold Scheerling die heeft daar onlangs een artikel over geschreven. Lees je nu op VRT Nieuws. Luister even mee.
1: Veel organisatoren van festivals en andere evenementen trouwens, die doen dat door in de algemene voorwaarden te zetten dat je op het festivalterrein gefotografeerd of gefilmd kunt worden. En Pukkelpop in dit geval schrijft er zelfs meteen bij dat dat beeldmateriaal gebruikt kan worden voor op hun website, hun sociale mediakanalen of zelfs op televisie. En als je een ticket koopt voor zo'n festival, dan moet je eerst akkoord gaan met die voorwaarden. Maar bon, laat ons eerlijk zijn, ja, niemand leest al die voorwaarden van A tot Z na. Maar ja, je krijgt wel uitgebreid de kans om dat vooraf te doen en dat kan dus genoeg zijn.
0: Ja, ticket gekocht, uiteraard die algemene voorwaarden niet gelezen. Nu stel je voor, er wordt een foto of een video van jou genomen en je vindt dat echt niet fijn, dan kan je in veel gevallen er ook nog wel iets aan doen.
1: Ja, vriendelijk vragen om jou eruit te halen, dat staat natuurlijk altijd vrij. Hè? En veel organisatoren gaan dat ook gewoon doen, als hen dat niet te veel moeite of geld kost. Ze willen liever geen discussies over zo'n dingen. Nu, als er foto's of video's worden gemaakt van minderjarigen, en dat gebeurt natuurlijk wel eens snel op een festival, dan is het wel veel ingewikkelder. Want dat mag nooit gebeuren zonder de toestemming van de ouder of voogd van die kinderen. Ja, en die zijn er natuurlijk ook niet altijd bij. En er zijn ook trouwens wat instanties die zich vragen stellen over hoe sommige festivals met al die regelgevingen omgaan. En hoe dat precies in elkaar zit, dat kan je eens rustig nalezen, hè, in het artikel.
0: Ah, wel, dat vind je dus op de win-win-pagina van VRT Nieuws.

mooie eerbetoon, hè. Aan Margriet Hermans, Celine Hermans, Siska Scooters, Niels Stadsbader en Zita Wouters. Live op VRT Zomerhit dit jaar. Nu de tijd tikt als je nog wil stemmen, hè, voor VRT Zomerhit, kan nog tot zaterdag.

0: Supertramp en Dreamer. Als jij nog één van die dreamers bent, kom aan, hè. Het is 7:15 intussen, wakker worden. Ah ja, wat heb jij al gehoord van dodgeball? Ja, mijn redacteur Charles die zei, ah ja, tuurlijk. En ik zei, oei, geen idee. Geen idee. Nu, in Kortrijk is er blijkbaar een eerste Belgische jeugdploeg dodgeball opgericht. Het lijkt dus op een vorm van trefbal. En dat ken ik wel, dat is zo, hè. Het spel waarbij je elkaar probeert aan te gooien met een plastieke bal. Veel gespeeld in de lagere school en de middelbare school. Nu, Lore Bats is voorzitter van de Golden Spurs Dodgeball Club in Kortrijk. En die weet daar dus alles over. Een hele goede morgen, Lore.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij klinkt al heel vrolijk zo vroeg op de dag.
1: Ja, inderdaad. Geweldig. Mooie dag.
0: Geweldig, zeker. Golden Spurs Dodgeball, zo heet de club nu. Spurs zegt mij niks. Wat bedoelen jullie daarmee?
1: Ja, dat is eigenlijk een verwijzing naar de Gulden Spoorslag in Kortrijk. En heel veel van de Kortrijkse sportclubs hebben eigenlijk Spurs in hun naam.
0: Oké, duidelijk. Mooie verwijzing, Kortrijk. Nu, Dodgeball. Jullie zijn de eerste Belgische jeugdploeg. Wat is jullie origin story? Hoe is het ontstaan? Vertel.
1: Wel, in 2020 zijn we eigenlijk gestart met de volwassenenploeg. Dus wij doen eigenlijk mee aan de verschillende categorieën met mannen, vrouwen en gemengd. Maar overal ter wereld zijn er ook jeugdploegen die aan het opstarten zijn. En in België waren wij daar nog niet mee gestart. Nu, het is belangrijk dat wij eigenlijk een basis kweken om beter te worden in de sport in het algemeen, in de wereld. Dus dachten wij van, we gaan eraan beginnen. Want we kregen ook heel veel vragen. Naar ja, jeugdploeg. Dus no time like today. Hè?
0: Dat is zeker waar, zeker waar. En hoe komt dat dan dat er nog geen jeugdploeg was? Want er was wel interesse dan. Ah, ja.
1: Ja, omdat eigenlijk de sport eigenlijk wel nog in de kinderschoenen staat in België. In sommige landen is al heel lang bezig. Bijvoorbeeld in Engeland zijn er zelf vaste werknemers, zijn er echt heel veel spelers. Zijn er vanaf 3 jaar oud kun je beginnen instappen. En in België is dat nog maar, ik denk misschien maximum 10 jaar dat wij bezig zijn. Dus we moeten nog een inhaalmanoeuvre doen eigenlijk.
0: Maar zeker, maar maak ons dan eens een keertje warm. Vertel eens, hoe ziet er een wedstrijd dodgeball dan juist uit?
1: Dus er zijn 5 ballen en er zijn eigenlijk 6 spelers aan elke kant. Een set duurt 3 minuten. Dus in die 3 minuten probeer je eigenlijk de spelers van het andere team uit te gooien. Kan je ze uitgooien allemaal voor de 3 minuten eindigen, dan ben je sowieso gewonnen. En anders kijken ze naar het aantal spelers dat nog overblijven op het veld.
0: Ah ja, oké.
1: Als jij meer hebt, dan heb jij gewonnen.
0: Oké. En is dat dan fysiek ook zwaar? Want ik denk dan veel bukken, die bal van de grond rapen, gooien met je armen.
1: Ja, er zijn eigenlijk... het is fysiek zwaar als je heel intens speelt. Nu, er zijn verschillende rollen die je eigenlijk kan opnemen in het team. Je hebt bijvoorbeeld mensen die op de wing staan aan de buitenkant. Zij spelen natuurlijk een heel intens spel. Zij gooien constant, zij springen constant. Maar je hebt ook mensen die eerder belangrijk zijn voor het vangen van de ballen. Want als je een bal vangt, dan gaat de persoon die gegooid heeft eruit. En dan mag er iemand van ons terug inkomen.
0: Ah, ja.
1: Dus daarvoor, dat is iets minder fysiek. Maar dat is het leuke eraan, omdat eigenlijk iedereen een bepaalde rol kan opnemen in dit spel. Je hoeft niet een bepaalde fysiek of conditie te hebben om mee te kunnen doen.
0: Ik neem aan dat jij, Lore, zelf ook meespeelt. Wie ben jij in dit verhaal dan?
1: Ik ben eigenlijk iemand die eerder vangt. Ik zou niet meer iemand op de wing zijn, vrees ik. Maar ik ben genoeg oud geworden, dus...
0: Maar het is dus echt wel een sport. Je zegt het zelf, het staat nog in de kinderschoenen, maar we moeten het serieus nemen.
1: Ja, inderdaad. België wordt steeds beter en beter op wereldniveau. We blijven toch echt wel stevast groeien. En ik denk dat er echt wel interesse is vanuit het brede publiek gewoon om ook mee te doen aan deze sport.
0: Voilà, zeker wel. Hebben jullie een specifiek doel voor ogen? Hebben jullie zoiets van, oké, kijk, daar willen wij binnen zoveel jaren, misschien zelfs vroeger, maanden, staan?
1: Goh, met Kortrijk specifiek of met de sport in België?
0: Allebei.
1: Ik denk met België dat ze gewoon echt wel willen een wereldspeler worden. In de sport en echt een club zijn waar ze moeten voor oppassen. En in Kortrijk zou ik gewoon graag Belgisch kampioen worden. We zijn constant vierde.
0: Ah, dat is een lastige plek. Ah, dat is lastig.
1: Ja, ja. Dus ik zou wel graag naar boven gaan in de ranking.
0: Ah, wel, kijk. Ik wens jullie alle succes daarmee. Dank je wel om zo vroeg wakker te worden. Lore Bats, voorzitter van de Golden Spurs Dodgeball Club in Kortrijk daar. Die eerste Belgische jeugdploeg die jullie daar hebben. Succes.
1: Dank je wel. Tadaa.

0: Coldplay en Viva La Vida. Stef Mattes uit Overijssel die geeft nog meteen een leuke filmtip mee. Dodgeball, A True Underdog Story. Blijkbaar een leuke film met acteur Ben Stiller onder andere. Een film uit 2004. Het gaat dus echt over ja, die sport, hè, dodgeball. Ja, misschien voor vanavond, als het nog zo regent. Zometeen na 7 uur. Tijd om de zonnegroet uit te reiken, uiteraard. Gisteren nog Christophe. Hij deed de groeten aan zijn collega's bij de technische parkwachters in Izegem. Als een soort van bedanking voor de vriendschap en de sfeer op de werkvloer. Nu, aan wie denk jij? Wie kan er zo'n zonnegroet gebruiken? Laat dat weten.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: De zusjes Korevits die hebben zich bij Peter van de Veire en zijn zandloper gezet. Op eigen risico natuurlijk. Stefanie Korevits hoor je straks nog na 7 uur.
8: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
9: 7 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de provincie Luik heeft een hevige windvlaag een huis verwoest. De brandweer heeft er opnieuw een moeilijke nacht op zitten in de Hoge Venen. En op het WK hockey gaan de Belgische mannen door naar de volgende ronde. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen is het natuurgebied gisteravond getroffen door hevige onweer en ook veel wind. Gunter Joossen, is er daar veel schade?
10: Jawel, in Bullingen, een dorp aan de grens met Duitsland, is een tornado gepasseerd en daarbij is een huis verwoest. Het huis is onbewoonbaar, maar er raakte gelukkig niemand gewond. De bewoner was niet thuis. En de brandweer moest in de provincies Luik en Luxemburg ook uitrukken voor omgewaaide bomen die hier en daar de weg versperden. Ze kregen ook oproepen voor beschadigde daken in ondergelopen kelders. En ook in het gebied van de brand van de Hoge Venen zelf veroorzaakte de wind problemen. De bomen dreigden daar sneller om te waaien omdat ze verzwakt zijn door het vuur, zegt Stéphanie Ernoux van de openbare diensten van Wallonië.
11: D'abord effectivement les racines hein, qui ont pris feu et donc qui ont affaibli ces arbres et effectivement on a eu ici en fin de journée des rafales de vent assez importantes donc ça c'est vraiment aussi un point critique.
10: Ondertussen zijn de gemeentediensten in het gebied bezig met de opruimwerken.
9: Bedankt, Gunter. En de brandweer heeft het in de Hoge Venen ook nog altijd druk met de natuurbrand daar. Opnieuw is er een hele nacht doorgewerkt om die brand echt onder controle te krijgen. Amorie de Mulder, jij staat voor ons opnieuw aan de commandopost van de brandweer van morgen. Hoe is de nacht daar verlopen?
12: Ja, moeilijk hoor. De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk. En er waren ondanks die regen toch nog altijd verschillende opflakkeringen, dus ze hebben echt hun werk gehad. Er zijn nog zo'n 200 mensen op het terrein nu. De Duitsers die zouden vandaag naar huis gaan en ook de boeren die hun hulp wordt een beetje afgebouwd. Het is er nu bewolkt en er staat best nog een strakke wind. Als het weer straks mee zit, dan kan er een drone opstijgen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan hopen ze ook om opnieuw te kunnen rekenen op de hulp van die blushelikopters en vliegtuigen om echt weer een grote stap vooruit te zetten vandaag.
9: Bedankt Amorie voor je update van ter plaatse. Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis en de KU Leuven hebben ontdekt dat ze mogelijke zwangerschapscomplicaties kunnen voorspellen via de NIPT-test. Dat is een bloedtest om te controleren of een ongeboren baby genetische afwijkingen heeft, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer risico op complicaties. Bij vrouwen met zo'n ziekte kunnen de onderzoekers nu voorspellen wie extra opvolging nodig heeft. Meer dan 90% van de zwangere vrouwen kiest al voor een NIPT-test. Het is dus niet moeilijk om deze extra controle in de toekomst bij iedereen te doen, zegt professor Joris Vermeers.
13: Het is natuurlijk geen extra kost binnen onze context in onze gezondheidszorg om die gegevens die we genereren tijdens de NIPT-test ook kunnen gebruiken voor die opvolging van die zwangere vrouwen. En we verwachten dat de echte implementatie tussen de 3 en 5 jaar van nu zal gebeuren.
9: Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 8 mensen omgekomen en 33 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Volgens het Oekraïnse leger ging het om een aanval met ballistische raketten en drones. En een van die Russische drones kwam ook terecht op het Roemeense platteland, vlakbij de Oekraïnse grens. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen te onderscheppen door een tekort aan Patriot luchtafweersystemen. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van 40.000 miljard dollar overschreden. Dat is een historisch record, steven de kranen in Washington DC. Hoe komt het dat die staatsschuld zo kan oplopen?
14: Simpel gezegd, de Verenigde Staten leven boven hun stand. Want Washington geeft al jaren veel meer geld uit dan dat er binnenkomt. Die staatsschuld van 40.000 miljard dollar nu is onder meer het gevolg van de stijgende kosten voor pensioenen en gezondheidszorg, maar ook de hogere defensieuitgaven, zeker nu met de oorlog in Iran. Ook de belastingsverlagingen van president Donald Trump hebben de schatkist geen goed gedaan. Trump beloofde nog bij de start van zijn eerste termijn in 2017 dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken. Ondertussen is die schuld verdubbeld. De financiële erfenis van Trump en tegelijk ook van de 4 presidentsjaren van Joe Biden ziet er dus allesbehalve rooskleurig uit.
9: Dankjewel, Steven. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Er waren toen ook veel conflicten met de Britse pers. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. Harry en Meghan hebben hun kinderen zelfs al ingeschreven in een Engelse school. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over die verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie vaker te kunnen zien. En op het WK hockey hebben de Belgische hockeymannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over het niveau van de Red Lions.
15: Ja, ik denk dat onze spel weer in orde zit, maar we missen een beetje die... die grinta, die een beetje stout zijn, pijn doen, op momenten prikken. En dat hebben we te weinig gedaan, denk ik.
9: De Red Lions zijn tweede geëindigd na Duitsland in hun groep. Zij mogen nu allebei door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde waarin ze uitkomen tegen de nummers 1 en 2 van een andere groep. De dag start met buien. In het westen kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden. Het nieuws begon in de provincies Luik en Luxemburg. Daar hebben de hevige regen en wind van gisteravond huizen beschadigd. In Bulingen in de provincie Luik was er zelfs een kleine tornado die heeft 1 huis verwoest. Meer over dat noodweer in de app van VRT Nieuws.
0: 6:06. Goedemorgen Mona opnieuw.
16: Goedemorgen Romy. De files die beginnen een beetje toe te nemen.
0: Ja.
16: Richting Antwerpen schuif je nu 10 minuten aan vanaf Massenhoven. En hetzelfde op de E19 tussen Mechelen-Noord en de werken in Rumst. Op de N16 richting Willebroek zo'n 10 minuten bij aan de werken in Temse. Het begint wat trager te gaan op de binnenring rond Brussel. Dat is tussen Stroombeek en Machelen. En hetzelfde richting Brussel op de A12 vanaf Londerzeel en op de E40 vanaf Sterbeek.
17: Radio 2, Romy de Ridder.
0: En we staan ook op met Robbie Williams. Dit is Rock DJ.

0: Robbie Williams. En Rock DJ, 10 over 7.
1: Sta op met Radio 2.
0: Grijs en nat weer buiten, hè. Dat is minder festivalweer als u het mij vraagt. Want ja, vandaag dag 1 van Pukkelpop. Onder andere Mo en Antoon, die staan op de affiche. En als je dacht, die artiesten daar op Pukkelpop, die doen het allemaal voor het geld... Nee, toch niet. Lees je op VRT Nieuws. Nee. Staat gewoon goed op de cv blijkbaar. Nu, als jij niet naar Pukkelpop gaat de komende dagen, kom dan gezellig naar Radio 2 aan Zee in Blankenberg natuurlijk. Vandaag om 16:30 staat Luc Steno daar op ons podium. Ook een straf affiche. Hè? En nadien om 19:30 is het aan Lisa Lewis. Dus zeker welkom. Maar voor je vertrekt, zet even je wekker om 11:00. Ja, 11:00 deze ochtend. Want Open Monumentendag komt er opnieuw aan. 13 september, dan is het zover. En je kan je vanaf 11:00 inschrijven voor Open Monumentendag. Ja, 500 monumenten die doen de deuren open en kan je dus gratis bezichtigen. Inschrijven doe je gewoon op de website van openmonumentendag.be. Maar wees er snel bij, want het is dus altijd heel snel. Ja, niet uitverkocht, maar ja, de inschrijving is er gewoon snel vol.
1: Sta op met Radio 2.
2: De zonnegroet.
0: Voilà, nu de affiche in de zee bekend is en jouw wekker om 11:00 staat voor Open Monumentendag. Tijd voor de zonnegroet. Een hele goede morgen, Christel uit Leest.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, vertel. Voor wie is die zonnegroet?
3: Ja, het is meer een regengroet vandaag. Hè?
0: dat is waar.
3: Ja, voor mijn man Willem Gobien, die is nu aan het werken is voor Bevers Bevers op Pukkelpop.
0: Ah, en die is daar nu al?
3: Ja, die is van gisterenmiddag vertrokken. En die blijft daar tot dinsdag.
0: Oké, leuk. En wat doet hij daar dan juist?
3: Hij staat in een kraam van hamburgers of frieten. Ik weet het niet. Dat wordt gezegd op de dag zelf. Jij moet daar of jij moet daar staan.
0: Kijk, maar hamburgers of frieten, voor mij is dat allemaal heel lekker. Eén pot nat. Zalig.
3: Ja, dat is waar. Ja.
0: Oké, nee, geweldig. En jij hebt nooit gedacht, ik ga meedoen in het weekend. Gezellig met tweetjes en wat frieten bakken.
3: Nee. Ik mag het geld opdoen. Dat is ook goed, hè.
0: Ah, kijk, ik ben ook zo, Christel. Kijk, ideaal. Geweldig. Dus een zonnegroet richting Pukkelpop, richting Hasselt. Heel fijn. Wat ga jij doen als hij dan daar zit? Ga je dan ook echt winkelen of heb je andere plannen?
3: Nee, ik kuis al de kassen nog eens uit.
0: Christel,
3: zo wat.
0: Ja. Wat een vrouw. En dan kan je gezellig naar Radio 2 blijven luisteren, hè? Loeihard.
3: Ja, natuurlijk. Voilà.
0: Perfect.
3: Dat moet.
0: Ideaal. Perfect. Zonnegroet, die gaan wij sturen naar Hasselt. Dankjewel, Christel.
3: Dag.
1: Met Radio 2.
2: De zonnegroet.
4: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: vechten.
1: Nee, dat was een vechtscheiding.
0: Ja, ja, dat was echt een typische.
1: En dat heeft heel lang geduurd.
0: 14 jaar. Nu is het beter sinds een jaar, want onze andere zus is heel ziek geworden vorig jaar met kerst. Heeft een heel gevaarlijke operatie ondergaan. En ik denk dat dat ervoor gezorgd heeft dat in de familie dat het opnieuw duidelijk was waar dat de prioriteiten lagen.
2: Je hoort het, zijn zussen, hè? Ze vullen elkaar zinnen wat aan. Nu, je hoort Stefanie Korevits nog voor 8 uur hier op Radio 2.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.
7: Love to see you shine.
8: Radio 2.
9: Radio 2.

0: Beautiful Girl. Van In Excess. 7:20. Goedemorgen, Jacot.
1: Hallo, goedemorgen, Romy.
0: Zeg, ik lees in de kranten, in alle kranten staat het. Het weer in die oostkantons. Van een natuurbrand nu naar noodweer.
1: Mm-hmm. Ja, het is extreem hoe snel het soms kan gaan. Hè. En vandaag wordt er opnieuw regen voorspeld. Hoewel de meeste van die regen toch eerder voor Vlaanderen en Brussel zal zijn. Het merendeel daarvan zelfs voor de kust vandaag. En we zeggen altijd dat het daar toch altijd iets beter weer is. Iets minder warm, iets rustiger. Maar dat geldt niet vandaag. Vandaag verwachten we daar de meeste buien. Het wordt zo'n 21 graden in het centrum van het land. Met wisselend bewolkt weer. Af en toe gaan we die zon zeker en vast te zien krijgen. Maar de kans op zon is dus iets kleiner aan zee. Met daar ook vanavond nog kans op een bui. Dat kan ook een onweersbui zijn. Kan vandaag overdag ook al het geval zijn. En de wind die waait vandaag matig uit het zuidwesten. Maar aan zee kan dat een vrij krachtige wind zijn met rukwinden tot 50 km/u. En deze avond en nacht zelfs tot 60 km/u. Nu, in de rest van het land wordt het dan wel geleidelijk droger vanavond.

0: En vannacht met temperaturen rond zo'n 14 graden. En dan morgen, ja, opnieuw kans op buien. Dat wordt een grijze dag, ook al vanaf de ochtend. Met alweer kans op onweer, ook vooral in de kustregio. Temperaturen dan rond zo'n 20 graden. En voor het weekend ziet het er toch wat rustiger uit. Helemaal droog gaan we het niet maken. Maar er is al wat meer kans op zon. En ja, die buitjes, dat blijft toch bij wat licht gedruppel normaal gezien dit weekend. Temperaturen rond zo'n 19 graden, dat is dan weer wel aan de frisse kant. Maar de zon die zou dat natuurlijk goed kunnen maken dit weekend.
1: Dus de festivalgangers in Pukkelpop of op Pukkelpop, die gaan een paar dagen eventjes moeten doorbijten, maar het einde van het weekend wordt beter dan.
0: Absoluut.
1: En wel, kijk, dat geeft hoop voor al die mensen.
2: Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder. Radio 2.
1: Dit is de nieuwste single van Luna. Een middelvinger naar iedereen die vraagt, en Luna, al een vriend? Schoonzoon heet het. Laat gerust weten wat je ervan vindt in de app.

0: Shakira en Zoo. Radio 2. Het is misschien opgevallen als je vandaag door de kranten gaat, maar veel royalty-nieuws, hè? Echt waar. Clement natuurlijk, met die erkenning als zoon van Laurent. Prins Harry en Meghan, dan zitten we natuurlijk over het water. Die komen terug naar het Verenigd Koninkrijk. En onze eigen prins Gabriel, 23 vandaag, die deelt vakantiefoto's in plaats van zo van die stijve foto's voor het paleis. Voor zijn verjaardag toch ook opvallend, vind ik. Gaan we het nog even op doorgaan voor 8 uur hier op Radio 2. Maar eerst nog Stefanie Korevits, hè.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Dat is allemaal voor na 19:30. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Weer ten nieuws uit Antwerpen met Dylan van Rooij. Goedemorgen. In Essen is er veel protest tegen de komst van een windmolen van bijna 200 meter hoog op een weiland aan de wijk Schriek. Zo'n 100 mensen zakten af naar een infomoment van een buurtcomité dat tegen de plannen strijdt. Rudy Broos van Leefbaar Schriek vindt dat zo'n grote turbine niet in de buurt past.
4: 197, om daar iets voor te stellen, dat is eigenlijk twee keren de boerentoren boven elkaar. Dat is 197 meter. We zouden geen windmolen hier in landelijk Essen willen hebben. Niet hier op de Schriekse Beemd, ook niet een beetje verder. Want we horen nu al geruchten waaien, en letterlijk het woordje waaien, dat er ook andere windmolenplannen zijn hier in Essen. We willen geen windmolen in Essen, geen extra windmolens in landelijk Essen.
3: Ruim 550 mensen hebben de petitie tegen de windmolen getekend. De gemeente Kasterlee wacht nog altijd op ruim 800.000 euro van het agentschap Wegen en Verkeer. Kasterlee had het bedrag voorgeschoten voor de heraanleg van de Pastorijstraat. Dat is een belangrijke gewestweg voor de gemeente. Maar het agentschap Wegen en Verkeer heeft dat bedrag nog niet terugbetaald, ondanks eerdere afspraken, dat zegt burgemeester Wart Kennis.
5: Toen we dan klaar stonden om aan de werken te beginnen, toen liet Vlaanderen weten dat hun deel van de financiering plotseling op losse schroeven komt te staan. Omdat ABV andere prioriteiten heeft en dat ze niet genoeg geld hebben om al hun afspraken na te komen. Dus dat vinden wij wel bijzonder betreurenswaardig, om niet te zeggen dat hier sprake is van woordbreuk tussen overheden. En wij hopen uiteraard dat het agentschap Wegen en Verkeer hun engagementen van de afgelopen jaren correct gaan uitvoeren.
3: Wegen en Verkeer laat weten dat ze wel degelijk zullen betalen, maar dat het eerder al had gezegd aan de gemeente dat het pas voor de komende jaren zou zijn. En de gemeente Niel heeft voor het eerst een struikelsteen geplaatst. Zulke kleine gedenkplaten liggen in stoepen in heel Europa om slachtoffers van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Die Niel is voor verzetstrijder Jacob Alfons Mampai. Hij verspreidde verboden pamfletten en ondersteunde onderdoken mensen. Zijn achterkleindochter Anke Verels deed onderzoek naar zijn verhaal.
6: Het is effectief bevestigd dat hij sluikpils heeft verdeeld in de tijd tijdens de oorlog en dat hij ook steun heeft geboden aan families van gedeporteerden en van mensen die ondergedoken waren. Op 16 juli 1942 is hij opgepakt. Hij is dan naar de Begijnenstraat gevoerd in Antwerpen. Hij heeft daar een paar maanden gezeten voordat hij naar het Fort van Vreenhoek is gegaan. En dan is hij verder doorgevoerd naar de concentratiekampen. En daar is hij dan overleden op 16 januari 1943.
3: Struikelsteen ligt in de uitbreidingsstraat waar Mampai woonde. Vandaag krijgen we wisselvallig weer met ook regen. Temperaturen rond de 22 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen Mona.
7: Goedemorgen Romy.
0: Vertel.
7: Ja, het gaat nu 15 minuten trager en dat is op de binnenring rond Brussel tussen Stroombeek en Machelen. Richting Brussel wat trager rijden op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. Ook op de enige 10 tussen Kontich en de Werken in Rumst zo'n 10 minuten bij. Verderop gaat het langzaam vanaf Vilvoorde. En tot slot ook op de E40 vanaf Sterrebeek richting Brussel. Richting Antwerpen vanaf Massenhoven aanschuiven. Ook op de enige 10, 10 minuten tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. En op de N16 richting Willebroek 10 minuten bij aan de Werken in Temse.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. Als je aan het ontbijten bent op dit moment. Smakelijk. Ah ja. Er staat een nieuwe podcastaflevering van Peter van de Veire en de Zandloper op VRT Max. En het is met de zussen Korowits te doen. Een van die twee hoor je zo meteen na Taylor.

0: Ik krijg een berichtje van Wallis Mortier uit Zonnebeek in de app van Radio 2. Filmfestival stuurt hij. Ja, Wannes, slimmerik. Dat is voor morgen, hè. Vrijdag is het altijd Radio 2 Filmfestival. Bij Sta op met Radio 2. Als je dan een soundtrack hoort, zoals deze bijvoorbeeld, van Toy Story 5, ja, dan moet je inderdaad Filmfestival sturen. En maak je kans op tickets. Leuk. Maar is dus voor morgen. En wat voor vandaag is, is die nieuwe aflevering van Peter van de Veyren en de Zandloper. Op VRT Max vindt je die deze ochtend. Het is met de zussen Korevits te doen die ja, hun leven op tafel zwieren. Hè. Een hele goede morgen, Stefanie Korevits.
1: Hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Gisteren zat je nog met onze Xavier Taverne op restaurant in Oostende, heb ik gezien.
1: Ja, ja, wij doen af en toe een keer komen eten in juni.
0: Dat is gezellig. Ik zag het op zijn Instagram. Jij met, wie was het? Xavier Taverne, Gustave, ja?
1: Ja, en Gustave zijn man.
0: Leuk.
1: Ja, want mijn zus zit in het zuiden van Frankrijk nog. Dus die was er niet bij.
0: Ook, ook goed, natuurlijk, ja. Ook goed. Zeg, je hebt met je zus Annelien zelf een podcast, Stefanie. Daar hebben jullie deze zomer een aflevering gemaakt van 10 uur.
1: Ja, ja, zeker. Heel veel werk ingekropen. Voor onze redactie alleszins. En ik gewoon al de confessions aan elkaar geplakt. En we dachten... Sorry, ik ben wel verkouden. We dachten, als mensen naar het zuiden van Frankrijk of Spanje rijden, dan moeten ze ons misschien niet zo missen.
0: Ja, het was inderdaad een grote marathon van 10 uur lang confessions. Ik heb geluisterd inderdaad naar richting Italië. Dus kijk, het was ideaal. Nu hebben we sinds vandaag opnieuw luistervoer, maar dan eerder confessions over jullie twee, als zussen dan, over jullie leven. Hoe was dat om dat allemaal open en bloot te delen met Peter van de Veyren?
1: Ja, Peter is wel een aangename gesprekspartner, hè, dus dat komt zo precies wel vanzelf, denk ik. Maar ja, Annelien en ik zijn het ook wel gewoon om redelijk open over onszelf te praten. Dus op zich lag dat wel een beetje in het verlengde van wat we doen in de podcast ook.
0: Ja, klopt. Ja, je vertelde onder andere in de nieuwe podcastaflevering dat je als kind gepest bent geweest. Luister even mee.
2: Ik ben gepest geweest in het lager, ik denk van mijn derde leerjaar. En Annelien en Lieslotte, die kwamen altijd op voor mij.
3: En waarom werd je dan gepest?
2: Ja, waarom worden kinderen gepest? We stomme reden. Ik had zo wat rossig haar. En geloof het of niet, maar we spraken perfect dat in vroeger. Dus er was niets van West-Vlaams accent te bespeuren. En in Ieper werd dat niet super goed onthaald. En ik was ook niet super sociaal.
3: En op welke manier heb je haar dan verdedigd?
2: Fysieke agressie, denk ik. Die schopte met ballen tegen mijn kop. En Annelien kwam er dan tussen en die zei dan van... Laat mijn zus gerust of krijg het klop van mij.
0: Ja, hier klink je nog iets beter natuurlijk, hè, zonder verkoudheid.
1: Ja.
0: Zeg, ik vraag me af, is het soms andersom geweest ook, later bijvoorbeeld in jullie leven, dat jij het eens hebt moeten opnemen voor Annelien of je andere zus?
1: Mijn fysieke agressie bedoel je? Nee, dat is wel nog niet gebeurd. Maar ik denk dat meer nu is dat op een volwassener manier. Hè. Nee, het is niet dat Annelien gepest wordt of Lieslotte of zo, maar je komt op voor elkaar in de zin, als je het moeilijk hebt, dan zijn ze er voor elkaar en dan steunen ze elkaar en dan praten met elkaar zodat de ander zich beter voelt in dat opzicht. Zoiets.
0: Ja, je zegt ook, ik was niet super sociaal. Zou ik jou nu absoluut niet geven, eigenlijk?
1: Nee, ik kan heel goed doen alsof. Intussen, ik heb dat echt goed geleerd. Nu vind ik het nog altijd plezanter om zo in een klein groepje te zitten of bij mensen te zitten dat ik echt heel goed ken. Dan in zo'n grote groep. Ik kan nooit een grote extravert zijn, maar ik ben inderdaad al wel niet meer... maar awkward. Het lukt wel redelijk goed.
0: Ja. Ja, maar je bent natuurlijk wel gewoon een mediafiguur. Je komt in de media, je hebt een podcast inderdaad. Dus krijg je dan nu nog steeds bagger over jou? En triggert dat soms iets? Of valt dat mee?
1: Ik denk dat iedere mediafiguur bagger over zich krijgt. Maar ik heb van mijn zus geleerd dat je gewoon nooit, maar dan ook nooit commentaar moet lezen onder een filmpje of... op bepaalde sites of zoiets, over jezelf.
0: Ja, dat is toch makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Nee, ik lees dat echt niet, denk ik. Nee.
0: Oké, amai. Ja, nu, je zus Annelien die deelt ook nog verhalen over haar angst voor de dood, waarom ze bijvoorbeeld niet graag huilt in het bijzijn van haar kinderen. Al die onderwerpen komen ook nog aan bod, maar dat hoor je dus allemaal in die nieuwe aflevering van Peter van de Veyren en de Zandloper. Vind je gewoon op VRT Max. Ga je zelf nog eens een keertje luisteren.
1: Goh, als je het nu vertelt, dan lijkt het wel een heel trieste affaire.
0: Maar er zijn ook heel veel leuke dingen verteld, waarschijnlijk.
1: Roepige verhalen. Ja, ja, maar er zijn ook wel leuke dingen. Ja, ik denk wel dat ik nog een keer ga luisteren, want het is al eventjes geleden.
0: Ah, voilà, kijk. Stefanie, verzorg je, hè, want...
1: Dankjewel.
0: Komt goed.

0: een gegeven moment zegt ze helder en blauw. Dat is momenteel de lucht absoluut niet. Grijs en nat, dat is er buiten te zien. Het is 7:50. Als je nog maar net wakker bent, goeiemorgen. Heel veel royalty nieuws. Niet alleen vandaag, maar ook de afgelopen dagen eigenlijk. We zitten in een soort van trein van royalty nieuws. Denk aan die nieuwe prins Clement. Denk aan vandaag prins Gabriel, onze prins Gabriel die jarig is. Maar ook prins Harry en Meghan, die keren terug naar huis. Dus ik dacht, ik las het allemaal en ik dacht, ik moet één persoon hier tot bij mij laten halen. Goedemorgen, Katrien van Doornen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Jij volgt het nieuws altijd. Hè? Je bent altijd mee met het royalty nieuws. Zowel voor Radio 2 doe je dat als voor Radio BNE. Dus ja. Ik dacht, ik bel jou en kijk, je staat voor mijn neus.
1: Het was smullen de voorbije dagen.
0: Dat is echt zo, hè?
1: Ja, ja, ja. We hebben een nieuwe prins bij. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Hoe meer prinsen, hoe beter, zeg ik dan.
0: Ja?
1: Ja, maar ja, natuurlijk.
0: Oké, okay, Clement,
1: en ik vind het ook zo'n mooi verhaal. Hè? Uiteindelijk die erkenning en zo. Elk kind verdient erkenning.
0: Dat is waar. En als je een foto ziet, dan denk je, hoe lang hebben ze het niet ontkend? Ja, kan je naast kijken naar de gelijkenissen.
1: Terwijl eigenlijk heel België het al wist.
0: Eigenlijk wel, ja, eigenlijk wel. Nu vandaag, prins Gabriel, 23 jaar.
1: Ja, hoe is een opmerkelijke foto. Een foto uit het privéarchief. Normaal gezien wordt er zo een fotograaf opgetrommeld.
0: Ja, toch? Is dat een persfotograaf?
1: Ja, en zo portretfoto's. Maar nu is het echt een actiefoto. Is het ook niet direct, maar toch in de bergen. Dan moet je toch wel wat actie ondernemen voor je op die berg geraakt. Ja. Een beetje in de stijl van zijn voorouders. Ik denk dan ik aan Albert I bijvoorbeeld, die ook een bergbeklimmer was, die ook graag in de bergen vertoefde en zo.
0: Ah, ja.
1: Dus het is een nieuwe trend misschien die is ingezet.
0: Het zou wel leuk
1: zijn. Wel
0: fijn. Ik vind het wel fijn. Ja, je krijgt zo'n soort van andere inkijk in de familie.
1: Ja, stilletjes aan begint dat ook hier bij het Belgisch Koningshuis. Ze waren altijd heel erg gesloten, maar we kregen ook foto's te zien van Elisabeth bijvoorbeeld aan de universiteit in Amerika en zo. Nu Gabriel op de berg. Ja.
0: Het heeft iets.
1: Blij, hè? Ja,
0: leuk,
1: het heeft iets.
0: Leuk. Maar dan natuurlijk, als we naar over het water kijken, het Verenigd Koninkrijk. Prins Harry en Meghan ineens.
1: Breaking news.
0: Ja, komen ze misschien terug naar huis? Wat is dat?
1: Ja, ze zouden het echt wel van plan zijn, eind augustus en zo. Want 6 jaar geleden zijn ze met slaande deuren, moeten we toch wel zeggen, vertrokken naar Amerika in Montecito in Californië, waar ze een gigantisch huis hebben. De reden daarvoor was voor de veiligheid van het gezin zelf. Ook Meghan voelde zich niet goed in het koningshuis. Er zou zelfs sprake geweest zijn van racistische uitspraken binnen de koninklijke familie. En kwam daar nog eens bij. 3 jaar geleden bracht hij dan ook nog zijn biografie Spare uit. Waar hij ook nog eens de vuile was buiten hing van de koninklijke familie. Enfin, eind augustus komen ze terug. Dat was, ik verslikte mij.
0: Maar wat komen ze doen?
1: Wat komen ze doen? Wel, ze gaan alvast de kinderen hier naar school laten gaan. 5 en 7 zijn ze ondertussen, Lilibet en Archie. Ze zijn blijkbaar al ingeschreven in een Britse school. Ze zouden gaan leven in een private woning, dus ze eisen geen Royal Cottage of een of ander kasteel op. En ze zouden ook geen working royals zijn. Dus ze zouden echt zich met private dingen bezighouden. Kan natuurlijk perfect, want Meghan heeft een business as ever. Dat kan ze even goed vanuit het Verenigd Koninkrijk regelen, denk ik dan. Harry, ja, eigenlijk is dat nieuws ook niet zo verwonderlijk, want Harry heeft zich nooit thuis gevoeld. Die had niks te doen daar in Californië. Die ging surfen, die ging af en toe eens naar een concert. Meer zag je daar niet van. Zijn hart ligt in het Verenigd Koninkrijk. Dus ik denk dat hij het dan gehaald heeft. Hij wou ook zijn kinderen zijn roots leren kennen. En dat kan natuurlijk niet op een baai daar ergens in Montecito in Californië.
0: Maar verwacht je nu dan een grote reunie? Dat alles toch terug goed komt? Terug samen, familiedineetjes? Of denk je, nee? Ja.
1: Ik denk dat nog wat tijd gaat vragen, eerlijk gezegd. Tijd geleden heeft Harry wel een bezoek gebracht aan Charles. Daar moet goed gepraat zijn geworden, want ze zeggen in de pers dat Charles zondag pas op de hoogte is gebracht. Ik denk dat Charles dat eigenlijk al veel langer weet en dat hij misschien zelfs de motor is achter die terugkeer.
0: Ah ja.
1: Ja, misschien wel. Ik weet het niet, maar ik vermoed het wel, want zijn hart bloedde ook natuurlijk, omdat hij zijn kleinkinderen ook nooit zag. En, maar ja, hij heeft natuurlijk ook nog een broer waarmee hij niet on speaking terms is.
0: Nope.
1: Die hebben ook nog niet gereageerd. Ze hebben blijkbaar wel kennis genomen van het nieuws, maar ze hebben nog niet gereageerd. Dus ik denk dat er nog veel dineetjes en etentjes zullen moeten georganiseerd worden voordat daar weer smooth verloopt daar in die familie. Maar de reacties van het Britse volk, dat is misschien ook interessant. Want ik heb ook eens gekeken hoe mensen daarop reageerden.
0: Niet goed. Ik ben blij.
1: Moeilijk.
0: Ik vind het wel fijn.
1: Ja.
0: Waarom gewoon niet met open armen van kijk, welkom, iedereen is hier welkom.
1: Nee, er wordt eigenlijk echt heel grof gereageerd op Meghan en zo van wat komt ze hier in godsnaam nog doen.
0: Ze heeft wel al wat te verduren gekregen en dan nu dit nog.
1: Absoluut, absoluut. Dus ik hoop dat het allemaal in vrede kan gebeuren en dat ze eind augustus aan een nieuw leven kunnen starten, zeker. Hè?
0: Ik hoop het ook, echt waar, zeg. Waarom zou je daar nu iets tegen hebben? Ik begrijp het niet. Bon, Catherine van Doornen, dankjewel.
1: Graag.
0: Om toch een klein beetje duiding te geven, hè. Open armen met Radio 2. Is iedereen welkom? Hier is Crocodile Rock. Een mooie werkdag nog voor jou, Catherine.
1: Zelfde.

0: Elton John en Crocodile Rock. Al rokkend wakker worden, het is iets. Zometeen meer sta op met Radio 2.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
3: Nu kan hij gaan komen. Ja! Marion heeft hem dan toch binnengeduwd.
4: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
5: Lotto, omdat het kan.
6: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Denk al even na over een werkplaat. Moet je vandaag gaan werken op deze donderdag? En heb je een song in je hoofd dat jou wat extra motiveert? Laat het weten in de app van Radio 2.
8: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een tornado beschadigt een huis in Bullingen in de provincie Luik. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. En op het WK hockey gaan de Belgische mannen door naar de volgende ronde. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen zijn het natuurgebied en ook de omliggende gemeente gisteravond getroffen door hevige regen en felle wind. Het dorpje Bulingen aan de grens met Duitsland kreeg een tornado over zich heen. Die windhoos heeft heel wat schade veroorzaakt. Eén huis is deels ingestort, vertelt burgemeester Rainer Stoffels.
9: In dat huis wat ingestort is, was er gelukkig in dat gedeelte wat ingestort is geen persoon op dat ogenblik. En in de andere helft, ja, dat was één persoon. Die hebben wij door onze zeilhilfecentrum, daar hebben wij onmiddellijk ervoor gezorgd dat die een ander verblijfplaats krijgt.
8: In het gebied van de Hoge Venen en de omliggende dorpen viel ook 40 liter water per vierkante meter. Dat is 2 keer zoveel als de afgelopen 2 maanden. Verschillende wegen raakten er versperd door omgewaaide bomen, vertelt Arnoud Barendse van Camping La Plage, vlakbij de Hoge Venen.
10: Ineens werd het heel erg donker en het begon hier flink te waaien en gigantisch te regenen. Zo hard, je kon eigenlijk nog geen 20 meter voor je uitzien. De camping heeft ook dit weer goed doorstaan. Er zijn wel wat takken uit de bomen komen vallen, maar het zijn maar kleintjes. Er werden dus wat brandweerwagens vanaf de Hoge Venen teruggeroepen. Ze moesten bomen van wegen afhalen.
8: Ook in de provincie Luxemburg moest de brandweer tientallen keren uitrukken voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. En de brandweer heeft het in de Hoge Venen natuurlijk ook nog altijd druk met het blussen van de natuurbrand daar. Opnieuw is er een heel nacht doorgewerkt om die brand echt onder controle te krijgen. Anne-Marie de Mulder, jij staat voor ons opnieuw aan de commandopost van de brandweer vanmorgen. Hoe is de nacht daar verlopen?
11: Moeilijk. Door de regen en wind moest de brandweer vannacht werken met slechte zichtbaarheid tussen omgevallen bomen en op moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk. En ondanks die regen toch nog altijd veel opflakkeringen. Ik heb hier zo net met de crisiswoordvoerder gesproken en hij zegt dat de temperatuur aan de grond op veel plekken nog altijd 120 à 180 graden is.
12: On a encore des points à 120, 180 degrés, donc... Il y a encore des flammes à certains endroits, il y a eu des reprises avec le vent qui a précédé les pluies et la petite tempête ici, on a de nouveau eu des flammes, donc le feu est toujours là.
11: Ja, ondanks dus die vele regen, echt nog vlammen aangewakkerd door de wind. Absoluut nog niet onder controle dus die brand. Nog zo'n 200 mensen vechten daarom tegen de vlammen op het terrein. Het weer ziet er vandaag wel beter uit. Er is, as we speak, een drone aan het rondvliegen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan is de hoop dat ook die blushelikopters en vliegtuigen vandaag opnieuw kunnen opstijgen om echt weer een grote stap vooruit te zetten.
8: Bedankt voor die update, Amaury. En federaal minister van Klimaat, Jean-Luc Kruk, vindt dat er een betere samenwerking nodig is tussen de verschillende ministers in ons land die bevoegd zijn voor klimaat en natuur. Hij wil in september samenzitten met de 6 andere bevoegde ministers. Volgens Kruk is er binnen de regeringen wel degelijk een gevoel van urgentie rond het klimaat en moet iedere minister binnen zijn bevoegdheid maatregelen nemen.
13: Elke minister, ieder in zijn eigen bevoegdheid, moet zich de vraag stellen:
5: hoe kan ik met het klimaat te werk? Want het is niet alleen een kwestie van veiligheid. Het is een kwestie van leven, albaarheid. En iedereen kan daarvoor iets doen. De minister van Klimaat kan dat herinneren. Ik doe dat al maanden en jaren.
8: Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 12 mensen omgekomen en 32 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Het Russische leger bevestigt intussen de aanval en zegt dat er verschillende militaire doelwitten in en rond Kiev zijn geraakt. Volgens Oekraïne ging het om een aanval met ballistische raketten en drones. Een van die Russische drones kwam ook terecht op het Roemeense platteland, vlakbij de grens met Oekraïne. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen tegen te houden, omdat ze een tekort hebben aan luchtafweersystemen. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Maar nu keren ze dus verrassend terug, zegt Katrien van Doorne, die het Britse koningshuis volgt.
13: Ze gaan alvast de kinderen hier naar school laten gaan. 5 en 7 zijn ze ondertussen, Lilibet en Archie. Ze zijn blijkbaar al ingeschreven in een Britse school. Ze zouden gaan leven in een private woning, dus ze eisen geen royal cottage of een of ander kasteel op. En ze zouden ook geen working royals zijn. Dus ze zouden echt zich met private dingen bezighouden.
8: Koning Charles laat weten dat hij verheugd is om zijn familie wat vaker te kunnen zien. En op het WK hockey hebben de Belgische hockeymannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over het niveau van de Red Lines.
14: Ja, ik denk dat onze spel weer in orde zit. Maar we missen een beetje die grinta, die een beetje stout zijn, pijn doen, op het moment te prikken. En dat hebben we te weinig gedaan, denk ik.
8: De Red Lions zijn tweede geëindigd na Duitsland in hun groep. Zij mogen nu allebei door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde waarin ze uitkomen tegen de nummers 1 en 2 van een andere groep. De dag start met buien. In het westen kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden. Dit nieuws begon in de provincies Luik en Luxemburg. Daar hebben de hevige regen en wind van gisteravond huizen beschadigd. In Bulingen, in de provincie Luik, was er zelfs een kleine tornado die heeft 1 huis verwoest. Meer over dat noodweer in de app van 14 Nieuws.
0: 6:08, goedemorgen Mona.
15: Goedemorgen Romy.
0: Vertel.
15: Het valt eigenlijk best mee op dit moment. 15 minuten traag rijden op de binnenring rond Brussel en dat doe je tussen Strombeek en Machelen. Richting Brussel op de N19 tussen Kontich en de Werken in Rumst, 10 minuten bij. Verderop vanaf Peutie hetzelfde en nog eens op de E40 vanaf Sterbeek. Richting Antwerpen verlies je 10 minuten vanaf Massenhoven, wel 20 minuten op de N19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst en wat traag rijden op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 15 minuten van Sint-Anna-Linkhover tot net voorbij de Kennedy-tunnel. En op de N16 richting Willebroek zo'n 10 minuten bij aan de werken in Temse.
0: Dankjewel.
16: Sta op met Radio 2.
17: Sta op met Radio 2.
0: Romy de Ridder. Dit is Katy Perry. Goedemorgen.

0: en I Kissed a Girl. En ze vond het leuk ook nog. Sta op met Radio 2. 20 augustus vandaag. Goedemorgen. Ja, Jacot Brokken die vertelde net nog. Wisselvallig weer. Het weekend wordt wel iets droger, iets beter. Vandaag zo'n 20 graden. Dus toch maar best misschien een paraplu of toch regenlaarzen meenemen richting Pukkelpop. Vandaag is het dag 1. En de eerste logees die staan al, echt waar, het is nog geen 9 uur, het is 10 over 8. En die eerste logees die staan daar al, gepakt en gezakt. Luister even mee.
1: Wij komen van Sint-Truiden.
2: Ja, met de trein naar hier komen?
1: Nee, met de auto.
2: Een taxi, taxipapa?
1: Ja, absoluut.
2: Ja. En vertel eens, wat hebben jullie zo allemaal mee?
1: Alles. Maar echt alles. Veel te veel zakken, veel te veel kleren, veel te veel drank, veel te veel eten.
2: En wat staat er vandaag voor jullie op de planning?
1: Hopen geïnstalleerd te raken op de camping, allemaal samen. En deze avond een goed feestje in de boiler.
0: Ja, kijk, die zijn er klaar voor. Hè. En zo herkenbaar, veel te veel meenemen. Nu, vandaag ook een hoogdag voor Guido Stijlaert uit Balen. Hij is 90 jaar, het is letterlijk een hoogdag, want hij heeft nog nooit gevlogen. Maar straks springt hij uit een vliegtuig. 90 jaar, hè? Echt waar. Dat was zijn grote droom. Gelukkig doet hij dat niet alleen. Hij doet dat met zijn dochter en met ergotherapeuten. Of zijn ergotherapeuten gaat ook mee. En ja, hij heeft er zin in.
3: Ik heb nog nooit in een vliegtuig gezeten en nu ga ik, doen ik alles ineens. Hè.
0: Voilà, kijk, alles ineens. Korte metten daarmee. Vandaag staat dat dus op de planning daar in Balen. Die gaat dat nog navertellen. Allee, dat hoop je dan toch.
4: Radio 2. Sta op met Radio 2.
0: Hij zei zoiets van, je komt altijd wel beneden, hè. Maar ja, bon. Hoe? Dat is de vraag natuurlijk. Trouwens, als je naar zee komt, Blankenbergen, om 7:30 is het aan Lisa Louis. Maar eerst is het nog om 4:30 aan deze man, Luc Steno.

Aha, Ingrid uit Harelbeke. Die laat weten in de app van Radio 2 dat ze vandaag naar Blankenberge trekt. Speciaal voor deze man, Luc Steno.

0: Tussen 6 en 9 houden wij hier zoals elke vrijdag in de vakantie het Radio 2 Filmfestival. Elk uur maak je dan kans op 8 filmtickets, echt waar. Je moet gewoon op tijd sturen in de app van Radio 2 als je een song hoort uit een bekende film. Dan moet je gewoon het woord Filmfestival sturen. Maar ja, kijk, wat met al die filmtickets was ik aan het denken. Want ja, 8, dat is toch al niet niets. Dus ik dacht, ik bel even goeie vriend Lieve van Gils voor zometeen.
1: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
2: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
1: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Keer kijken hoor.
4: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
3: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
4: Met meer dan 50 pagina's catwalktrends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
5: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
6: Check.
5: De DJ checkt voor je tickets koopt.
6: Oké, check.
5: En social media checkt voor je op date gaat.
6: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
5: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
5: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
7: Oh ja, man.
8: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
7: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
8: Ik hoef deze echt niet te weten.
7: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
8: Ik kan echt niet volgen.
7: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
9: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
8: Doe eens naar rechts.
9: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
8: Oh, we hebben een match.
9: De dagelijkse kost-app. Hey!
10: De sfeer is er al.
9: Nu nog de zomerhits.
11: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke mergen voor de zomerhit van het jaar.

0: Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
1: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
2: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Petra Poel uit Weinigem gaat door een moeilijke periode. Dat ze weet in de app van Radio 2. Maar de muziek hier op Radio 2 maakt haar gelukkig. En maakt deze donderdag toch een klein beetje draaglijker. Dat is de bedoeling, Petra. Veel sterkte. Intussen is het bijna 8:30. Morgen is het hier het Radio 2 Filmfestival. Elke vrijdag worden er ontzettend veel filmtickets eigenlijk bijna naar je hoofd gezwierd. Dus ik dacht, ik haal Lieve van Gils er even bij. Een hele goede morgen, Lieve.
1: Goedemorgen, dag Rome.
0: Ah ja, want jij bent natuurlijk filmkenner van dienst. Hoe was je zomer al tot nu toe? Vertel.
1: Goed. Het was een geweldige zomer. Rome, zomer vol zon. Soms een tikkeltje heet misschien, maar dan had ik een remedie. Dan vluchtte ik gewoon een bioscoopzaal binnen. Want daar is het altijd lekker cool, lekker fris. En dan daarna het terras op belanden. Om na te genieten en na te kaarten. Ideale formule.
0: Geweldig. Maar door de vakantie heb je dan geen achterstand opgelopen. Het is niet dat je dan...
1: Ja, toch wel, toch wel. Ja, ik ben ook in het buitenland geweest. En ja, de filmmolen die draait dan verder. Ik kon bijvoorbeeld niet naar de persvisie van The Odyssey gaan kijken. Oh. Normaal kreeg ik films voor jullie te zien. Maar nu lukte dat niet, want ik zat in het buitenland. Ik heb dan een ticket gekocht, want ik wilde hem per se toch wel zien op dat fameuze 70 mm scherm op IMAX.
0: Je bent in Brussel gaan kijken dan?
1: Ja, in Kinepolis. Ik zat op de eerste rij. Romy, ik heb er nog altijd een stijve nek van, moet ik zeggen. Maar ik ben al helemaal opgeslokt door die film. Die heeft mij het begrip immersive een nieuwe dimensie gegeven. Dus ja, ik moet die film toch zeker nog aanraden. Er zijn voorstellingen bijgekomen. Je weet, het was een echte stormloop.
0: Ja, ja.
1: En je hoeft die van mij niet per se in IMAX of in Brussel te gaan zien, maar wel in de bioscoop. Dat mag je echt niet missen. Het is verboden met zo'n film om te wachten tot die thuis op je kleine schermpje komt. En het is ook nog eens een geweldige film. Dus ik verplicht je om nog te gaan kijken.
0: Oké, geweldig. Ja, dus als ik jou vraag naar een top 3, dan staat die Odyssey er sowieso in.
1: Ja, dat is een must-see. En ja, dan komt natuurlijk Spider-Man er ook nog aangeslingerd met zijn nieuwe film Brand New Day. Ja. Die lokt trouwens nog meer volk naar de zalen. Romy, die is echt records aan het breken. Heeft al $2 miljard opgehaald in 3 weken tijd wereldwijd. Is nu al bij de 8 grootste kassuccessen aller tijden. En de teller die loopt nog. Ik weet niet of je de vorige hebt gezien, 5 jaar geleden, No Way Home.
0: Ik ga echt een heel groot inhaalmanoeuvre moeten doen.
1: Ja, je moet dringend gaan inhalen. Die eindigde met het uitwissen uit ieders geheugen van Peter Parker als Spider-Man. Waardoor zelfs zijn eigen liefje hem niet meer herkende. En dat is natuurlijk de hamvraag. In deze nieuwe film gaan ze opnieuw samenkomen of niet. En wat er dan ook nog meespeelt, klap op de vuurpijl. Wie spelen die hoofdrollen?
0: Tom Holland.
1: Ah ja, die twee. Dat is wellicht het hotste koppel van het moment. Zijn ze in het echt getrouwd of niet? Niemand die het weet. Maar zo zie je maar actie en romantiek in één in de nieuwe Spider-Man.
0: Oké, en heb je nog een filmtip voor de kinderen misschien? Of om met kinderen te gaan kijken?
1: Met de kinderen? Oh, dan moet je... Toy Story 5 speelt nog altijd. Dat is de beste kinderfilm nog altijd van het moment. Spider-Man kan je ook met je kindjes gaan kijken natuurlijk. Ja, als je graag een romantische komedie wil zien, want jullie gaan heel veel tickets weggeven, hoor ik. Dan er is echt voor elk wat wils. One Night Only. Een film die zich afspeelt in de toekomst in New York. En seks is verboden, behalve op 1 nacht in het jaar. Eén nacht in het jaar mag je met iemand anders gaan slapen. En dan moet je goed nadenken, Romy. Dan moet je nadenken, dan moet je juist kiezen. Leuke film, een echte romantische komedie met Callum Turner en Monica Barbaro. Een leuk koppel.
0: Zeg, lieve, als ik nu zeg, één nachtje, met wie? Met wie? Als je mag dromen, een golden ticket.
1: Ik ben bang dat mijn vrouw meeluistert.
0: Ja, maar het mag iemand zijn van Hollywood, die je misschien nooit van je leven gaat tegenkomen. Maar ja, met jouw beroep natuurlijk weet je nooit.
1: Nee, maar misschien als ik Scarlett Johansson tegen het lijf zou lopen. Daar zou misschien wel iets van kunnen komen. Maar een goed gesprek met Scarlett Johansson, dat zie ik ook geweldig zitten.
0: Leugen daar, lieve. Oké, maar we weten wat te doen. Naar de cinemazaal gaan, dan. Dank je wel.
1: Alsjeblieft.

0: Teddy Swims en Bad Dreams.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Half negen, dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: VRT Nieuws uit Antwerpen met Dylan van Rooij. Goedemorgen. Het Antwerpse parket onderzoekt de mogelijke aanranding van een pony in Vosselaar. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en wordt ook aan onze redactie bevestigd. Zondagochtend merkte de eigenares plots een onbekende man op die met een van haar ponies uit de stal kwam gewandeld. Op camerabeelden zag ze later hoe hij samen met de pony de stal was ingetrokken nadat hij eerst onder de staart van het dier had gekeken. Hij was zo'n 20 minuten binnen. De eigenares verwittigde de politie. Die kon de man oppakken op een snelwegparking in de buurt. Het gaat om een vrachtwagenchauffeur van 47 uit Tadjikistan. De man mocht na verhoor vertrekken, maar moet zich volgende week opnieuw verantwoorden. In Essen is er veel protest tegen de komst van een windmolen van bijna 200 meter hoog in de wijk Schriek. Zo'n 100 mensen zakten af naar een infomoment van een buurtcomité dat tegen de plannen strijdt. Rudy Broos van Leefbaar Schriek vindt dat zo'n grote turbine niet in de buurt past.
4: 197, om daar iets voor te stellen, dat is eigenlijk twee keren de boerentoren boven elkaar. Dat is 197 meter. We zouden geen windmolen hier in landelijk Essen willen hebben, niet hier op de Schriekse Beemd, ook niet een beetje verder, want we horen nu al geruchten waaien, en letterlijk het woordje waaien, dat er ook andere windmolenplannen zijn hier in Essen. We willen geen windmolen in Essen, geen extra windmolens in landelijk Essen.
3: Ruim 550 mensen hebben de petitie tegen de windmolen getekend. De politie van Lier heeft een 18-jarige jonge man opgepakt die een koppel tachtigers wilde oplichten. Hij belde hem meermaals op en deed zich voor als een bankmedewerker en een politieagent. Hij wilde hun bankkaarten en codes ophalen na zogezegde verdachte transacties op hun rekening, wat niet waar was. Echte bankmedewerkers komen nooit aan huis om bankkaarten of codes op te halen. En de gemeente Niel heeft voor het eerst een struikelsteen geplaatst. Zulke kleine gedenkplaten liggen in stoepen in heel Europa om slachtoffers van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Die Niel is voor verzetstrijder Jacob Alfons Mampai. Hij verspreidde verboden pamfletten en ondersteunde onderdoken mensen. Zijn achterkleindochter Anke Verels deed onderzoek naar zijn verhaal.
5: Het is effectief bevestigd dat hij sluikpers heeft verdeeld in de tijd tijdens de oorlog en dat hij ook steun heeft geboden aan families van gedeporteerden en van mensen die ondergedoken waren. Op 16 juli 1942 is hij opgepakt. Hij is dan naar de Begijnenstraat gevoerd in Antwerpen. Hij heeft daar een paar maanden gezeten voordat hij naar het Fort van Vredenhout is gegaan. En dan is hij verder doorgevoerd naar de concentratiekampen. En daar is hij dan overleden op 16 januari 1943.
3: Wisselvallig weer vandaag, met in de loop van de dag enkele buien, temperaturen rond de 22 graden. Meer nieuws uit de provincie Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
0: Vertel eens, het gaat een kwartier trager, Mona.
6: Ja, inderdaad. En dat is op de binnenring rond Brussel tussen Stroombeek en Machelen. In Brussel moet je goed uitkijken voor een defect voertuig. Dat is aan de uitrit van de Louisa-tunnel richting Koekelberg rechts. Richting Brussel 10 minuten aanschuiven op de E19 tussen Kontich en de Werken in Reumst. Verderop nog eens 10 minuten bij vanaf Peuty. Richting Antwerpen hinder op de E17. Dat is ter hoogte van het parkeerterrein in Nazareth en komt door een ongeval links. Maak daar zeker een reddingstrook. Nog naar Antwerpen op de E19, 20 minuten. 10 minuten bij tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Reumst. En 10 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en net voorbij de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek zo'n 10 minuten bij aan de Werken in Temse. En in Rijkenvorsel kan je niet over ophaalbrug 8.
0: Dankjewel.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Dit was in Zweden, hè, Loreen. En Tattoo. 2027 wordt het Bulgarije, dat weten we al. Nu of VRT een artiest gaat sturen. Dat is nog een vraagteken, ja. Moet jij vandaag gaan werken? Dan heb je nog een werkplaat om te kiezen, hè. Mag in de app van Radio 2, hoor je nog voor 9 uur.

0: Zeker.
1: Want ben op weg naar mezelf.
0: Hij is op weg naar zichzelf, hè. Jeremy Vreeling. Het is 9:20 en ik krijg een belangrijke vraag in de app van Radio 2. Maar eerst een hele goede morgen, DJ Damaset.
2: Goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen. Ja, Nicole verachtert het balen, Daan, die vraagt in de app van Radio 2. Is het nog mogelijk om voor de VRT Zomerhit te stemmen?
2: Ja, Nicole, dat kan nog altijd. Dat kan nog een aantal dagen. Je hoeft wel niet meer zo lang te wachten, want zondag namiddag worden de 10 finalisten bekendgemaakt. Dus als jij wil dat jouw favoriete artiest of artiesten erbij zijn, dan zou ik nu toch nog snel jouw top 3 insturen via VRT Max.
0: Zeker wel. En je moet ook je haasten om DJ Damaset nog aan zee te ontmoeten, want het is jouw laatste week, hè, toch?
2: Ja, morgen nog. En dan ben ik er maandag nog één dagje. En vanaf dinsdag neemt Anne het dan over tot het einde van de zomer. Dus ik ben aan mijn, wat is dat dan, voorlaatste dag ongeveer bezig? Derde laatste dag.
0: Zo
2: ja, niet meer lang.
0: En wat staat er op de agenda vandaag?
2: Ik ga een zandkasteel maken, misschien eens zwemmen in de zee, wat wandelen. Ah, je bedoelt de uitzending. Luc Steno komt optreden natuurlijk vandaag om 3:30. En ik kan je zeggen, het weer gaat een beetje op en af hier vanochtend. Want ik ben vanochtend al gaan lopen op het strand en dat was een hele mooie zonsopgang. Toen was het droog, scheen de zon. Nu is het weer grijs, regent het een beetje, dus het gaat op en af. Maar ik heb een voorgevoel dat straks 3:30, als Luc Steno weer is, dat de zon heel hard gaat schijnen. Maar dan, jongens, 7:30. Toch wel een beetje mijn koningin van de zomer komt dan langs, Lisa Lewis, met die fantastische single Zonzeestrand. Ik kijk daar nu al heel hard naar uit. Ik ben daar al de hele zomer naar aan het uitkijken en vandaag is het eindelijk zover.
0: Eindelijk zover. Dat is wel een klein mini-afscheidje dan al dat je kan nemen, hè? Op een hele mooie manier.
2: Going out with a bang.
0: Ah, wel, ja, kijk, zo is dat. Zeg, en ik zag ook iets van zeehondjes knuffelen vandaag aan zee in Blankenbergen.
2: Dat weet ik niet, Romy. Maar je mag mij altijd komen knuffelen.
0: Ah, kijk, iets dat ik weet en jij niet. Ja, ik had het gezien op socials, zie je het al vaker, hè, de zeehondjes verschijnen. En ik had gezien dat vandaag nog zoiets ging gebeuren. Maar misschien is het wel gewoon een verrassing. Heb ik het ook gewoon helemaal verklapt? Dat kan ook. In ieder geval dan... Veel plezier.
2: Yo.

0: Alex Warren en Fever Dream. Het is 9:10, dat wil zeggen werkplaats. Als jij vandaag moet werken, dan mag jij dus kiezen wat er op de radio wordt gespeeld. Vandaag is dat Freddy Sanne uit Aarschot. Goedemorgen, Freddy.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen, jij bent onderweg naar Bokrijk. Wat ga je daar doen?
1: Inderdaad, wij doen daar een living history. Dat wil zeggen in een gedeelte van Bokrijk, het deelte Haspengouw. Daar spelen we met een zevental in totaal acteurs en actrices het leven zoals het was in 1900.
0: Wow.
1: En ik ben een van die acteurs.
0: Oké, het leven in 1900. Dan ga ik me even in die tijd begeven met een beetje fantasie. Welke rol speel je dan, Freddy?
1: Dat wisselt af. En vandaag ben ik daar een kwakzalver. Een charlatan die rondtrekt met 11 gemaakte geneesmiddelen en die probeert aan de man te brengen.
0: Oké. En hoe ga je je inleven in die rol?
1: Wij hebben daar een scenario voor uiteraard en we moeten dan onderweg de mensen aanspreken en zogezegd iets proberen te verlappen, maar het is eigenlijk allemaal een beetje lucht dat wij verkopen.
0: Oké, maar ik vind het wel een heel tof beroep, zeg.
1: Ja, en ook die heeft een beetje een slechte naam, die kwakzalver, want die komt meestal bij de boerinnen aan huis langs als de boer op het veld aan het werken is.
0: Ah zo, Freddy. Ah, ik begrijp het al. Ja, je moet er geen woorden meer aan vuil maken.
1: Profiteer. Nee, inderdaad.
0: Ja. Nee. Ja. Met welke song kan ik jou een plezier doen?
1: Van Meteor, het liedje Horizontaal.
0: Ah, leuk. Word ik vrolijk van. Ben je een grote fan van Meteor?
1: Ja. Oh ja, ik vind dat die zijn liedjes, die heeft een mooie stem, die een mooie melodie, die liedjes hebben inhoud. Ik vind er alles perfect aan.
0: Hij is ook genomineerd voor VRT Zomerhit natuurlijk, met de song Nooduitgang. Dus ik ga ervan uit dat jij hebt gestemd.
1: Elke week.
0: Echt waar?
1: Echt waar, elke week Meteor op 1. De anderen wisselden al, maar Meteor altijd op 1.
0: En wel, Annemie uit Damme die vraagt in de app van Radio 2, hoe moet ik juist stemmen via VRT Zomerhit? Dat is gewoon via VRT Max, hè. Freddy, makkelijk, hè?
1: Ja, dat is heet. Het gaat heel simpel hoor. Gewoon proberen en doen.
0: Voilà, kijk. Horizontaal past ook meteen dan een klein beetje bij die kwakzalverrol die je gaat spelen daar in Bokrijk.
1: Ja. Alles lekker. Een beetje rustig aan, ja, voilà. Inderdaad. Ja.
0: Even horizontaal liggen bij de boerinnetjes. Kijk, Freddy, merci.
1: Oh ja, u gaat nog verder.

Meteor en Horizontaal. Aangevraagd door Freddy, die richting Bokrijk aan het rijden is om daar te werken. Greta uit Hasselt die zegt nog in de app van Radio 2. Fantastische acteurs daar in Bokrijk. Al een paar keer met de kleinkinderen geweest en altijd heel veel plezier beleefd. Dus kijk. Zometeen veel plezier ook aan zee met Damaset. Voor 9 uur is nog aan Ariana Grande. Ja, met die song. No Tears Left to Cry.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Verre en de Zandloper. Als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
5: Radio 2.
7: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
8: Hoe lang nog?
9: Papa, ik heb honger.
8: Verveel me.
7: En je hebt vakanties met Ketnet.
10: Dit wordt echt geweldig.
11: Ant in Veros.
12: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
13: Natuurlijk.
12: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
9: Mama, mag ik op de hotspot?
14: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen zijn het natuurgebied en de omliggende gemeente gisteravond getroffen door hevig onweer en ook door veel wind. Het dorpje Bulingen aan de grens met Duitsland kreeg een tornado over zich heen. Een deel van een huis stortte in, maar niemand raakte gewond. Voor de brandweer komt het onweer bovenop de natuurbrand, waarvoor ze ook al bijna een week zijn ingeschakeld, zegt burgemeester Rainer Stoffels.
1: Er zijn natuurlijk vele bomen omgevallen, maar wat ik moet benadrukken, onze mensen die zijn al sinds 6 dagen betrokken in de brand in de Hoge Venen, dus dat is een bijkomend natuurcatastrofe en dat is natuurlijk iets wat echt veel nog bijkomende energie gevraagd heeft.
0: In het gebied van de Hoge Venen en de omliggende dorpen viel 40 liter water per vierkante meter. Dat is 2 keer zoveel als de afgelopen 2 maanden. Arnoud Barendsen van Camping La Plage, vlakbij de Hoge Venen, vertelt wat hij zag.
2: Ineens werd het heel erg donker en het begon hier flink te waaien en gigantisch te regenen. Zo hard, je kon eigenlijk nog geen 20 meter voor je uitzien. De camping heeft ook dit weer goed doorstaan. Er zijn wel wat takken uit de bomen komen vallen, maar het zijn maar kleintjes. Er werden dus wat brandweerwagens vanaf de Hoge Venen teruggeroepen. Ze moesten bomen van wegen afhalen.
0: De zware onweersbuien van afgelopen nacht hebben ook in verschillende Duitse deelstaten grote schade veroorzaakt. In Rijnland-Palt, vlakbij de Hoge Venen, is een vrouw van 58 overleden toen een boom op haar viel tijdens een wandeling. Haar vriendin raakte zwaar gewond. In andere Duitse regio's zijn zeker 60 woningen beschadigd door de storm. Verschillende huizen zijn ook onbewoonbaar. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 12 mensen om het leven gekomen en 32 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Oekraïne kan die raketaanvallen nog maar moeilijk tegenhouden omdat ze een tekort hebben aan luchtafweersystemen. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Maar nu keren ze dus terug, zegt Katrien van Doorn, die het Britse koningshuis volgt.
3: Ik heb de indruk dat Harry zich nooit thuis heeft gevoeld daar. Hij had daar ook niks te doen. Je zag beelden van hem al surfend. Je zag beelden van hem naar sportwedstrijden gaand, concerten bekijken. En hij heeft altijd gezegd, ik mis mijn roots. Ik wil ook dat mijn kinderen mijn roots kennen, weten waar wij vandaan komen.
0: En op het WK hockey hebben onze Belgische mannen gisteravond gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer. De Red Lions zijn geëindigd na Duitsland in hun groep. Ze mogen nu allebei door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde waarin ze uitkomen tegen de nummers 1 en 2 van een andere groep. De dag start met buien die trekken van west naar oost. En er kan ook een onweer bij zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Sophie. Het gaat een kwartier langzamer op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. In Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Louisa-tunnel richting Koekelberg op de rechterrijstrook. En naar Brussel schuif je nog aan op de E19 vanaf Peutie. Daar mag je een kwartier vertraging bij tellen. File rijden ook naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Daar een kwartier vertraging en 10 minuten erbij op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en voorbij de Kennedy-tunnel. En op de N16 richting Willebroek nog een kwartier extra aan de werken in Temse. En in Rijkenvorsel kan je niet over ophaalbrug nummertje 8.
5: Radio 2. Radio 2 aan zee.
6: Daan Mazet.
4: Een zeer goedemorgen van aan het zeetje. Het is 9:04. Ik ben over de Blankenbergen Boulevard weer naar de studio gewandeld. Klaar voor 3 uur Radio 2 aan zee. Tot 12:00.

Zij zal wel aan haar 10.000 stappen per dag komen. Je remonte Kennedy Boulevard van Axel Red. Zeer goedemorgen vanuit Blankenbergen. Op onze boulevard vandaag weer een weerbericht vanuit het buitenland. Een luisteraar die vakantie viert in Italië. Het zal Joffrey zijn die we straks even gaan bellen. Ik vermoed dat het weer daar iets warmer is dan hier bij ons in België op dit moment. We gaan ook weer op zoek naar een verfruit nummer. We spelen voor 100 euro fruitbudget. Want gisteren werd het juiste antwoord geraden. Dus de teller weer op 100 euro. Als jij straks wil meespelen, goed opletten wanneer je de fruitjes hoort voorbij komen. En we gaan ook bellen met een vakantiewerker. Elke dag iemand die een soort van vakantie job uitoefent. En vandaag is het iemand die we allemaal kennen. En je hebt hem misschien al aan het werk gezien. Misschien al deze zomer, misschien vorige zomer. Maar goed, straks meer daarover. En we gaan ook weer iets bijleren. Zoals elke dag. Vandaag over de schoolekster. De natuur hier aan de kust is zeer rijk. En vandaag leren we iets bij over de schoolekster. Straks ook mooi volk op ons podium. Luc Steno staat hier om 16:30. En vanavond om 19:30. Lisa Lewis, kom gerust langs hier bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen. Of kijk jezelf mee via VRT Max. Rita laat intussen via de app van Radio 2 weten dat ze via televisie aan het meekijken is. En ze schrijft, zo ben ik ook een beetje bij jullie aan zee. Heel leuk, Rita, daar in Sint-Truiden, de groetjes. Maar er zijn ook mensen die van aan zee gewoon aan het meekijken zijn. In de Haan bijvoorbeeld. Waar je ook luistert, zeer fijn dat je er bent.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: Ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, oh, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olá.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik, beminde gelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de oven.

Rimmel van het Groenewoud samen met Impact. En de a cappella versie van Liefde voor Muziek. En nu ga ik met één druk op de knopje al in de mood brengen voor de allerlaatste The Rat Pack in concert. Ah, het geluid van een haardvuur. En hop, dankzij de magie van de radio is het nu al november en zijn we klaar voor het kerstconcert van het jaar. Want op zondag 8 november organiseren we nog een allerlaatste keer de Radio BNE Rat Pack Live in Concert. Met de allermooiste evergreens in een kerstjasje. Dat is in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, die legendarische zaal naast het station. Dus zorg dat je erbij bent, want dit wil je niet missen. Het is met een 35-koppig orkest. Dat is al indrukwekkend. En dan moet ik nog zeggen dat op de affiche onder andere Helmut Lotti staat, Lies, Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Loredana zal erbij zijn en Barbara Dex. Daar gaan je kerstlampjes toch net iets harder van fonkelen als je dat lijstje hoort. Als je er graag bij wil zijn, en dat wil je, ga naar het Radio Benenkanaal op VRT Max, want daar kan je je tickets kopen. Zondag 8 november, er is een middag- en een avondshow. En er zijn nog wat plaatsen beschikbaar, dus leg het al maar even vast. Dan ga je geen spijt hebben dat je dat allerlaatste concert van de Rat Pack niet gemist hebt. Radio 2 aan

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: meegespeeld met onze spelletje op 14 Max om nu vrijdag... Dat is morgen, hè? Het is donderdag vandaag. Ja, om morgen die B-box weer te gaan kraken. Ja, de dagen lopen hier soms door elkaar in Blankenbergen. Morgen weer een B-box 5 eigenlijk, waar dat er 5 zomerse prijzen in zitten. En jij kan die gaan ophalen, tenminste als je weet in welke B-box dat je moet zijn. En als jij natuurlijk de code krijgt om die B-box te openen. Maar postbode Nancy uit Thuis legt het nog eens uit. Niet waar, Nancy?
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen voor stopt in mijn B-box-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online. Speel daar het spel op Radio 2. En dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs. Hoe tof is dat?
0: Dat is heel tof, Nancy. Het zou wel ook heel tof zijn als je nu vertelt voor welke prijzen dat we eigenlijk spelen deze week.
1: Deze week zijn de prijzen een unieke overnachting midden in de natuur of een verwendag. Of tickets voor de Mia's, de Gouden Kaas of om naar de cinema te gaan.
0: Allemaal heel leuke prijzen waar je voor kan meespelen. VRT Max, daar moet je zijn. Speel het spel. Bemachtig de tip over de locaties van de 5 B-boxen waar je morgen moet zijn. En natuurlijk ook de code om de B-box te openen. Nancy, misschien nog wat motiverende woorden?
1: Jij bent de winnaar, ik voel dat.
0: Ja, dankjewel Nancy.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box. Van B-post.

0: Ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
4: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
5: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
6: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
7: Van Bokstal, licht je stilo neer.
6: Sorry meneer.
8: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: 14 is uit Antwerpen met Dylan van Rooij. Goedemorgen. Het Antwerpse parket onderzoekt of een pony is aangerand in een weide in Vosselaar. Zondagochtend merkte de eigenares van de weide plots een onbekende man op die met een van de ponies uit de stal kwam gewandeld. Op camerabeelden zag ze later dat hij zo'n 20 minuten binnen was geweest. Er klopt iets niet, vertelt Sarah.
1: Wat er in de stal gebeurd is, kunnen we niet juist zeggen, maar gewoon het feit dat een pony eerst zonder staart kijkt en dan mee binnentrekt, is al niet oké. Het is niet omdat maar voor veel mensen een dier is dat het zo gelaten moet worden. Voor ons zijn ons dieren heel belangrijk en wij willen dat dat niet gewoon in een doodpot gestoken wordt. Dat is gewoon ziekelijk gedrag en dat is niet oké.
0: Sarah verwittigde de politie die de man kon oppakken op een snelwegparking in de buurt. Het gaat om een vrachtwagenchauffeur van 47 uit Tajikistan. De man mocht na verhoor vertrekken en moet zich volgende week opnieuw verantwoorden. De gemeente Kasterlee wacht nog altijd op ruim 800.000 euro van het agentschap Wegen en Verkeer. Kasterlee had het bedrag voorgeschoten voor de heraanleg van de Pastorijstraat. Dat is een belangrijke gewestweg voor de gemeente. Maar het agentschap heeft dat bedrag nog niet terugbetaald, ondanks eerdere afspraken. Dat zegt burgemeester Ward Kennis.
2: Toen we dan klaar stonden om aan de werken te beginnen, toen liet Vlaanderen weten dat hun deel van de financiering plotseling op losse schroeven komt te staan. Omdat de ABV andere prioriteiten heeft en dat ze niet genoeg geld hebben om al hun afspraken na te komen. Dus dat vinden wij wel bijzonder betreurenswaardig, om niet te zeggen dat hier sprake is van woordbreuk tussen overheden. En wij hopen uiteraard dat het agentschap Wegen en Verkeer hun engagementen van de afgelopen jaren correct gaan uitvoeren.
0: Wegen en Verkeer laat weten dat het eerder al had gezegd aan de gemeente dat de betaling pas voor enkele jaren zou kunnen zijn. En de politie van Lier heeft een jongeman van 18 opgepakt die een koppel tachtigers wilde oplichten. Hij stond in de buurt van hun huis om hun bankkaarten, codes en goud op te halen. Het oudere koppel was die dag meermaals gebeld, zogezegd door de bank, hun verzekeringen en de politie om hen te waarschuwen voor verdachte zaken op hun rekening. Oplichters viseren bejaarden met een vaste telefoon, waarschuwt Karen Vervoors van de politie van Nier.
3: We stellen vast dat slachtoffers vaak oude personen zijn, personen met een vaste lijn die nog niet beschikken over een gsm-nummer. Daarvan vinden oplichters ook de adressen in verschillende bronnen. Nu, wij willen echt wel benadrukken dat de politie nooit zal bellen, een verzekeraar ook niet, of een kaartstopmedewerker zal nooit vragen om bankkaarten en codes klaar te leggen om op te halen. Dat doen we niet.
0: De verdachte is intussen aangehouden door de onderzoeksrechter. Wisselvalliger weer vandaag. Later buien, temperaturen rond de 22 graden. Meer nieuws uit de provincie Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, lieve collega's in de regio. Het gaat nog 10 minuten langzamer op de binnenring rond Brussel, tussen Strombeek en Machelen. Vinden rijden ook naar Brussel op de E19. Vanaf Peuty komt er 10 minuten bij. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst ook 10 minuten. Amai, dat is precies afgesproken. Overal 10 minuten. En op de N16 richting Willebroek ook 10 minuten. Aan de Werken in Temse gaat het daar langzamer. En in Rijkvorsel kan je niet over ophaalbrug nummer 8.

0: Radio 2 aan Zee met Cool and the Gang en Fresh. Dat is meteen ook een beetje het weerbericht. Fresh vandaag hier aan Zee. En attentie, attentie. Want ik heb iets te vertellen over het legendarische spelprogramma van Radio 2.
1: Ja!
0: En als je deze legendarische muziek hoort, dan weet je dat. Het gaat over de zoete inval natuurlijk. Al meer dan 1000 afleveringen zijn ervan gemaakt bij Radio 2. En ik hoorde Luc Appermond hemzelf afgelopen week nog zeggen dat hij samen met de prehistorie misschien wel het langstlopende programma heeft hier bij Radio 2. Dus dat is zeer mooi. Elke zaterdag voormiddag met Luc Appermond opnieuw vanaf september na een deugddoende zomerstop. Samen met alle panelleden natuurlijk. En het leuke is, die opnames van de zoete inval die gebeuren ook komend radioseizoen ergens bij jou in de buurt. Ze trekken langs culturele centra en ze beginnen er weer aan op 1 september, net zoals het schooljaar. Op 1 september passeren ze dit najaar al in Ieper met de hele zoete invalkaravaan. Ook Leopoldsburg, Scherpenheuvel en Harelbeke staan op het menu, maar er komen nog vele data en plekken bij. Dus hou Radio 2 op VRT Max zeker in de gaten. Klik daar even op Kom naar een opname en daar kan je dan meteen je tickets bestellen. Zeker al voor Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel en Harelbeke, maar ik zeg het, er komen er nog andere bij. En leuk, je krijgt een stuk taart en een stukje koffie en niet één, maar twee opnames. Jongens toch, ik zou niet twijfelen, hè? Al was het maar om Luc Appermond in Techt ontmoeten.
2: Ik liep

Gwen Stefani en What You're Waiting For. Waar ben je op aan het wachten om tickets te bestellen voor De Zoete Inval? Nieuw radioseizoen dat eraan komt, ook met De Zoete Inval die terug is. Ik vertelde daarnet al dat ze onder andere naar Ypres gaan en naar Leopoldsburg. En ik zie in de app van Radio 2 dat de zaal toch al goed gevuld zal zijn. Janine stuurt al van, ik ga naar De Zoete Inval in Leopoldsburg. Het programma bestaat inderdaad al lang, want ik ging er al naar kijken. Nog in de Rodenbachstraat in Hasselt toen het daar werd opgenomen. Ja, daar is Radio 2 al lang weg, maar daar zijn inderdaad veel legendarische opnames gebeurd. En Adelheid laat weten dat ze naar de opname in Ypres gaat op 1 september. En Frida gaat dan weer naar de opname in Harelbeke. Als je er ook wil bij zijn, VRT Max, en dan doorklikken naar de pagina van Radio 2. Kom naar een opname en de rest wijst zichzelf uit.

The Spice Girls and Spice Up Your Life. Ik had het daarnet over de allerlaatste, de Red Pack in Concert, Best of Christmas Edition. Spice Girls kunnen er niet bij zijn, maar deze meneer wel. Toch wel de mooiste croonerstem die we hier bij ons in Vlaanderen hebben. Yannick Bovy staat daar ook op het podium. Dit is hij met Faithful Friend.

0: je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max. Radio 2.
1: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
2: Ja! Ja. Oh, merci, Martke!
3: De strips van FC De Kampioenen lees je nu ook digitaal.
4: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
3: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
5: Moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
6: Oh ja, man.
7: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
6: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
7: Ik hoef deze echt niet te weten.
6: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
7: Huh? Allee, watermeloen of zo.
6: Ik kan echt niet volgen.
7: Of mijn jessicus voor de barbecue.
8: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
7: Doe dus naar rechts.
8: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
7: Oh, we hebben een match.
8: De dagelijkse kost-app.
9: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
10: Wow.
9: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
10: Oh my god, zo mooi.
9: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
10: Like Me.
9: Nu overal verkrijgbaar.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
11: Zometeen gaan we samen wegdrijven en wegdromen richting het mooie Italië. En luisteraar Joffrey gaat daarvoor zorgen. Eerst het nieuws.

0: Nieuws met Sophie Verbrugge. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant trekt naar de rechtbank tegen de geluidsoverlast van de luchthaven in Zaventem. Het voorbije jaar nam de hinder in Lennik, maar ook in Dilbeek en andere randgemeenten en in Brussel sterk toe door het intensere gebruik van een van de vliegroutes. Volgens Irina de Knop, de burgemeester van Lennik, moet de last beter gespreid worden.
1: Dat men het gebruik van die route inperkt tot datgene waarvoor ze bedoeld is. Met name een uitzonderingsroute die enkel gebruikt wordt bij sterke oostenwind. Het mooiste zou zijn natuurlijk dat er een degelijk spreidingsplan komt waar de hinder mooi gespreid wordt. Maar ja, nu ga je eigenlijk enkele gemeenten en dan nog wel ja, via Brussel de dichtstbevolkte gemeenten gaan impacteren.
0: Ook de Brusselse regering stapte al naar de rechtbank. In Duitsland is een dode gevallen door de zware onweersbuien van afgelopen nacht. Een vrouw van 58 stierf toen een boom op haar viel. Dat gebeurde vlakbij de Hoge Venen. De vrouw was aan het wandelen. Haar vriendin raakte zwaar gewond. In andere Duitse regio's zijn zeker 60 woningen beschadigd door de storm. Verschillende huizen zijn daar ook onbewoonbaar. In ons land was er een tornado in Bullingen in de provincie Luik. Daar raakte één huis zwaar beschadigd. De bewoner heeft tijdelijk een nieuwe woonst gekregen. Het Chinese ruimtevaartbedrijf Landspace heeft voor het eerst een raket succesvol laten landen op de aarde, zodat die hergebruikt kan worden. Voor China is dat een belangrijke stap om de kloof te verkleinen met SpaceX. Dat is het bedrijf van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Hij kon als eerste een raket veilig weer op de grond brengen voor hergebruik. De raketten brengen satellieten in een baan om de aarde. Met herbruikbare raketten wordt het voor ruimtevaartbedrijven veel goedkoper om satellietnetwerken uit te bouwen. En vanmiddag om 5 uur gaat muziekfestival Pukkelpop officieel van start. Maar de camping opent rond deze tijd al en daarom staat er al een rij festivalgangers. Voor sommigen was het al een hele tocht.
2: Wij zijn vandaag om 4:45 opgestaan. Veel te veel zakken, veel te veel kleren, veel te veel drank, veel te veel eten.
3: Aiki nu
2: wel. Aiki. Aan overvloed, ja.
4: Vandaag gaan we eerst de camping opzetten en daarna gaan we naar vrienden. Een beetje voordrinken. En dan komen we terug naar hier voor het feesten.
5: Altijd de eerste. Dan ben je altijd op tijd. Hè? Beter te vroeg als te laat. We gaan er tegenaan.
0: De dag start met buien. Die trekken van west naar oost. En daar kan ook een onweer bij zijn. We halen 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
6: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
7: Bijna 3:10 en er staat 90 kilometer file op de Belgische wegen. 10 minuten gaat het langzamer op de binnenring rond Brussel, tussen Strombeek en Machelen. Naar Antwerpen langzaam op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Ook daar 10 minuten vertraging. En er is hinder op de E17 in Antwerpen-West. Dat komt door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Dat is voor wie richting Zelzaten wil. Op de Antwerpse ring 10 minuten langzamer tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op de N16 richting Willebroek ook een kwartier erbij aan de Werken in Temse. En houd er rekening mee dat je in Rijkenvorsel niet over ophaalbrug nummer 8 kan.
8: Radio 2 aan zee.
9: Dames

0: Ed Sheeran en Shape of You. Als je deze week nog niet gestemd hebt voor jouw zomerrit favoriet, toch niet meer te lang wachten. Het is al donderdag voormiddag en zondagnamiddag worden de 10 finalisten bekendgemaakt. Dus je hebt niet meer zo heel lang om te stemmen. En misschien maakt jouw stem wel het verschil tussen finalist of niet-finalist.
1: Ah,
0: wie zal het zeggen? En misschien zijn de Romeo's wel jouw favorieten. En staan zij volgende week in de finale van Zomerrit, in de laatste week van de zomer. Zou mooi zijn. We gaan ook eens opwarmen met Ik zag jou maar even.
2: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

Ja jongens, iconisch nummer toch wel, hè? Ja, Céline? Because you loved me. Céline Dion, the legend, because you loved me. En lieve vrienden, over Céline Dion gesproken. Vanaf 31 augustus zitten Anne en ik weer samen in de radiostudio. En dan beginnen wij aan ons vijfde seizoen. Ja, ja, ja. Vijfde seizoen van Anne en Daan. Maar wij beginnen dat seizoen met een Céline Dion week. Dus als je fan bent van Céline Dion, zou ik zeker luisteren. En als je geen fan bent van Céline Dion, dan zou ik ook luisteren. Speechen zoals de burgemeester in Samson en Gert, ik kan dat. Mijn Miranda zei dat ook altijd.

0: plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
1: Ten eerste is Alberto.
2: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
3: Amai, de gorap.
2: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
1: Zag het er in.
4: Lop de blop. Trek dat kostuum aan en ik duik. Nu kots ik op die eerste rij.
5: Is dat door Piet Piraten spelen?
6: Schip, ahoy.
7: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
8: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
9: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
2: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
10: Radio 2.
11: Radio 2.

0: Kicking stond in de laatste Radio 2 Top 2000 op 415. Laat ons collegiaal afspreken en collectief dat we de editie van 2026, dat het nog hoger staat. Minstens in de top 200. Schijf je, jongens. Radio 2. We kamperen de hele zomer hier in Blankenbergen. En dan proberen we ook wat bij te leren over de kust. Maar ook over de natuur hier aan de kust. Want die is zeer rijk. En vandaag gaan we iets leren over de scholekster. Een vogel die er heel veel ziet passeren aan de kust. En daarom heb ik vogelkenner en hoogleraar biologie aan de Universiteit Antwerpen, Patrick Meijre, aan de lijn hangen. Dag Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dag Patrick, de scholekster. Voor wie er niet meteen een beeld bij kan vormen, wat voor vogel is het? Hoe ziet die eruit?
1: Ja, dat is een typische kustvogel. Die is redelijk groot en eigenlijk heel gemakkelijk te herkennen. Die is hoofdzakelijk zwart van boven, wit van onder. En die heeft een zeer opvallende grote rode snavel. Dus eigenlijk heel gemakkelijk te herkennen. En komt langs onze kust, kan je die zien op de golfbrekers. Maar die komt eigenlijk vooral voor in die hele grote slikgebieden. In de Oosterschelde, de Westerschelde, maar ook in het Zwin. En in de IJzermonding, daar kan je ze zeker frequent zien.
0: Oké. Ja, die snavel waar je het net over had, knalrood of oranje, dat is echt wel een handelsmerk van de scholekster. Wat doen ze daarmee?
1: Ja, uiteraard, de snavel dient om voedsel te verzamelen, maar dat is heel speciaal bij de scholekster, want die scholekster leeft eigenlijk, de voornaamste prooien zijn eigenlijk aan de ene kant mosselen en aan de andere kant kokkels. Dus zij nemen die schelpdieren op, maar ze moeten natuurlijk die schelpdieren kunnen open doen. Als je gewoon een levende mossel, dan is die helemaal toe en dan moet je dus die open krijgen, want het is natuurlijk het vlees die voor die vogel van belang is.
0: Ja.
1: En met een snavel zijn eigenlijk twee soorten snavels. De ene, wanneer dat de mossel een heel klein beetje onder water staat, dan staan die schelpen een beetje open. Omdat dan komen dus die sifons van die mossel naar buiten, waardoor dat ze het water opzuigen om het voedseldeeltjes te filtreren.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn scholechters die dus een hele fijne snavel hebben, die dus net in die millimeter dat er die schelpen openstaan, kunnen een snavel daarin steken, de sluitspier doornijpen en dan valt de mossel open en kunnen ze hem opnemen. Aan de andere kant zijn er ook scholechters die, wanneer dat de mosselen droog zijn, eigenlijk aan de ventrale zijde, de platte zijde, die schelp kapot kloppen. Maar dus die hameren dan met een snavel op die mossel, totdat er een gaatje in komt en dat ze er een snavel kunnen insteken. Maar natuurlijk, door dat kloppen, wordt die snavel helemaal bot en eigenlijk relatief dik, waardoor dat ze dan eigenlijk nooit zo'n mossel die een beetje open staat, kunnen opendoen. Dus je hebt eigenlijk die twee soorten. De ene die dus voornamelijk die mosselen eten wanneer dat ze een beetje onder water zitten en een hele scherpe snavel hebben. En de andere die dan die botte snavel hebben, die dan eigenlijk de mosselen openkloppen. Dus dat is eigenlijk heel wel merkwaardig dat ze dat op die manier kunnen doen.
0: Fantastisch toch wel, hè, wat de scholekster allemaal kan. Ik lees ook dat het lawaaimakers kunnen zijn als ze hun territorium gaan afbakenen.
1: Ja, eigenlijk niet alleen als ze een territorium afbakenen. Dus, het is, ja, ik ben geen scholekster natuurlijk, maar het is iets als tepiet, tepiet, tepiet, tepiet, wat dat ze roepen. En zowel voor het afbakenen van het territorium kunnen ze dat doen, maar ook in dus het najaar en de winter, wanneer dat ze voedsel zoeken op aan de stranden, de golfbrekers of slikken, maken ze heel veel lawaai. En ja, er is ook heel veel interactie tussen die soorten, want ja, ze komen ook niet altijd perfect met elkaar overeen. En als er één mossel open gedaan heeft, dan durft een ander dat wel een keer probeert af te pakken van die ene scholekster. Ja, en dan beginnen ze natuurlijk te roepen. En dat is dat redelijk luidruchtig. Maar zowel maakt het ook voor ons heel makkelijk om ze te horen en te zien dan natuurlijk.
0: Fantastisch. Wat een beest toch, hè. Fijn dat we daar iets hebben over bijgeleerd dankzij jou. De scholekster hier aan zee vooral te zien en in de slikken dan natuurlijk. Patrick Meijre, hoogleraar biologie aan de Universiteit van Antwerpen. Dankjewel voor tekst en uitleg. Ik wens je een fijne donderdag.
1: Ja, bedankt en met plezier gedaan.
2: Radio 2 aan zee. Dan

0: Ik wil niet dat je gaat.
1: Dikke vette ambiance vandaag bij Radio 2 aan Zee. Want ze komt langs. Lisa Lewis en Zonzeestrand. Wie ook elke dag langskomt, dat is Mathies. Dat is een beetje mijn vaste compagnon aan het worden hier in Blankenbergen. Dag Mathies, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De hoeveelste keer is dat dat jij op bezoek komt bij Radio 2 aan Zee? Weet je dat? Hij spiekt even naar de mama. De vierde keer, ik denk dat het al meer is. Want jij bent hier vorige week al geweest, jij bent hier deze week al geweest en je komt elke dag zwaaien naar mij. Dan kom je goeiemorgen zeggen, hè. Wij gaan beste vrienden worden. Wat ga je doen vandaag, Mathies?
2: Nog naar een beachbar met springkastelen.
1: Heb je al vaak op de springkastelen gezeten hier?
2: Ja.
1: Hoeveel uur aan een stuk zit je daar dan op, Mathies? Kijk die weer. Ik denk uren. Uren. Kom je straks naar Lisa Lewis kijken? Vond je het een mooi liedje?
2: Ja.
1: Ja, maar dat gaat ambiance zijn, hoor. Dan gaat er hier een Polonaise gebeuren. Ik voel dat nu al. Weet je wat dat is, een Polonaise?
2: Nee.
1: Nee? Dat gaan we jou straks laten zien. Zeg maar tegen de mama en de familie dat ze om 7:30 naar hier moeten komen. Naar Radio 2 aan Zee. Is dat een afspraak?
2: Ja.
1: Oké. Kom je morgen nog eens langs, Mathies?
2: Ja.
1: Allee, dat is goed. Wees welkom. Ik kijk er nu al naar uit. Straks gaan we ook weer het lekkerste, gezondste en leukste radiospel van de zomer spelen. Er staat een nieuwe opgave klaar. Een zomernummer waar we de tekst van hebben vervangen door een fruitsoort. Als jij mij straks de titel kan geven, dan win je 100 euro aan fruitbudget. 100 euro, want ja, gisteren is de prijs gewonnen, dus we beginnen vandaag weer opnieuw aan 100 euro. Lust je graag fruit, Mathies?
2: Ja.
1: Wat lust je dan zo graag? Banaan? Appel?
2: Dat denk ik een beetje allemaal.
1: Een beetje allemaal. Dat is heel goed als gezond, hè. Veel fruit eten in het leven, hè.
2: Aardbeien denk ik ook mijn lievelings.
1: Aardbeien, heel goed. Zorg dat je meespeelt straks misschien, dan krijg je 100 euro aan aardbeien.
3: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
1: Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek komt er nog een kwartier file bij aan de werken in Temse. En op de Antwerpsring 10 minuten vertraging tussen Sint-Anna Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
4: Radio 2.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Lisa Lewis straks om 7:30 hier dus bij Radio 2 aan Zee voor een optreden. En om 4:30 Luc Steno. Jawel.

0: Team samen met Niels de Stadsbader, die gisteren trouwens jarig was. Niels, proficiat nog. Bij jou voel ik me thuis. Elke dag bellen we ook met een vakantiejobber. Zometeen iemand die in de musical Door een Roosje staat. En als jij al bent gaan kijken in het Plopsa Theater in de Pannen, ah wel, dan bellen we zometeen met koning Lodewijk.
1: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
2: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
1: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voel eens, het toch niet meer.
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh.
4: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
6: O
4: zegt.
6: Oh.

0: Style Council en Shout to the Top. Elke dag bellen we bij Radio 2 met mensen die een vakantiejob mogen uitvoeren. Dat zijn mensen die in de zomer misschien wat harder werken om andere mensen dan weer te laten genieten. Vandaag misschien wel de meest bijzondere vakantiejob, want niet iedereen mag zich koning Lodewijk noemen. Manu van Akker, goedemorgen.
1: Dat was het. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Collega radiomaker bij M&M, maar vooral ook de musicalster van deze zomer toch wel. Want ja, Manu, wat een zomer. Je hebt nog maar net je rol bij Circus Camille neergelegd in Oostende. Hoe was dat?
1: Dat was heerlijk. Dat was fantastisch. Ontzettend, ontzettend hard van genoten. En echt een zalige periode gehad in Oostende met een fantastisch mooi team. En natuurlijk met Camille ook. Wat een vrouw. Dat is ongelooflijk. Echt, dat is zo'n talent. En ik vind ook dat ze zomerhit mag winnen. Ik heb het gezegd.
0: Jij mag dat zeggen, jij mag dat stemmen. Stem nog snel op VRT Max. Zeg maar nu door naar de volgende voorstelling. Want straks sta je op podium in de pannen voor Door een Roosje. Musical samen met K3. Jij speelt daar koning Lodewijk. Wie of wat is koning Lodewijk?
1: Ja, koning Lodewijk is de vader van Door een Roosje. En die, het geboortefeest van Door een Roosje vindt plaats. En op een bepaald moment komt daar Diadora, de fee van de nacht, het feest verstoren. En spreekt een vloek uit over haar. En dan is het hek van de dam en dan gebeurt er van alles en nog wat. Dus het is een hele mooie show eigenlijk, als ik dat zelf mag zeggen.
0: Tuurlijk.
1: Met echt ook heel fijne mensen die meespelen. Dus qua vakantiejob kan dat wel tellen.
0: Dat begrijp ik helemaal. Ja, jij kampeert dan ook waarschijnlijk veel aan de kust deze zomer?
1: Het is een beetje glamping wel, want ik ben op dit moment wel in een hotelkamer.
0: Mooi.
1: Maar het is wel echt super fijn om zo terug naar de roots te gaan. Ik ben hier opgegroeid en ik heb hier altijd gewoond, ja. tot het einde van mijn studies toch. Dus ja, dat is fantastisch om terug aan de zee te zijn en om terug hier echt thuis te zijn eigenlijk.
0: Ja. Je hebt tot vorige week dan meegespeeld in Circus Camille. Straks begint Door een Roosje opnieuw. Daar hebben jullie dan een pauze gehad, want begin van de zomermaanden hebben jullie ook al Door een Roosje gespeeld. Is dat niet moeilijk in jouw hoofd, van de ene tekst naar de andere, van de ene rol naar de andere?
1: Dat is moeilijk, maar we hebben gelukkig gisteren een hele dag opfrissing gehad. Dus we hebben de show twee keer doorgespeeld en er zaten toch een paar aha-momenten in. dus dat was wel even spannend, maar we verwelkomen ook een aantal nieuwe castleden, waaronder de immer fantastische Michiel de Meijer. En die heb ik gisteren op de eerste dag al een elleboog in zijn gezicht geslaan.
0: Oh, leuk.
1: Dus ik weet niet of het ondertussen een blauw oog is of niet, maar dat zullen we dan nog wel, dat zullen we wel zien.
0: Ja, de mensen van de schmink hebben straks misschien iets meer werk, dankzij jou.
1: Ja.
0: Ja. Zeg, ja, het rubriekje hier heet de vakantiejob. Voelt het voor jou als werken echt aan wat je deze zomer mag doen?
1: Nou, eigenlijk niet. Nee. Ik leef in een grote speeltuin. Maar echt, dat is ongelooflijk. Dat is echt waanzinnig in een gigantische speeltuin dat ik leef. Dus eigenlijk voelt dat niet echt als werken. Soms als ik vroeg moet opstaan, dan durf ik wel eens te vloeken. Maar dan kom je zo terug in die sfeer met al die mensen. En dan zijn ze dat ook terug aan het vergeten.
0: Dat begrijp ik. Hoeveel shows staan er nog op de planning?
1: We gaan er deze week nog 8 doen en volgende week zijn de allerlaatste 8, dus nog 16 in totaal, waarvan eigenlijk meer dan de helft echt al volledig uitverkocht is. Dus als je nog wilt komen kijken, moet je echt loyal rap zijn.
0: Oké, bij deze. Ga eens even kijken als je nog naar Door een Roosje wil, met Manu van Akker als koning Lodewijk. Ik kom zondag sowieso kijken met de kindjes, dus we zien elkaar dit weekend. Manu?
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja.
1: Dat is fijn. Tot
0: van ik kijk er naar uit. Heel graag. Manu, dankjewel. Veel plezier daar en groetjes in de pannen. Hè.
1: Dat zal ik doen. Groetjes in Blankenbergen.

daarnet Manu van Akker aan de lijn, die koning Lodewijk speelt in de musical Doornroosje in de pannen. Met ook K3 daar op het podium. Je hoort ze met Liefde, Love, Amour. En dit zijn de Doobie Brothers. What a Fool Believes. Het is 8 minuten voor 11.

0: Ik denk dat er goed gelachen is hier in Blankenbergen. En mooi gelachen, want dan breekt heel de hemel open. Af en toe toch een beetje zonneschijn hier in Blankenbergen. Samen met Yevgeny en Als ze lacht bij Radio 2 aan Zee. Het is bijna 11 uur.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: gewoon koken.
3: En wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Wie speelt er zo meteen voor 100 euro aan fruitbudget, lieve vrienden? Nog even wachten, zodra je de fruitjes hoort, dan mag je je aanmelden in de app van Radio 2. Het is niet meer lang, hoor.
5: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
3: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de Brusselse gemeente Anderlecht is de voorbije nacht iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Dat zegt de politie. Ze werden rond 4 uur opgeroepen en vonden een persoon met een schotwonde in het been. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Voorlopig is nog geen verdachte opgepakt. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant trekt naar de rechtbank tegen de geluidsoverlast van de luchthaven in Zaventem. Het voorbije jaar nam de hinder in Lennik, maar ook in Dilbeek en andere randgemeenten en in Brussel sterk toe door het intensere gebruik van één van de vliegroutes. Volgens Irina de Knop, de burgemeester van Lennik, moet de last beter gespreid worden.
6: Dat men het gebruik van die route inperkt tot datgene waarvoor ze bedoeld is. Met name een uitzonderingsroute die enkel gebruikt wordt bij sterke oostenwind. Het mooiste zou zijn natuurlijk dat er een degelijk spreidingsplan komt waar de hinder mooi gespreid wordt. Maar ja, nu ga je eigenlijk enkele gemeenten en dan nog wel ja, via Brussel de dichtstbevolkte gemeenten gaan impacteren.
3: Ook de Brusselse regering stapte al naar de rechtbank. Bpost gaat extra investeren in nieuwe dubbeldektrailers. Dat zijn vrachtwagens met 2 verdiepingen laadruimte. Daarin kunnen 60% meer pakjes vervoerd worden dan in een gewone vrachtwagen. Het postbedrijf heeft al 50 van die trailers en hoopt er tegen november 19 bij te hebben, vlak voor de drukke eindejaarsperiode. Vorig jaar in december leverde Bpost meer dan 800.000 pakjes per dag. Diesel wordt morgen ook duurder. Je betaalt ruim 3 eurocent meer voor een liter. En een liter kost dan nog maximaal 2,3 euro. Diesel om je huis te verwarmen wordt dan weer licht goedkoper. In Duitsland zijn deze zomer ongeveer 14.000 mensen gestorven door de hitte. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar. Meer dan 10.000 van de slachtoffers zijn ouder dan 75 jaar. De dodelijkste periode was eind juni, toen het op sommige plaatsen meer dan 41 graden werd. Experts zeggen dat het werkelijke aantal slachtoffers vast nog wat hoger kan liggen. En in de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen zijn contract bij zijn ploeg Red Bull verlengd tot 2030. Dat is opvallend, want Verstappen is al maanden kritisch over de grote veranderingen die er dit seizoen plaatsvonden binnen de Formule 1. De viervoudige wereldkampioen dreigde zelfs om te stoppen. Ook andere teams wilden hem graag inlijven, maar nu heeft de Nederlander zijn overeenkomst, die nog liep tot eind volgend seizoen, dus met 2 jaar verlengd. Het is wisselvallig met kans op buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Sophie. Er staat 89 kilometer file op de E429 bijvoorbeeld. Van Doornik naar Brussel. Een half uur file tussen Halle en Lembeek. Daar is een ongeval gebeurd. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek komt er 20 minuten file bij aan de werken in Temse. Op de Antwerpse ring ook 20 minuten vertraging. Richting Nederland is dat tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de A12 naar Brussel staat er nog hinder of is er nog hinder door een defect voertuig in Wilrijk.
7: Radio 2 aan zee.
4: Daan Mazet.
0: Wisselvallig, kans op een bui. Nu, de afgelopen 3 uur was het droog in Blankenbergen, hoor. Ik zou weten waar ik naartoe moest gaan. Zeer welkom.

0: Ook een van die zomerrit-genomineerden zijn ze bij de finalisten. We ontdekken het zondagnamiddag samen. DJ Licious samen met Milo en Forever Young. En lieve vrienden, wat gebeurt er hier toch maar allemaal in Blankenbergen? Valt er hier plots een bonte bende Limburgse gezelligheid binnen in Blankenbergen? Dag Marie-José.
1: Goedemorgen, dames.
0: Goedemorgen. Dag dames allemaal. Wie heb je allemaal meegebracht, Marie-José?
1: Wij zijn maandag met 12 vrouwen van Ferm Diepenbeek naar Blankenbergen gefietst. We zijn gisteren hier aangekomen, maandag gefietst van Diepenbeek, 's morgens om 9 uur, tot Rijmenam. De tweede dag van Rijmenam naar Locristi. En de derde dag van Locristi naar Blankenbergen.
0: Maar goed gedaan, dames. Alsjeblieft, hoe is de tocht geweest, Marie-José?
1: De twee eerste dagen hebben we zo goed als geen regen gehad. We hebben prachtig gefietst langs alle riviertjes geslalomd.
0: Ja.
1: En de derde dag was onze regendag.
0: Ja, helaas.
1: Gisteren.
0: Helaas. Maar kijk, nu zijn jullie in Blankenbergen. De zon schijnt hier op dit moment. Wat gaan jullie nog doen vandaag?
1: Vandaag gaan we hier op de dijk eventjes nog verder wandelen. Nog alles bekijken. En kort na de middag gaan wij de trein nemen terug naar Hasselt.
0: Ah, toch met de trein?
1: Ja, en dan van de we gaan nog fietsen vandaag, want we gaan van Hasselt terug naar Diepenbeek fietsen.
0: Maar zeg, zo gezellig. Maar dat is echt, ja, ik zeg het, bonte gezelligheid, hè, jullie allemaal dat, samen. Maar hoeveel zijn jullie in totaal? 12
1: hier, maar we hebben nog meer fietsers. En 12 van hen zijn meegekomen op deze tocht. Want iedere dag 80 kilometer is misschien niet voor iedereen weggelegd.
0: Fantastisch. En doen jullie dat vaker zo van die tochten?
1: Ja. Wij fietsen elk jaar. Pinkstermaandag maken we een vijfdaagse. Ergens in Limburg naartoe, want we moeten alles met de fiets doen dus. En nu, dit jaar is het dubbel. We zijn al op vijfdaagse in Geel geweest. En nu de fietstocht 240 kilometer naar zee.
0: Maar fantastisch, mooi gedaan. Jullie zijn allemaal van Diepenbeek. Een paar van Bilzen, heb ik begrepen.
1: Ja, een paar inwijkelingen die iedere dag van iedere dinsdag met onze groep van Ferm. De vroegere KVLV. Hè.
0: Ja, ik weet het.
1: De Fermgroep die dan iedere dinsdag van Bilzen naar Diepenbeek komen en met ons mee fietsen. Maar. En waarom doen ze dat? Omdat het een super, super toffe groep is. Met altijd plezier, altijd lachen en...
0: Hela, Marie-José kan het verkopen, hè, dames? Ja. Ah, de gezelligste Ferm van Vlaanderen is die in Diepenbeek.
1: Die in Diepenbeek is de gezelligste, ja.
0: Even uit. Goed, ja. We zijn praktisch buren, hè. Ik woon in Genk, hè.
1: Ja.
0: Als je voorbij fiets, bellen, hè, dames.
1: Ja.
0: Allee, goed. Ik wens jullie een behouden terugtocht met de trein. En ja, tot in Limburg ergens, hè.
1: Dank je.
0: Salukes, hè.
1: Dag.

0: Het goede doel en vriendschap. Er wordt gevraagd in de app van Radio 2. Tanja vraagt dat. Moeten we nog sturen om mee te spelen met het fruitspelletje? Ik vrees van niet, Tanja.
1: Fruitjes!
0: Want we gaan spelen met Koenraad uit Evergem vandaag. Dag Koenraad, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tanja.
0: Eet je elke dag een stukje fruit, Koenraad?
2: Alle dagen, elke dag, ja.
0: Ah, heel goed. En wat lust je dan het liefst van fruit?
2: Sinaasappel, eigenlijk de klassieker eigenlijk, ja.
0: Oké, maar als je elke dag fruit eet, dan is dat fruitbudget van 100 euro wel zeer wel gekomen. Heb je al meegespeeld de afgelopen dagen, zo thuis?
2: Ik probeer alle dagen mee te spelen, maar tot vandaag eigenlijk net nooit snel genoeg. Dus deze keer is het gelukt, dus ben blij.
0: Maar ooit komt er een dag dat je wel snel genoeg bent. Het is trouwens niet om snelheid, je moet een beetje geluk hebben natuurlijk dat je eruit geloot wordt. En dat is vandaag gebeurd, Koenraad. Maak het stil bij jou in de buurt. Je krijgt weer een opgave van een zomersnummer, waar de tekst is vervangen door fruit. Vandaag zijn dat de verschillende bessoorten die je zal horen. En ik heb van jou dan binnen de 5 seconden de juiste titel van dat nummer nodig. Ben je er klaar voor, Koenraad?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Dit is jouw opgave. Veel succes.

0: 5 seconden, Koenraad.
1: Oh, jammer.
0: Ja.
1: Ik geloof niet. Nee, echt.
0: Nee.
1: Ja, jammer, nee.
0: Ik vind dit persoonlijk zelf ook wel een moeilijke opgave, maar als je het hoort, dan ga je zeggen, ja, het was de deze.
1: Ah, ja.
0: Ja, ja. Het is erop of eronder van Pommelien Thijs was de opgave. Maar ja, het was wel, misschien wel een moeilijke vandaag, Koenraad. Helaas geen 100 euro fruitbudget dat ik jou mag schenken. Maar je hebt wel nog mooie vooruitzichten, want je gaat nog naar Schotland, lees ik.
1: Ja, inderdaad. Ja. Eind september ga ik nog een weekje naar Schotland, ja.
0: Allee, vooruit. Dat zal dan niet met 100 euro aan fruit zijn, maar hopelijk wel met goede moed. Koenraad, dankjewel voor het meespelen en tot de volgende
1: keer. Geen probleem, dankjewel
0: Daan. Bye bye.
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
0: Ja, kijk, het hoeft niet altijd makkelijk te zijn natuurlijk. Je moet er meteen opkomen. Morgen dus een nieuwe opgave. En die 100 euro van vandaag schuift door naar morgen. Dat wil zeggen dat we morgen voor 200 euro fruitbudget spelen.

0: Tom Jones samen met Moesti en Sexbalm hier in Blankenbergen voorlopig droog. Hoe zit het in het binnenland? Veel regen, weinig regen, grijs, zon. Laat maar weten in de app van Radio 2. Dan vragen we het zo meteen ook eens aan Sabine.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
2: 2, relax. Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags, wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Sting en If You Love Somebody Set Them Free. Ik vroeg net, is het aan het regenen of niet bij jou thuis? Berichtje vanuit het Pajottenland, Pajottengem. Daar schijnt de zon soms ook bewolkt. Karin laat weten, in Antwerpen geen regen. Het is daar nog zonnig. Patrick laat dan weer weten dat in Heulen de hele voormiddag de zon heeft geschenen. De bewolking neemt daar langzaamaan toe. In Hoboken is het bewolkt met af en toe wat zonneschijn. Zonneschijn laat Patricia weten. Heel fijn, dankjewel voor al die berichten. We gaan toch eens horen bij Sabine Hagedoorn. Goedemorgen, Sabine.
1: Hey, dag Daan.
0: Goedemorgen. Het gaat een beetje op en af, denk ik, in het hele land vandaag.
1: Het is een beetje van alles. Hè. Ja. Ja, het is een beetje van alles. Er zijn al buien. Ik zie vooral buien in het westen van het land. Maar ook de provincie Antwerpen en de provincie Limburg lokaal. Dus ja, die buien die schuiven verder naar het centrale deel van ons land. En dan later op de namiddag ook meer naar het oosten, het zuidoosten. En het wordt een beetje een mengeling van zon, wolken, af en toe buien. En daar kunnen een paar iets fellere tussen zitten. Dus mogelijk met een donderslag erbij. En dan krijgen we temperaturen straks van 18 graden in de Ardennen en tot 22 graden voor de Kempen. En daar hoort een matige zuidwestenwind bij. Aan zee soms een vrij krachtige. Dus een goed voelbare wind met soms rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur. Vanavond zien we de buien stilletjes aan meer en meer verdwijnen. Het wordt zelfs licht bewolkt in binnenland. Hier en daar kan ook wat nevel ontstaan, want die wind die gaat luwen. Aan zee blijft het wel wisselvallig, met daar kans op buien en kans ook nog op een donderslag. Met daar een temperatuur die zakt richting 15 graden. In het binnenland gaat het naar 13 of 14 graden en in de Ardennen richting 10 graden. Morgen staan we dus op met lokaal wat ochtendgrijs, maar dat is al gauw weg. En zonnig weer. Al gauw zijn er toch wel opnieuw meer wolken die komen opdagen. En vanaf de kust mogen we opnieuw buien verwachten. En die buien die kunnen wat talrijker, wat intenser zijn dan vandaag. Dus daar hoort ook hier en daar een donderslag bij. Dus op en top wisselvallig weer. En niet te warm ook, want die temperaturen blijven zo haperen rond de 20 of 21 graden. En aan de kust rond de 18 graden. En aan de kust waait er ook een matige noordenwind. In het binnenland is het eerst nog rustig, maar in de loop van de dag gaat die wind wel aantrekken en kiezen voor noord tot noordwest. En dan voor zaterdag zijn er toch ook in de loop van de dag nog wat stapelwolken. Daar kunnen een paar buien uitvallen. Daar kan lokaal nog een donderslag bij horen. En het blijft nog koel. Meer dan 20 graden zit er niet in. Zondag gaan we naar 22 graden. Maar dan wordt het toch al zo goed als droog. De meeste plaatsen droog. Af en toe zon. Af en toe wolkenvelden. Zeker in het zuiden van het land. Belgisch Lotharingen, daar blijft het zonniger. En dan komen we met warmere lucht aan. Droog voor maandag, mooi weer zelfs. Wat hoge sluiers, meer niet. En dan temperaturen tot 23 of 24 graden. En dinsdag zouden er zelfs nog een paar graden kunnen bijkomen.
0: Allee.
1: Dus ja, zomerse warmte, maar wel opnieuw wisselvallig. Wisselvallig met dus kans op een bui, kans op een donderslag. En dan voor woensdag en donderdag, ja, de timing is daar nog wat. De weerkaarten zijn daar nog wat onzeker, maar het zou waarschijnlijk nog redelijk warm blijven. Maar waarschijnlijk blijft dat wisselvallige er ook nog wel in zitten.
0: Oké, goed. Die warme temperaturen komen dus een beetje terug en het wisselvallige blijft de komende dagen.
1: Dat blijft, ja.
0: Zeer goed, regenjas hangt klaar. Dankjewel, Sabine.
1: Dag.
2: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op.

0: Dualipa en Dance the Night. Berichtje van Nick in de app van Radio 2 zegt Daan, het hartje is gegeven op VRT Max. Ah ja, ik was het al bijna vergeten. Ik heb collega Kim uitgedaagd. Allee, uitgedaagd. Ja, uitgedaagd. Als wij voor het einde van de zomer, dat is dus eind volgende week, aan 20.000 vrienden zitten op VRT Max, dan gaat Kim in de Noordzee duiken. Dat is eind volgende week. We zaten gisteravond aan 16.600 of zoiets. Dus kom aan, ga naar Radio 2 op VRT Max en klik daar even op het hartje. En spoor ineens heel je straat en familie aan. Als we dan aan die 20.000 raken, dan is het zwemmen in de zee voor Kim. Ik duim. En ik heb mijn hartje ook al gegeven. Dankjewel Nick voor de steun. Op de E429 van Doornik naar Brussel, bijna een half uur file rijden tussen Halle en Lembeek. Daar is een ongeval gebeurd. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten vertraging aan de werken in Temse. Op de A12 naar Antwerpen 10 minuten erbij tussen Boom en Aartselaar door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel hinder door een defect voertuig in Wilrijk. En op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Bij 20.000 volgers voor Radio 2 op VRT Max gaat Kim in de Noordzee duiken voor het einde van de zomer. Dat moet dus voor eind volgende week gebeuren. Net even gecheckt op de Radio 2-pagina op VRT Max. We zitten op 16.800 en een klets. Bijna 17.000, dus nog om een goede 3.000 te gaan. Surf even naar die Radio 2-pagina. Geef daar een hartje. Je kan gewoon op het hartje klikken en dan volg je trouwens ook alles wat met Radio 2 te maken heeft. Dus het is een win-win. Leuk voor Kim en leuk voor jou, want zo blijf je op de hoogte van alles wat met Radio 2 te maken heeft. Kom aan, hè, jongens. Hartjes geven, hè. Dat we de 20.000 raken, hè.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Annelien en Stefanie Korevits.
3: Ik ben gepest geweest in het lager. Ik denk van mijn derde leerjaar tot en met nog het vijfde voor een stuk. En Annelien en Lieslotte, die waren wel populair. En die kwamen altijd op voor mij. Dat is het voordeel van een tweeling, ze zei. Je bent nooit alleen. Ja. Ah, ik krijg nu een kroon op mijn hoofd en voor de rest alles komt nu gewoon in mijn schoot geworven. Maar dat is niet. Je moet er wel iets voor doen.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: De Vos.
5: Ja, limmes.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
5: Ah ja, met no-cap courgette, wajo-worstjes en slay samurai.
4: Of dingen, hè, bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
4: Oké.
5: Waarom neem jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken? Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
2: De Vos limmes.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Gaan koken.
11: En, wat wordt het vandaag?
9: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Quesadilla!
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
13: Oh, schat, kijk, die afwerking.
14: Oh, en dat is hier zo stil.
13: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
14: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
13: Oh.
12: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
13: Oh.
12: Zegt.
15: Oh, Quadro.
16: Bring your bottle back bij Sipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipari XL.
17: Let us see you shine.
18: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
19: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
20: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
19: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
20: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
21: Elke dag... Telt voor 2.
22: Radio 2.

0: Rita Ora en Your Song. Komt veel bezoek hier in de studio in Blankenbergen. Mensen die een fotootje komen vragen. Er was net ook een mevrouw die eigenlijk op wolkenjacht was om mooie wolken te fotograferen. En ze vroeg, ja, mag ik ook een foto van jou nemen? En daarna zei ze, dat is ook een hele mooie wolk. Dat is het mooiste compliment misschien dat we vandaag al hebben gekregen. Of het een grijze wolk is, weet ik niet. Maar ze heeft wel hetzelfde tegen jou gezegd, hè Kim?
1: Ja,
0: dat jij ook een mooie wolk bent.
1: Ja,
0: hè?
1: Voilà, we zijn mooie wolkjes. We waren al mooie wolkjes als baby. En dat is er precies niet op veranderd.
0: Nou, vandaag een blauwe wolk. Blauwe trui heb je aan. Maar toevallig loop jij hier nu net binnen. Want ik heb net nog eens gevraagd aan onze favoriete luisteraars van geef nog eens een hartje bij Radio 2 op VRT Max. En ik kan je zeggen, Kim, daarnet zaten we op 16.000 achteraan de 700. De teller staat intussen op meer dan 16.900.
1: Ja,
0: dus er zijn er een goede 100 bijgekomen.
1: Lang geen 20.000, hè?
0: Dat is waar, maar we kruipen wel langzaam dichter bij de 20.000.
1: Het is bijna einde van de zomer. Het gaat nooit lukken.
0: Ja, maar wacht.
1: Dat gaat nooit lukken.
0: We hebben eergisteren dit gelanceerd, toen zijn er al 300 bijgekomen. We komen nu op kruissnelheid.
1: Is goed.
0: Dus bij deze, lieve vrienden, als je nog geen hartje hebt gegeven aan Radio 2 op VRT Max, iedereen die hier voor de studio staat, nu even doen. App van VRT Max opengooien, hartje geven. Als we aan de 20.000 zitten, eind volgende week, dan is het zwemmen in de zee. Dan gaan we zwemmen in de zee.
1: En zoveel plezier dat hem daarin heeft. Hij is er zelf niet. Hè? Echt waar.
0: Dat is zo jammer dat ik volgende week niet moet werken.
1: Maar ik zeg het nog eens. 20.000. Ho, nog lang niet in zicht, vrienden.
0: Ik zou zo zeker niet zijn, Kim. Ik zou zo zeker niet zijn. Nou, ga maar eens kijken op VRT Max. Ik heb nog een tip voor de stoel. Als je vanavond weer naar Iedereen Zomert kijkt, op het einde van de uitzending altijd de stoel. Dat is de strandstoel die ergens in Vlaanderen opduikt. En als je elke voormiddag naar Radio 2 luistert, dan heb je een streepje voor. En ik mag jou elke dag een tip geven over waar de stoel vanavond gaat opduiken. De tip van vandaag, donderdag 20 augustus. Met dit jachtpaviljoen kan je je soep afkruiden. Met dit jachtpaviljoen kan je...
1: Sorry, de blik zegt alles zeker.
0: Ja, normaal sta ik hier alleen in de studio. Nu staat er zo iemand zoals een koe naar een trein aan mij te staren.
1: Ja, pardon.
0: Ja, maar ja, er zijn misschien mensen die wel denken...
1: Zeg
0: maar eens. Maar dat is hier achter de hoek. Met dit jachtpaviljoen kan je je soep afkruiden.
1: Peperzout. Zoutleeuw.
0: Ja. Zou kunnen. Enfin, doe er je voordeel mee. Ga op zoek naar de stoel vanavond weer op VRT1. Kim, jij mag niet meespelen. Hij blijft hier in Blankenbergen.
1: Ja, dat is
0: goed. Oké.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Ik krijg net een berichtje van mijn mama. Die stuurt, waar moet ik een hartje geven?
1: Och jong, stop.
0: Is echt waar?
1: Stop. Ja,
0: VRT Max, mama. VRT Max, mama. Ga naar Radio 2 en daar kan je een hartje geven. Goed,

Tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Bij 20.000 volgers op VRT Max voor het einde van de zomer neemt DJ Kim De Brie een duik in de Noordzee. En ze is er helemaal van overtuigd dat dat niet gaat lukken. Nu, op een aantal minuten tijd zijn er 300 mensen bijgekomen. We zitten aan 17.200. Dus Kim, zoek je badpak al maar, hè?

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Go Yellow!
2: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Straks hebben we hier een straf dierenverhaal uit Vosselaar. Het gaat over het ziekelijk gedrag van een man die mogelijk een pony heeft aangerand. Maar we gaan ook nog eens lachen.

0: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Britten zijn verrast dat prins Harry en zijn gezin terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. En de tijgermug rukt op in ons land. De mug is opnieuw op 4 nieuwe plaatsen ontdekt. In het Verenigd Koninkrijk wordt verrast gereageerd op de terugkeer van prins Harry en zijn gezin. 6 jaar geleden is hij met zijn vrouw Meghan Markle naar de Verenigde Staten verhuisd, maar nu keren ze dus terug, onder meer om hun kinderen school te laten lopen in het Verenigd Koninkrijk. Het nieuws lokt verbaasde reacties uit, zegt Engelandkenner Harry de Pape.
1: Compleet verrast, hè? Dus dit zag niemand aankomen. En de reacties zijn er van, joepie, hij is terug, lees je hier en daar. Maar ook hier en daar, oh nee, hij is terug. Harry heeft de voorbije jaren natuurlijk wel wat modder gegooid naar de koninklijke familie en ook in de richting van het Verenigd Koninkrijk zelf. En men vreest dus dat er misschien opnieuw heibel zou kunnen opduiken.
0: In de Brusselse gemeente Anderlecht is de voorbije nacht iemand gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd om 4 uur opgeroepen en vond iemand met een schotwonde in het been. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. De tijgermug is dit jaar op 4 nieuwe plaatsen voor het eerst waargenomen. Dat zegt Gezondheidsinstituut Genzano. Het gaat om de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, Kuurne in West-Vlaanderen en Ewaille in de provincie Luik. De tijgermug kan gevaarlijke virussen overbrengen die tropische ziektes veroorzaken. De mug wordt ook nog steeds gemeld in 8 andere gemeentes in ons land, waar ze vroeger ook al voorkwamen, zegt wetenschapper Marie Hermie.
2: De eitjes die door de tijgermug aan het einde van het seizoen gelegd worden, die zijn resistent tegen droogte en koude en overleven zo de winter. Nu, verschillende locaties waar de tijgermug al meerdere jaren gevonden wordt, daarvan veronderstellen we of hebben we al kunnen aantonen dat de tijgermug overwintert. Als die tijgermug hier overwintert en die populaties breiden zich verder uit, dan krijgen die een aantal wat kan leiden tot overdracht van ziektes als er dan mensen besmet zijn in die zones.
0: Genzano vraagt om elke waarneming van een tijgermug zeker te melden op muggensurveillance.be. Bpost gaat extra investeren in nieuwe dubbeldektrailers. Dat zijn vrachtwagens met 2 verdiepingen laadruimte. Daarin kunnen 60% meer pakjes vervoerd worden dan in een gewone vrachtwagen. Het postbedrijf heeft al 50 van die trailers en hoopt er tegen november 19 bij te hebben, net voor de drukke eindejaarsperiode. Vorig jaar in december leverde Bpost meer dan 800.000 pakjes per dag. Diesel wordt morgen duurder. Een liter kost dan maximaal 2,3 euro. En dat is een stijging van ruim 3 eurocent. Diesel om je huis te verwarmen wordt dan weer licht goedkoper. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht nu al zeker 13 mensen om het leven gekomen. Nog eens 40 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Het Russische leger bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het ging om verschillende militaire doelwitten. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen tegen te houden, omdat ze een tekort hebben aan luchtafweersystemen. Ook Noord-Korea heeft vandaag verschillende ballistische raketten afgevuurd. Dat melden zowel het Japanse als het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Volgens Japan zijn de projectielen neergekomen in de Japanse zee. De timing van de raketlancering is opvallend. Zo heeft de Amerikaanse president Trump gisteren aangekondigd dat hij dit jaar nog de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil ontmoeten. Vorige week had Trump ook al de geplande militaire oefeningen met Zuid-Korea fors ingekort, ook al is dat een belangrijke partner van de VS in Azië. In de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen zijn contract bij zijn ploeg Red Bull verlengd tot 2030. Dat is opvallend, want Verstappen is al maanden kritisch over de grote veranderingen die er dit seizoen plaatsvonden binnen de Formule 1. De viervoudige wereldkampioen dreigde zelfs om te stoppen. Ook andere teams wilden hem inlijven, maar nu heeft de Nederlander zijn overeenkomst, die nog liep tot eind volgend seizoen, dus met 2 jaar verlengd. En het muziekfestival Pukkelpop gaat officieel van start in Kiebit bij Hasselt. De camping is al open. Helene van der Beke is de eerste kampeerders gaan verwelkomen.
3: Het festivalterrein is nog verlaten, maar backstage rijden vrachtwagens af en aan. En de steenweg loopt vol bepakte jongeren.
4: 4:30 uit ons bed, met het veel te zware bouldercar die niet zo goed rijdt eigenlijk.
3: Overal kampeerstoeltjes rond de ingang, want ze hebben een plan.
5: Mijn vriendinnen zijn in de camping een tent aan het opzetten en ik ben de wachter van de spullen. Drank, kleren, eten, stoeltjes.
3: Er is hier veel door gras, maar de modder valt mee. Alleen die tent is wat moeilijker.
6: Nu ontstukken.
3: Maar met deze tips komt het allemaal goed.
7: Goed hydrateren, ja. Goed eten. Toch een beetje proberen te slapen. Niet op tenten vallen.
8: Ervaring?
7: Ja, er is al ooit eens iemand bij ons in de tenten gevallen. Maar dat is niet leuk als er dan iemand in ligt, hè. Ja.
8: Genoeg water drinken.
9: Ja, één pintje, dat kan ik wel.
3: Het festivalterrein gaat om 6 uur vanavond open.
0: We krijgen eerst nog buien met lokale kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Ook zaterdag nog veel regen, vanaf zondag droger met ook enkele opklaringen. Dit nieuws begon in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt verrast gereageerd op de terugkomst van prins Harry en zijn gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Je leest er alles over in de app van VRT Nieuws.
10: Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het een kwartier file rijden aan de werken in Temse. En om de Antwerpse ring komen er 20 minuten bij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
11: Goedemiddag in Antwerpen.
12: Weet wat er leeft in jouw buurt.
11: Els Broekmans.
10: Goedemiddag.

0: The Groove. Ik ga om te beginnen terug naar een opvallend bericht in ons regionaal ochtendnieuws vandaag. Een straf, maar ook pervers dierenverhaal. Het Antwerpse parket is namelijk een onderzoek gestart naar een man die mogelijk seksuele handelingen heeft uitgevoerd bij een pony die in een weide stond in Vosselaar. Lisa Kuppes van onze VRT-nieuwsredactie, goedemiddag.
1: Goedemiddag Els.
0: Wat is er precies gebeurd?
1: Wel, de feiten gebeurden afgelopen zondagmorgen. Sarah, de eigenares van een weide in Vosselaar, kwam rond 7:30 toe om haar paarden eten te geven. En normaal gezien staan er 2 ponies en een paard in de wei, maar plots merkte ze dat er 1 pony miste. En toen ze dichter bij de stal kwam, zag ze een onbekende man samen met de pony uit de stal komen, vertelt Sarah.
2: Die man komt ook gewoon naar mij gestapt, precies. Of ja, dat is niks abnormaal. En die doet gebarentaal dat hem alleen maar kijkt naar de paarden. Die praten ook geen Nederlands, geen Engels, niet, dus echt enkel mijn gebarentaal dat ik hem kon verstaan. Dus ik maak ook duidelijk van nee, dat hoeft niet en ik wil dat je weggaat. Ook mijn gebarentaal doe ik teken van hé, weggaan. Voor de rest, allee, die man die deed niet zenuwachtig, niet raar. Voor de rest ben ik daar gewoon mijn werk gaan doen. Ik heb mijn stallen uitgemest en een uurtje later zie ik dat mijn grootste merrie terug zo wat op de wei aan het kijken is en aan het doen. Ik denk van oei, dus ik kijk terug en ik zie die man op het wandelpadje terug. En omdat hij mij ziet, draait hij om en die is de weg.
0: Nu, ze ziet een onbekende man op de weide, maar er is nog geen sprake van seksuele handelingen.
1: Nee, klopt. Maar Sarah stelde zich toch wat vragen waarom dat die man daar opeens stond. Dus ze ging naar huis om de camerabeelden te bekijken. En eerst dacht ze dat de man gewoon in de stal was komen slapen, want er is een snelwegparking in de buurt. En blijkbaar slapen er wel eens migranten in het bos dat daaraan grenst. Maar op de beelden zag ze toch wel andere dingen, vertelt ze.
2: Maar dan zag ik dat hem rond 6:50 s'morgens, die zondagmorgen, door de gracht de wei ingekropen is. En dat hem eigenlijk onder de pony, onder Roosje, haar staart kijkt. De 2 andere paarden gaan lopen. Van mijn kleinste snap ik, die is ooit mishandeld, dus die is bang van mannen. Maar mijn grootste is normaal heel sociaal, dus voor haar was dat al abnormaal gedrag dat die gaat lopen. Nadat hem onder de staart heeft gekeken, trekt hem haar daarmee naar binnen. Maar op een gegeven moment lukt dat precies niet meer. En dan gaat hem eerst in de stallen kijken. En dan lokt hem, allee, doet hem moeite om haar te lokken, waarop ze niet meekomt. En dan gaat hem terug naar haar. En dan pakt hem eigenlijk de nek vast. En dan trekt hem ze echt mee binnen.
1: Ja, en uiteindelijk zat de man dan 20 minuten binnen met de pony.
0: En hebben ze dan een aangifte gedaan?
1: Ja, ze heeft dus eerst de eigenares van de pony verwittigd, want het was niet haar pony. En dan zijn ze de man gaan zoeken en troffen ze hem op de snelwegparking aan. Het ging om een 47-jarige vrachtwagenchauffeur uit Tadzjikistan. Weet je dat liggen, Els?
0: Ja, ergens in Azië.
1: Ja, ik heb het toch eens moeten opzoeken. Mm-hmm. En het is een land inderdaad in Centraal-Azië en dat grenst aan Kirgizië en China. Maar misschien terug even naar het verhaal. De politie nam de man mee voor verhoor en mocht daarna beschikken. En hij is volgende week uitgenodigd voor een verder verhoor.
0: En heb je ook uitgezocht, Lisa, of zo'n dingen vaker gebeuren?
1: Ja, ik vroeg mij dat inderdaad af en heb daarom die vraag gesteld aan Anthony Godfroy. Hij is de vaste advocaat van dierenrechtenorganisatie Gaia. Het blijft gelukkig wel uitzonderlijk dat mensen seksuele handelingen uitvoeren bij dieren, klinkt het. Maar Gaia krijgt er de afgelopen jaren toch vaker meldingen over binnen, omdat zulke dingen rondgaan via sociale media, zegt hij.
3: Gaia ontvangt normaal gezien 1 à 2 meldingen per jaar van dergelijke feiten. Dat is best veel, want natuurlijk niet alle feiten worden gemeld bij Gaia. En dat komt ook door een nieuw fenomeen, viral video's. Dus video's bijvoorbeeld zelfs op TikTok, waarbij je die handelingen ziet en die gaan dan viral. Mensen zijn daardoor gechoqueerd en uiteindelijk wordt dat dan gemeld bij Gaia. Dus de laatste jaren is dat wel toegenomen, met name denk ik door het fenomeen TikTok, Snapchat en zo verder.
0: Ja, en welke straffen staan daarop?
1: Volgens Godfroy is dat een maximale gevangenisstraf van 5 jaar. Maar voor alle duidelijkheid, bij de case nu in Vosselaar gaat het voorlopig nog om een opsporingsonderzoek van het parket. En dat is eigenlijk een soort van vooronderzoek waarbij de politie eerst bewijzen verzamelt en getuigen en verdachten verhoort. Het is dus nog niet zeker of er effectief ook een proces van komt. Hij loopt voorlopig ook vrij rond en daar is advocaat Godfroy niet over te spreken.
3: Ik vind dat een dramatisch signaal. Die man had uiteraard in voorlopige hechtenis moeten verblijven, zolang dat de zaak nog in onderzoek is, want hij is een buitenlander. Als men een dergelijke man niet in voorlopige hechtenis steekt, ja, dan gaat hij uiteraard verdwijnen. En er is uiteraard ook recidieverisico. Dus dit is een schoolvoorbeeld waar dat die man had moeten vastzitten in afwachting van zijn proces, dat er van mijn part zeer snel mag en moet komen. Maar dat ze deze man vrij hebben gelaten, dat kan er bij mij niet in.
1: Ja, dus het valt af te wachten of er effectief een proces komt. Maar Sarah wilde graag haar verhaal doen. Dat heeft ze ook gedeeld op sociale media. Om eigenlijk ook andere paardenhouders nu even toch te waarschuwen daarvoor. Ja.
0: wordt ongetwijfeld nog vervolgd. Dankjewel voor je uitleg, Lisa.

0: om er zondag nog bij te zijn bij de 10 finalisten voor VRT Zomerhit. Camille, nu dat je weg bent, is ze jouw favoriet? Dan kan je stemmen via VRT Max. Stemmen kan trouwens nog tot zaterdag, middernacht, en dan is het gedaan. Dan wordt er geteld en gerekend en dan weten we zondag wie de 10 finalisten zijn.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Oh ja, man.
5: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
4: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
5: Ik hoef deze echt niet te weten.
4: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
5: Ik kan echt niet volgen.
4: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
5: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
5: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
6: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
6: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
6: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
6: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
6: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
7: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Radio 2.

0: Een klassieker van Steppenwolf, Born to be Wild. En over wild gesproken. Ik ben in Kalmthout nu, in de wijk Nieuwmoer, bij Ben Elst. Want die wil stunten dit weekend. Ben, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Els.
0: Jij wordt ook de beer van Nieuwmoer genoemd. Waarom is dat?
1: Die naam heb ik gekregen van onze burgemeester. Tijdens de corona heb ik eens 666 kilometer achter elkaar gereden. En de moment dat ik finishte, dan stond een burgemeester daar en die heeft mij die naam toebedicht.
0: Je bent wat stunts betreft niet aan je proefstuk toe, want na die fietstocht toen tijdens corona heb je nog wel andere dingen ondernomen die wel heel straf zijn, hè?
1: Klopt, inderdaad. Ik heb een wereldrecord op mijn naam, nog steeds trouwens. En dat is Offroad Everestingen. De hoogte van de Mount Everest, dat is 8848 meter. Klim je op gelijk welke helling en je gaat van boven naar beneden totdat je die hoogtemeters hebt. Dus je kan dat op een berg, op een heuvel, op een viaduct.
0: Heeft jouw stunt dit weekend daar ook iets mee te maken? Vertel eens wat je van plan bent.
1: Wel, mijn doel was eigenlijk om in mijn eigen gemeente Kalmthout een Everesting te doen. Natuurlijk, bergen in of heuvels of wat dan ook. Ja, het is hier zo vlak, gelijk het maar zijn kan.
0: Ja.
1: Dus ik heb ooit het idee gehad om het op een viaduct te doen. Maar dat ging niet, want dan moet de weg afgesloten worden. En gewestweg en al heel moeilijk. Maar dat idee is wel blijven borrelen bij mij. En aangezien je niet elke Everesting met een fiets moet doen, heb ik er nu voor gekozen om in de Kalmthoutse Heide de brandtoren te Everesten. Dus okay. Ik ga de brandtoren te voet op, via de trap. En ik blijf dat doen tot ik de Mount Everest heb bekomen. Tot ik 8848 hoogtemeter heb.
0: Hoeveel keer moet je dan op en neer ben? Want ik weet nu niet precies hoeveel trappen dat die brandtoren heeft.
1: 372 keer. Het zijn een 60.000 tredes.
0: Okay.
1: Naar boven. Dus niet 30 naar boven, 30 naar beneden. 60.000 naar boven.
0: Ja.
1: Dus de prognose is, ik denk er tussen de 24 en de 32 uur over te doen.
0: Oké. Okay. Vandaar dat je het heel weekend hebt

0: ingepland, zaterdag en zondag. Ja. Maar wat meer is, je gaat dat doen voor een goed doel.
1: Uiteraard, uiteraard. Ik krijg heel dikwijls de vraag, waarom doe je al die zotte dingen? En ik probeer aan die dingen toch altijd een goed doel te koppelen. Nu is dat de Kleine Strijders. Dat is een organisatie of een goed doel die ouders en kinderen ondersteunen kindjes die eigenlijk heel lang in het ziekenhuis liggen. Ze zorgen voor pakketten voor die kinderen zelf. Maar ze ondersteunen ook de ouders en de broers en de zussen. En ik was mijn plan heel enthousiast om te vertellen tegen mijn vrienden. En de dochter van 15 was aan het meeluisteren. En die was online aan het opzoeken. En die zegt, je kan ook een kwart Everesting doen. Oh ja, dus Marit gaat samen met mij voor de Kleine Strijders kwart Everesting doen.
0: Prachtig. En dat kan dan nog wat extra geld in het laadje brengen. Hè? Want ook Marit kunnen we dan sponsoren. Ja. Je hebt één geluk dat het niet meer zo heet is. Want als je dit vorig weekend had gedaan. Amai, zo die trappen op en af.
1: Ja.
0: Heb je veel getraind?
1: Zeggen, Els, iedereen die mij kent weet dat ik heel graag heb dat het warm is.
0: Ah, oké. Okay.
1: Mijn slagzin is ook beter nat van het zweet dan nat van de regen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik hou van warm weer. Maar laat ons zeggen dat het zeker niet nadelig is dat het wat frisser is.
0: Nee. Maar
1: dus,
0: heb je in die hitte dan wel veel getraind? Heb je veel trappen gedaan de afgelopen periode?
1: Ja. Dat is tot 2 maal per dag, 4,5 uur, 5 uur trappen doen. Ik moet zeggen, het zal een zeer, zeer stevige uitdaging zijn.
0: Ja.
1: Ik nodig ook iedereen uit om eens, want je kan gewoon komen kijken en je kunt gerust eens mee naar boven en naar beneden. Ik kan u zeggen, het is zeer, zeer pittig.
0: Jij gaat dat halen. Ik hoor dat je er klaar voor bent.
1: Dankjewel.
0: Ben alle succes.
1: Dankjewel.
0: En mensen die er nog meer over willen weten, moeten ook maar eens gaan kijken op de website van de Kleine Strijders of op jouw socials.
1: Of mijn social media is Ben Blijft Bezig.
0: Ben Blijft Bezig, dat is een feit. Doet dat goed, hè?
1: Dankjewel.

0: Alveen, goedemiddag, 14 nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. De uitbater van een bed and breakfast in Ietegem waarschuwt andere uitbaters voor 4 Nederlandse oplichters. In Gazet van Antwerpen vertelt ze dat de 4 vertrokken na een verblijf zonder te betalen. Ze beweerden dat het geld overgeschreven was, maar toonden een vals afschrift van een Nederlandse bank. Toen de uitbater de oplichting doorhad, wilden ze andere uitbaters waarschuwen via sociale media. En zo ontdekten ze dat er nog andere gedupeerden waren in Limburg vooral, zegt Mirjam van Looy.
1: Dan heeft er mij Paul van het Hemelsveld in Alken gecontacteerd en gezegd: Mirjam, wij hebben hetzelfde met die mensen voor. Die zijn van bij jullie, zijn die naar Gingelom gereden. En daar hebben wij die met de politie kunnen traceren. En daar hebben wij mijn geld en dat van Gingelom kunnen vastkrijgen. En Paul wist dan al te zeggen dat ze zeker 3 weken zo hadden rondgereden. Hij had al een opsomming van een 12-tal B&B's.
0: Politie en parket raden aan om altijd aangifte te doen. Kleine dossiers kunnen zo gekoppeld worden, zodat de kans op vervolging vergroot. Het is vrij uitzonderlijk dat mensen seksuele handelingen uitvoeren bij dieren, al krijgt dierenrechtenorganisatie Gaia er toch 1 of 2 meldingen per jaar over. Dat zegt de advocaat van Gaia, Anthony Godefroy, nu een man verdacht wordt van seksuele handelingen bij een pony in Vosselaar. De verdachte is een 47-jarige vrachtwagenchauffeur uit Tajikistan. Hij mocht na verhoor opnieuw beschikken, maar moet zich volgende week komen verantwoorden. De kans is wel groot dat de man vlucht, denkt Godefroy.
2: Ik vind dat een dramatisch signaal. Die man had uiteraard in voorlopige hechtenis moeten verblijven zolang het de zaak nog in onderzoek is, want hij is een buitenlander. Als men een dergelijke man niet in voorlopige hechtenis steekt, ja, dan gaat hij uiteraard verdwijnen. En er is uiteraard ook recidieverisico. Dus dit is een schoolvoorbeeld waar dat die man had moeten vastzitten in afwachting van zijn proces, dat er van mijn part zeer snel mag en moet komen. Maar dat ze deze man vrij hebben gelaten, dat kan er bij mij niet in.
0: De provinciale technische school in Boom, waar de Ketnet-reeks Like Me is opgenomen, wordt volop gerestaureerd. De historische wand- en vloertegels van het Art Deco-gebouw zitten op verschillende plaatsen los of zijn beschadigd. De herstelwerken kosten zo'n 140.000 euro en worden betaald door Vlaanderen en de provincie Antwerpen. De provincie investeerde de voorbije jaren al bijna 12 miljoen euro in de schoolzitten, zegt Luc Lemmes van de provincie.
3: Natuurlijk, een beschermd monument moet je in ere onderhouden. En daar hebben wij zowel de buitenkanten volledig gerestaureerd. Binnenin zijn er ook tal van investeringen gebeurd. In een beschermd monument blijven lesgeven, ja, dat zorgt ervoor dat je dat goed moet onderhouden en dat je daar ook alle kansen moet geven aan die leerlingen om in goede omstandigheden les te kunnen volgen.
0: En 75 anderstalige nieuwkomers uit Lier die op de middelbare school zitten, hebben met succes 2 weken zomerschool afgerond. Die scholen worden in de grote vakantie georganiseerd om leerlingen bijlessen Nederlands en wiskunde te geven, meestal aan lagere schoolkinderen. In Lier kregen leerlingen van het secundaire Nederlandse les en ook workshops muziek, woord, dans en grafische kunst van de academie. En Asita heeft er veel bij geleerd, vertelt ze.
4: Ik heb wel veel nieuwe Nederlands woordjes geleerd. Zoals dieren. Sommige dieren die ik niet eens ken. Liedjes, dansen, muziek. En ik ben beter geworden in lezen. Ik vond de zomerschool meer leuk dan een normale school. Want hier, wij doen meer leuke dingen. En het is ook leuk om met mensen te praten die nog niet zo goed Nederlands kennen.
0: En dan nog het weer, wisselvalliger met later buien, temperaturen rond 22 graden. En meer nieuws uit de provincie Antwerpen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
5: En dan naar de weg op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Een kwartier file rijden aan de werken in Temse. Op de Antwerpse ring ook een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E19 van voor Kleine Bareel. En dan komt er nog een ander bericht binnen dat de politie waarschuwt voor een stuk vrachtwagenband op de E19 van Antwerpen naar Brussel in Edegem op de rechte rijstrook uitkijken daar.
6: Goedemiddag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Els Broekmans.
5: Hey, goedemiddag.

0: Dubbele negatie, dat is ook dubbele bevestiging. Never gonna not dance again. Dat was Pink. En ik heb ook weer podcast nieuws. Want in onze podcast Mens Erger Je Niet zitten de hele zomer gasten die aan het werk zijn tijdens de grote vakantie. En deze week is dat Bram Verbrugge, onze weerman. Hij heeft het met Xavier en Shema over hitte in de zomer en klimaatbewuster leven. Bram vindt wisselvallig weer lastig, want wat trek je aan op de fiets naar het werk? Misschien wel pijpen zonder broek. En nee, dat is geen afritsbroek.
1: Ja, dat is zo typisch van die dagen waarbij het 's ochtends nog fris is, maar in de latere namiddag lekker warm is om een korte broek naar huis te fietsen. Wel, 's ochtends kan je dan nog die pijpen aandoen.
2: Maar ik wist niet dat dat bestond.
3: En dan je doet gewoon een broek, en ik begrijp het nu pas. Dus je doet een short aan, ja, en dan plak je daaronder eigenlijk die... Want ik dacht dus eerst dat het een afritsbare broek was.
1: Nee, dat is het niet. Er zit geen rits.
2: Dit zijn pijpen zonder broek.
1: Ja, het grappige is, je doet eerst de pijpen aan.
2: En dan de short.
1: Een heel mooi zicht, 's ochtends in de badkamer. Mijn vrouw lacht mij daar altijd mee uit. Want onder een wielerbroekje doe je geen onderbroek onderaan. Dus ik sta daar enkel met pijpen aan. En daarover doe ik dan mijn korte...
2: Allee.
1: Aan. Ja, hetzelfde bestaat voor je armen ook.
2: En waar verkopen ze dat? In de sportwinkel.
1: Ja, alle sportwinkels, ja.
2: Ik wist niet dat dat bestond. Want het nut ontging mij. Nu snap ik het.
3: Ja.
2: Maar wauw.
0: Ja, gewoon pijpen dus zonder broek. En voor het hier allemaal te dubbelzinnig gaat beginnen klinken, luister zeker naar de volledige aflevering van de podcast Mens Erger Je Niet met onze weerman Bram Verbrugge op VRT Max.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, licht je stil onder.
4: Oh, sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play. Hey,
7: hey, hey, hey, hey. De sfeer is er al.
6: Nu nog de zomerhits.
8: De Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke mergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met VRT. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
15: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Bart Peters. Zwemmen in de zee. Sabine, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Els.
0: Vorige week was dat nog zalig, zwemmen in de zee. Nu is dat al wat frisjes, hè? Denk ik.
1: Ja, aan het water, de temperatuur van het water verandert weinig. Maar natuurlijk, als je eruit komt,
0: ja,
1: dan is het natuurlijk wel cooler. En zeker ook, ja, er is behoorlijk wat wind. Dus dat voelt allemaal dan cooler aan. Mm-hmm. Voor de kuststreek 21 graden. Nu voor Antwerpen wordt het eigenlijk niet warmer, hoor. Tot 20 graden gaan we geraken. Meer zit er waarschijnlijk niet in. Op dit moment zitten we voor Antwerpen zo rond 20, 21 graden meer. Ja, we zitten eigenlijk al aan het maximum.
0: Ja.
1: En er is een mix van zon en wolken. En er zijn een paar buitjes. Deze voormiddag was dat nog niet al te veel.
0: Nee.
1: Maar in de loop van de namiddag worden dat wel meer buien. En worden ze ook iets feller. En heel misschien hoort daar ook wel een donderslag bij. Dus dat wisselvallige gaan we de rest van de dag zeker niet kwijtraken. Tegen vanavond zien we wel dat het aantal buien sterk gaat verminderen. En uiteindelijk vannacht wordt het droog. Met brede opklaringen en uiteindelijk zelfs licht bewolkt weer.
0: Mm-hmm.
1: Het koelt af. De temperatuur voor Antwerpen kan zakken naar zo'n 14 graden. Voor de steden, landelijke gebieden, 13 graden, misschien een graadje minder. En dan morgen halen we 20 of 21 graden, min of meer diezelfde temperaturen als vandaag.
0: Mm-hmm.
1: En in de loop van de dag gaat alweer die buienmolen op gang komen. Die buien die trekken vanaf de kust over het land, ook over Antwerpen. En het zullen er waarschijnlijk wat meer zijn en ook vooral wat intenser.
0: Ja.
1: Dus hier en daar een felle plens bij, al dan niet met donder en bliksem erbij. En ook zaterdag nog zitten we in dat wisselvallige, redelijk rustige start, dat wel. Met misschien een lokaal een beetje nevel. Maar in de loop van de dag groeien opnieuw die stapelwolken. Wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. En dan vergroot opnieuw de kans op een bui of een onweer. En opnieuw temperaturen tot 19 of 20 graden. Dus dat blijft allemaal wat aan de koele kant.
0: Ja.
1: Zondag en maandag blijft het dan grotendeels droog. Met geregeld zon en zeker maandag ronduit zonnig eigenlijk. Wat hoge sluierwolken, meer niet. En wordt het ook al wat warmer. Zondag tot 21, in de Antwerpse Kempen misschien 22 graden. En maandag kan dat tot 23 of 24 graden gaan.
0: Mm-hmm.
1: En dan dinsdag nog wat warmer, tot een zomerse 25 graden mogelijk. Maar dan wordt het opnieuw wisselvalliger. Dus dan vergroot alweer de kans op een bui of een onweer. En dan voor woensdag en donderdag, is nog niet helemaal zeker, maar het lijkt erop dat het redelijk warm blijft. En dat de kans op een bui of een onweer er ook blijft in zitten.
0: Oké, dus toch nog wat zomer. Nog niet helemaal
1: af en toe genieten van die mooie momentjes en af en toe de plantjes water geven.
0: Dat is heel goed, dat is ook belangrijk. Dankjewel, voilà. Sabine.
1: Dankjewel.

0: Het regende met complimenten in Jeroen van der Boom en jij bent zo. Ken jij Snelle Eddy nog? Een van de typetjes van Chris van den Durpel. De Antwerpse macho die furoren maakte in de jaren 90 en begin jaren 2000. Samen met zijn iets wat naïeve vriendin Kelly. Een fragmentje waarin Kelly en Snelle Eddy elkaar omschrijven in drie woorden.
1: Je partner die zou moeten omschrijven in drie woorden. Wat zou je zeggen, Eddy?
2: Ah, waarde. Kelly. Kelly, het is voor mij gelijk een lasagne uit een Aldi. Goeie koop, heel heet en in 5 minuten gereed.
3: Ben Eddy, dit is gelijk een Royco-soepje. Gereed in 1 minuut.
0: Ja. Kelly, een Snelle Eddy, het koppel, wordt nu weer massaal bekeken op TikTok en Instagram. En daar zit Kelly voor iets tussen, of zeg maar Nele Goossens. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Hallo.
0: Ja, je bent de actrice achter Kelly, die we allemaal nog kennen. Jij hebt er ook voor gezorgd dat Snelle Eddy en Kelly een revival meemaken op Instagram en TikTok, hè? Hoe is dat gegaan?
4: Eigenlijk, ik ben cabaretier. Ik ben aan het toeren met mijn eigen show sinds een paar jaar. En ik had zoiets van, ik wil mezelf op social media iets meer in de kijker zetten. En hoe kan ik dat doen? Ik heb een paar heel toffe gesprekken gehad met een aantal mensen die het humorlandschap goed kennen. Mm-hmm. En die mij goede raad hadden gegeven. En we hadden zoiets van, oké, misschien moeten we gewoon de filmpjes van Eddy en Kelly terug lanceren. Want heel veel mensen kennen Kelly, maar heel weinig mensen kennen Nele Goossens. Mm-hmm. En ik had zoiets, misschien is het nu de moment om die twee een keer te verbinden. En dan hebben we gezegd, we gaan die allemaal knippen in korte fragmenten. En ja, dat slaat aan. Dat is echt.
0: Ja, die worden massaal bekeken, hè?
4: Ja, absoluut. Dat hadden we nu ook niet. We hadden niet verwacht dat het zo groot ging zijn.
0: Hoe ben je eigenlijk in die rol van Kelly gerold? Indertijd?
4: Ja, dat is heel grappig. Dat was eigenlijk, ze hadden mij gebeld om een rolletje te doen. Chris heeft ook een typetje, Jan Hoed. Mm-hmm. En dat ik een kunstenares zou zijn die langs kwam met haar werk en hij zou mij helemaal afbreken. Op een grappige manier natuurlijk. Maar ik kon niet. Ik zat in mijn première week in mijn eerste stuk na mijn afstuderen op Studio Herman Terling. En 2 weken later belden ze terug van, we hebben toch nog een ander rolletje. We willen nu echt wel graag in het programma. Maar dat was eigenlijk een eenmalige sketch. Snelle Eddy ging meedoen aan de Olympische Spelen om te langs de seks, de liefde bedrijven eigenlijk. En dat was de bedoeling dat dan met mij was, maar dat was zo de bedoeling, ene sketch. Maar dat was echt, dat klikte, er gebeurde niets tussen ons twee. En het productiehuis heeft dat opgemerkt en is ermee verder gegaan. Ja. Dus heel toevallig eigenlijk.
0: Ja. Heb je trouwens nog contact met Chris van den Durpel?
4: Ja. Ja. Ik ga naar zijn shows kijken, hij komt naar mijn shows kijken. We bellen af en toe. Als ik zo met iets zit en ik heb raad nodig, dan bel ik hem wel. Absoluut.
0: Ja. Zou er misschien nog een echte comeback van kunnen komen, nu die filmpjes zo massaal bekeken worden?
4: Ja, ik denk dat de schrijvers heel goed moeten nadenken wat ze zouden doen dan. Ja, ik weet het niet of dat nog kan. Ik bedoel, dat typeke direct. Hè. Ik zeg volmondig ja. Ik maak mijn agenda liggen en ik doe dat. Maar ik weet niet, ik denk qua humor, ik weet niet of dat zo extreem nog zou kunnen. Want die zegt toch dinges, joh. Als ik die filmpjes mee ziet uit te zoeken, denk ik soms, amai, die durft.
0: Ja, vrouwenvriendelijk soms ook wel. Hè? Ja. In deze tijd ligt dat allemaal wel wat gevoelig.
4: Ja,
0: hè?
4: Heel gevoelig. Dus ik denk dat je daar een heel goed schrijversteam op moet zetten. Ja. Die heel erg mee zijn met wat kan en wat niet.
0: In ieder geval, het was een goed idee van jou om die filmpjes te lanceren. Te verknippen tot korte stukjes die je kan bekijken op TikTok en op Instagram. En op die manier maken we nog maar eens opnieuw kennis met Nele Goossens, hè, want dat is uiteindelijk de bedoeling.
4: Ja, dat is uiteindelijk de bedoeling. Ja, weet je, ik zit zo in een moment op mijn leven dat alles zo klopt. En ik had zoiets, ik wil die twee nu verbinden met elkaar. Het mag, ik ben er klaar voor. Ja. Van, oké, ik wil mezelf in de wereld zetten. Het is oké.
0: Voilà.
4: Voilà.
0: Goed, Nele Goossens alias Kelly van de Snelle Eddy. Dank je wel voor de babbel en nog veel succes.
4: Dank je wel, merci.

0: Blijft een tof nummer om te beluisteren. Simply Red en Fairground. Luc Steno deze namiddag om 16:30. En Lisa Liu is vanavond om 19:30 op het dak van onze Radio 2 studio in Blankenbergen. Dat staat er vandaag op het programma daar aan zee. We gaan er zo dadelijk naartoe.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Je vindt ons deze zomer aan zee. Met veel zonnige muziek en

0: is 1 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De Britten zijn verrast dat prins Harry en zijn gezin terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. De tijgermug rukt op in ons land. De mug is opnieuw op 4 nieuwe plaatsen ontdekt. En de brand in de Hoge Venen heeft geen impact op het drinkwater van Spa Monopol. In het Verenigd Koninkrijk wordt verbaasd gereageerd op de terugkeer van prins Harry en zijn gezin. Die verlieten het land 6 jaar geleden om meer privacy te hebben. Harry zou ook geen contact meer hebben met zijn broer, kroonprins William. Maar gisteren raakte bekend dat ze onverwachts toch opnieuw in het Verenigd Koninkrijk gaan wonen. Uitleg door Filip Heijmans.
1: Compleet verrast, hè? Dus dit zag niemand aankomen.
2: Een grote verrassing dus volgens Engelandkenner Harry de Pape. Want al sinds 2020 wonen prins Harry en zijn vrouw, de Amerikaanse actrice Meghan Markle, niet meer in het Verenigd Koninkrijk. Ze verlieten het land onder meer om de roddelpers te ontvluchten en een rustiger gezinsleven te hebben.
3: That I would step my family back. To take a step forward into what I hope can be a more peaceful life.
2: Meghan Markle klaagde ook over racisme binnen het koningshuis en over de online haat die ze over zich heen kreeg.
4: The bulk of the bullying and abuse that I was experiencing in social media and online was when I was pregnant.
2: Na een korte stop in Canada gingen ze in de Verenigde Staten wonen. Maar afgelopen weekend lieten ze dus aan koning Charles weten dat ze terugkeren. Hij zou blij reageren, al geldt dat mogelijk niet voor Harry's broer William, met wie hij op gespannen voet leeft. Volgens kenner Harry de Pape wordt de beveiliging van het gezin nu de grootste uitdaging.
1: Harry is dan wel geen working royal niet meer. Hij blijft de jongste zoon van de koning. Dus dat vraagt security. Wat gaat dat kosten? Wie gaat dat betalen? Dat zijn vragen die wel leven nu.
0: De tijgermug is dit jaar voor het eerst op 4 nieuwe plaatsen waargenomen. In de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, in Kuurne in West-Vlaanderen en in Ewaï in de provincie Luik. Gezondheidsinstituut Sensano waarschuwt dat de tijgermug gevaarlijke virussen kan overbrengen die tropische ziektes veroorzaken. In totaal wordt de mug nu al in 12 gemeenten in ons land gemeld. Die lijst kan je terugvinden op vrtnieuws.be. Iedereen kan meehelpen om de muggen te beperken, zegt wetenschapper Marie Hermy.
5: Het is heel belangrijk dat de burgers meehelpen. Zij kunnen preventieve maatregelen nemen in hun eigen tuin. Dat wil zeggen regenzonnen heel goed afdekken. Water dat niet nodig is, zoals in schaaltjes, potjes, emmers en dergelijke, verwijderen. En water voor vogels en dieren minstens wekelijks verversen. En op die manier heeft de tijgermug minder broedplaatsen en kan ze minder eitjes leggen. En gaan er minder aantallen tijgermuggen zijn.
0: Sensano vraagt om elke waarneming van een tijgermug te melden op muggensurveillance.be. De brand in het natuurgebied van de Hoge Venen heeft geen impact op het drinkwater van Spa Monopol. Spa pompt zijn bronwater op niet ver van de Hoge Venen. Het bedrijf heeft controles gedaan en het water bleek niet aangetast te zijn door de rook van de brand. Spa wil nu samenzitten met de brandweer en de overheid om nieuwe natuurrampen te vermijden. Amaury de Mulder ging kijken wat de impact is van de droogte en de brand.
6: Hydrogeoloog Maxime Souy leidt ons rond door het domein de Berenzen, het hart van Sparijn. De regen die hier nu valt, komt over enkele jaren in de flessen terecht. De veengrond vangt de regen op en het mos absorbeert het water als een spons. Dan sijpelt het druppel per druppel diep tot in de bodem, tot het wordt opgepompt als natuurlijk mineraalwater. De rook van de brand raakte ook tot hier.
7: On a fait différentes batteries d'analyse et...
6: Maar had gelukkig geen impact.
7: Aucune contamination.
6: Maar toch, ook hier was de veengrond de afgelopen weken kurkdroog. Dit keer zijn we gespaard gebleven, maar volgende keer kan het dus evengoed hier gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu van Overstraten.
8: In dit geval vinden we wellicht dat we daar een beetje risico's hebben genomen door de toegang tot die zones niet te verbieden. Dus dat had wellicht anders kunnen gebeuren.
6: Spa wil nu samen zitten met overheid en brandweer om nieuwe natuurrampen te vermijden.
0: En straks om 2 uur komt ook de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen over die natuurbrand in de Hoge Venen. In de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaans continent is de politie begonnen met migranten weg te halen van een strand en over te brengen naar 2 opvanglocaties. In totaal gaat het om zowat 1800 mensen. De meeste van hen kwamen eind vorige maand massaal toegestroomd vanuit Marokko. Gisteren is al beslist dat 500 minderjarigen, vooral meisjes, naar het Spaanse vasteland in Europa zullen worden gebracht. Maar de plaatselijke overheid en de rechtse oppositiepartij Partido Popular eisen dat iedereen teruggebracht wordt naar Marokko, ook de minderjarigen. In Kiewit, in Hasselt, gaat vanavond muziekfestival Pukkelpop officieel van start. De camping is al open. Deze kampeerders gaan op zoek naar het beste plekje en vertellen hoe ze 4 dagen festival doorkomen.
9: We proberen te vechten voor die tenten op te krijgen, want we zijn met meer dan 20 man, dus we gaan een grote kring moeten krijgen. En proberen gewoon altijd positief te blijven, ook al is het een mindere ochtend.
10: Goed hydrateren, ja. Goed eten, toch een beetje proberen te slapen, niet op tenten vallen.
11: Oordoppen, genoeg water drinken.
12: Even pintje, dan kan ik wel.
0: Eerst nog buien met lokaal ook kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Het weekend begint met veel regen. Vanaf zondag wordt het droger met ook enkele opklaringen. Dit nieuws begon in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt verrast gereageerd op de terugkeer van Prins Harry en zijn gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Je leest er ook alles over in de app van VRT Nieuws.
13: Zo is dat. 6:01 ondertussen. Goedemiddag. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de Werken in Temse. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E19 van voor Kleine Bareel. En op de Antwerpse Ring een kwartier bumperen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.
14: Radio 2 Zomerhit Backstage.
13: Kim de Brie. Hij speelde accordeon in 1992. Toen ging hij ook met de trofee van Zomerhit naar huis. Hoeveel Luc Steenhoo daar nog van weet en hoe dat lied bijna 35 jaar later live klinkt op het dak van onze radiostudio. Kom je te weten straks.

0: ZZ Top, Give Me All Your Love In. De optredens s'avonds hier zijn deze week altijd al heel, heel cool geweest. Maandag, Novastar, Joost Zwegers met zijn gitaar. Heerlijk akoestisch en wat een stem heeft die man, hè. Dinsdag was ook genieten met de heerlijke bende van Like Me. Gisteren nog, woensdag, de sympathieke Nederlander Samuel Welte. En vanavond, donderdagavond, kersverse mama Lisa Lewis om 19:30 bij Radio 2 aan Zee. Eigenlijk, hè, is dat de Radio 2-versie Late Night van de Madi Wodo van Gert en James.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: De Bee Gees. How deep is your love? Zo diep als de Noordzee hier aan onze rechterkant. Trouwens, Frey van Nieuwenborg uit Buggenhout en ook Cindy uit Wommelgem vragen zich af: waar kan ik liken zodat Kim de Brie moet zwemmen in die Noordzee? Vrienden, hartje geven aan Radio 2 op VRT Max. Als we aan de 20.000 volgers zitten voor het eind van volgende week, ja, dan hang ik eraan, dan spring ik erin. Ik heb dat beloofd aan DJ Daan Masset, maar 20.000, daar zitten we nog lang niet. Dadelijk terugspoelen naar gisteren, naar de doortocht van Judith hier in Blankenbergen.
1: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen.
2: Kom

0: Max.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Ten eerste is Alberto.
6: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
7: Amai, de gorap.
6: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
5: Dag het erin.
7: Loop de blok.
8: Trek dat kostuum aan en dat. Nu kots ik op die eerste rij.
9: Is dat door Piet Piraten spelen?
10: Schip, ahoy.
11: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
12: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
13: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
6: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
14: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
14: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: heel veel hartjes voor Judith.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Ze was gisteren hier bij ons in Blankenbergen. Ze wil heel graag die finale halen van VRT Zomerhit. Maar gaat dat lukken? Gaat ze er zondag bij zijn wanneer die 10 namen van die 10 finalisten bekendgemaakt worden? Hoe liggen de kaarten zelf, denkt ze?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf niet heel hard in geloofde bij de laatste 10 geraakt. Maar dat is echt niet omdat ik mezelf niet goed genoeg vind. Dat is gewoon omdat ik denk, ja, die anderen zijn wel heel populair. Make a difference. Step op mij.
0: Ja, kan je nog altijd doen trouwens via VRT Max. Judith stond sowieso al op het podium van VRT Zomerhit, de tv-show. Maar nadien, mannetjes, echt waar. Vreed accident hier gebeurd.
2: Ik was hier met de shuttle, dus je eigen wordt vervoerd als een echte celebrity. En ik stapte uit en ik viel over mijn koffer. Dat kan gewoon gebeuren. Maar ik had een short aan, dus ik viel met mijn knieën zo op de stenen neer. En dat was echt super gênant.
0: Au, au, au, au, au. Dit najaar. Mooie vooruitzichten voor Judith, want het debuutalbum komt er eindelijk aan.
2: Ja, op 2 oktober. Panic First. Dat is ook de titeltrack van het album. Dat gaat over dat ik over alles 35 keer moet nadenken en dat ik dan panikeer. En dan denk ik daarna van Judith, dat zal wel.

0: Een beetje voorzichtigheid kan nooit kwaad. Hè? Traveling Wilburys, handle with care. En ik ga nu een uitleg doen. Ik schiet er mijzelf knal mee in mijn voet. Maar bon, dus er komen heel veel hartjes binnen. Dankjewel daarvoor, de Radio 2-app. Maar dat marcheert niet, vrienden. Je moet echt Radio 2 op VRT Max volgen door op het hartje te klikken. Geen hartjes sturen, maar naar VRT Max surfen. VRT Max, daar Radio 2 zoeken. Dan kom je uit, dan zie je daar staan luister live, nieuws, bericht... En daarnaast staat een hartje. Daarop moet je klikken om mij in de Noordzee te krijgen. Enfin. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse naar Antwerpen bumperen. Kwartier erbij op de E19 van voor Kleine Bareel en 10 minuten tussen Mechelen Noord en Rumst. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag.
3: Nossa!

0: Braziliaanse warmte met Michel Teló. Wie precies naar de finale mag, welke 10 genomineerden zich dit jaar finalisten van VRT Zomerhit mogen noemen, kom je zondagmiddag te weten vanaf 1 uur. Niels, Siska en Zita zijn er ook bij, maar ook jij kan in de prijzen vallen. Kom je straks allemaal te weten hier. Dit is eerst Marco Borsato.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan, het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Waarom zou jij nu zondag naar hier komen? Naar de pier in Blankenbergen. Ah, om ons te helpen natuurlijk, om letterlijk een handje toe te steken. Maar niet voor niks. Het zou wel eens een bijzondere zondag kunnen worden. Met een hele exclusieve prijs die je hier dan kan winnen.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Bring your bottle back bij IssyParisXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IssyParisXL.
5: Love to see you shine.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat klinkt als een extra sappige deal.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
8: Radio 2.

0: Sugar Babes en Ugly. Ja, duidelijk mag je toch niet echt spinazie eten 's middags.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Papai, krachten. Ik heb hier net de microfoon een beetje kapot gemaakt, maar voorlopig lijkt het te blijven hangen alles. Fijn, goed. Superbelangrijk is het deze week voor de artiesten van bij ons. Ik was even afgeleid. Superbelangrijk. Vooral die genomineerden van VRT Zomerhit. Nu zijn het nog genomineerden, maar vanaf zondag zijn het finalisten. 10 finalisten die doorstoten naar de grote liveshow zaterdag 29 augustus. En jij bepaalt dus mee wie dat zullen zijn. Nu, op dit moment, kan je dus nog stemmen op VRT Max. Jonas Matthijs uit Outer. Je hebt dat ook gedaan, Jonas?
2: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Was het een moeilijke keuze?
2: Oh, het is deels geleid geweest door de kinderen enerzijds en anderzijds door mijn vrouw en mezelf ook wel. Want het is een combinatie binnen het gezin.
0: En heb jij dat dan samen elke week opnieuw gedaan of is dat nu voor de eerste keer dat je gestemd hebt?
2: Ik, nu de tweede keer in feite. Okay. Dus enkele weken geleden ook al eens. Ja, dan hebben we voor de eerste keer gestemd.
0: Is die top 3 dezelfde gebleven? Wie hebben jullie op 3 gezet?
2: Op 3 is eigenlijk hoofdzakelijk door de kinderen gekozen geweest. Dat is K3 met de zomer van Oya Lele.
0: Ja.
2: Wij waren in juli naar Plopsaland, naar K3-land geweest. En ja, daar is voor de kinderen toch wel de vonk overgeslagen. Dat hebben ze daar live gezien. En ja, zij vonden dat toch wel indrukwekkend om ze daar bezig te zien. Dus het nummer blijft wel echt hangen bij hen. En ja, automatisch dus ook bij ons.
0: Absoluut, ja, zeker en vast. Wie is jullie nummer 2?
2: Als nummer 2 hebben we Maxime en Babette gezet. Ja, sowieso de combinatie met die Nederlandse collab. Ja, op zich wel heel leuk, heel meezingbaar. En ja, blijft wel in het hoofd zitten natuurlijk.
0: En dan, nummer 1. Wie mag van jullie VRT Zomerhit winnen dit jaar?
2: Ja, wij hebben toch gekozen voor Aaron Blommaert en Zoe. Ja, omdat ja, ook weer daar de samenwerking met Nederlandse zangeres eigenlijk niet bekend is. En Aaron doet het toch altijd maar opnieuw. We hebben hem 2 jaar geleden eens gezien in Aalst op de parkconcerten. Was toen ook al heel goed. En zijn repertoire ja, blijft alleen maar uit bij deze. Dus wij zijn echt wel fan.
0: Prachtige uitleg, Jonas. Misschien heb je anderen wel geïnspireerd nu om nog snel te stemmen. Het kan voor een artiest een doorslaggevende stem zijn. Hè? VRT Max. Tot zaterdagavond kan je daar stemmen, want daar gebeurt het allemaal. Het klinkt wel alsof jij het heel druk hebt en dat er heel veel lawaai is en dat je onderweg bent, Jonas.
2: Ik ben inderdaad onderweg naar de garage. Sinds vorige week heb ik in mijn auto, is mijn auto eigenlijk een kaaptoer, een steenmarter. En ik ben nu onderweg om een anti-martersysteem te laten installeren. Zodat we dat beestje toch terug naar iemand anders in een auto kunnen sturen.
0: Ja, maar niet naar de mijne. Hè. Wat is dat toch met die steenmarters? Dat zijn zo van die ja, ambetante beesten die dan ja, alles kapot bijten en zo. Maar bon, de garage zal soelaas brengen. Jonas, dankjewel voor die stem.
2: Okay,
0: en fijne dag nog. Hè. Jo.

0: Wat een duo. Rod Stewart en Tina Turner, It Takes Two. Ik heb goed nieuws. Ik heb zelfs heel goed nieuws. Tenminste toch, als je graag als een echte VIP naar Zomerhits wil komen. Volgende week zaterdag 29 augustus. Je gaat er wel iets voor moeten doen, maar het is het waard. Luister goed. Nu zondag 23 augustus maken we vanaf 1 uur de finalisten bekend. Niels, Siska, Zita, die komen mij hier helpen. Want we gaan de namen van de finalisten weer opgraven. De namen zitten verstopt in kistjes die op hun beurt verstopt zullen zitten in het zand. Op het strand, hier naast de Radio 2-studio aan de pier in Blankenbergen. Het leuke is, jij kan meekomen graven. Je krijgt vanaf 1 uur de kans om 10 minuten te graven. Dan moet je stoppen. En is dan de volgende die 10 minuten mag graven. En zo gaan we dus door tot we de 10 finalisten gevonden hebben. Tot we ze opgegraven hebben. Dat is plezant, dat is tof. En vooral als jij een kistje met daarin een naam opgraaft, geef jij dus een ticket aan die genomineerde voor de finale, maar bezorg je jezelf ook een ticket voor die finale. Een VIP-ticket. Dan maak jij de grote live finale van VRT Zomerhit mee van op de eerste rij. Op de allerbeste plek in die Golden Circle. Hoe graaf is dat? En vanaf het moment dat we dan alle finalisten kennen, kan je weer beginnen stemmen. De finalisten die komen volgende week nog eens allemaal langs, hier live bij Radio 2 aan Zee. En die line-up zie je zondagavond verschijnen op VRT Max. Dus zondag, meekomen graven hier. En jij kan misschien wel als een echte VIP naar VRT Zomerhit.
1: Radio 2 Zomerhit. Backstage.

0: BB&Q Band. On the beat. Prachtig om te lezen. Chantal en Frederik uit Geel hebben een kleine discussie gehad. Chantal wou 's middags, Frederik 's avonds. Het is uiteindelijk 's avonds geworden, om 7 uur. Dan gaan ze naar dat allerlaatste concert van Radio Benet, Redpack Live in Concert, Best of Christmas. Gaan ze eerst nog een beetje wandelen, iets eten in Antwerpen, in de buurt van de Elisabethzaal. En dan concertje meepikken. Topcombo is dat, ik ga hetzelfde doen. En dan die 8 november afsluiten in het gezelschap van topartiesten. Je leest er alles over bij Radio Benet op VRT Max. En daar bestel jij ook jouw tickets.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: De vraag van vandaag. Is Luc Steno er al? Wanneer komt Luc Steno? Komt Luc Steno naar de studio? Jazeker, Luc Steno is in Blankenbergen. Je hoort hem dadelijk.

0: is 2:00. Een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Rond deze tijd komt de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeen. Ze gaan er bevoegd minister Quentin ondervragen over de aanpak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Collega Bart Verhulst legt uit welke vragen aan bod zullen komen.
1: Er worden vragen gesteld over de coördinatie op het terrein tussen de verschillende diensten die daar aanwezig zijn. Er wordt ook de vraag gesteld, ja, hadden we niet beter overgeschakeld naar het federale rampenplan, wat niet is gebeurd. En dan heb je nog die bluscapaciteit vanuit de lucht. Wij hebben geen zware blushelikopters, daarvoor hebben we een beroep moeten doen op het buitenland. N-VA, minister van Defensie Franke, wil dat soort van helikopters ook kopen, maar dan zal je binnen de meerderheid wellicht ook wel stemmen hebben die zeggen, dat kost dan weer extra geld.
0: Intussen wordt in de Hoge Venen nog altijd met man en macht gewerkt om het vuur daar onder controle te houden. De Duitse brandweer heeft haar hulp wel fors teruggeschroefd. Vandaag zijn nog 75 Duitse brandweerlieden actief. Gisteren waren dat er nog 170. Het is nu ook duidelijk dat de brand geen impact heeft op het drinkwater van Spa Monopol. Spa pompt zijn bronwater op, niet ver van de Hoge Venen. Het bedrijf wil nu samenzitten met de brandweer en de overheid om nieuwe natuurrampen te vermijden.
2: In dit geval vinden we wellicht dat we daar een beetje risico's hebben genomen door de toegang tot die zones niet te verbieden. Dus dat had wellicht anders kunnen gebeuren. En daarnaast heb je ook meer praktische zaken, zoals bijvoorbeeld hoe zorg je ervoor dat de hulpdiensten goed toegang hebben tot de getroffen zones.
0: De tijgermug is dit jaar voor het eerst op 4 nieuwe plaatsen waargenomen. In de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, in Kuurne in West-Vlaanderen en in Ewaai in de provincie Luik. De mug wordt ook nog altijd gemeld in 8 andere gemeenten in ons land, waar ze waarschijnlijk kon overleven. Gezondheidsinstituut Cienzano waarschuwt dat de tijgermug gevaarlijke virussen kan overbrengen die tropische ziektes veroorzaken. Het is een kleine zwarte mug met witte strepen. Ze steekt vooral overdag. Als je een tijgermug ziet, meld je dat best op muggensurveillance.be. In de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaans continent is de politie begonnen met migranten weg te halen van een strand en over te brengen naar 2 opvanglocaties. In totaal gaat het om zowat 1800 mensen. De meeste van hen kwamen eind vorige maand massaal toegestroomd vanuit Marokko. Gisteren is al beslist dat 500 minderjarigen, vooral meisjes, naar het Spaans vasteland in Europa zullen worden gebracht. Maar de plaatselijke overheid en de rechtse oppositiepartij Partido Popular eisen dat iedereen teruggebracht wordt naar Marokko, ook de minderjarigen. Het weer, eerst nog buien met lokale kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Het weekend begint met veel regen. Vanaf zondag droger met ook enkele opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
3: En ook hier nog een kleine update. We zitten ondertussen aan 17.600 mensen die Radio 2 volgen op VRT Max. Toch lang geen 20.000, jongens. 3:03 op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de Antwerpse ring ook 20 minuten extra richting Nederland. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. En elders beperkte vertragingen.
4: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Taylor Swift.
1: I knew you.
0: Dat is zeker daar.
2: Radio 2, zomerhit backstage.
1: Natuurlijk kennen we Luc Steno. Goedemiddag, Luc.
3: Dag, Kim. Hallo, dag iedereen.
1: Fans zijn er ook.
3: Ja, dat moet, hè. Dat moet, hè.
1: Heerlijk,
3: ja.
1: Toch? Ben je goed hier geraakt?
3: Ja, ik had een beetje fillen onderweg, zo, maar het was goed. Geen regendruppels. En ik dacht van, oké, het gaat niet regenen vandaag.
1: Nee, kijk, maar het is, je hebt wel zonnig. Je wintertrui uit de kast gehaald.
3: Ja.
1: Het is mijn rolkol en al, Luc.
3: Ja.
1: Allee.
3: Maar ik dacht, daarboven op dat tak, daar is veel wind. Dan gaat dat koud zijn, hè.
1: Kijk, de zon schijnt.
3: Ja, ja. Maar je hebt ook een pull aan, maar zonder kool, hè.
0: Hela.
3: Ja. Nee, maar ik bedoel, ik heb nog een heel drukke elfdaagse van tot eind augustus. Nog tamelijk veel optredens. En ik wil dan ook even mij verzorgen en geen kou pakken. En dat is de enige reden.
1: Zorg,
3: ik had ook nog een hele dikke warme vest bij. Maar die ga ik maar achterlaten.
1: Laat maar zo. Of je smelt helemaal weg. Hoe gaat het ondertussen met de heup? Met de revalidatie?
3: Ja, goed. Goed. Ik krijg nog 2 keer per week krijg ik kiné aan de deur. En die komt dan allerlei oefeningen doen en probeert mijn been zo ver mogelijk uit te rekken. Want dat is toch de bedoeling. En dat lukt goed. Ja. Ik zeg niet dat alle dagen perfect zijn, maar dankzij hem loopt alles bijzonder goed. Ja,
1: ja, want dat is niet niks, hè, een heupoperatie.
3: Dat is beenhouwerswerk, zegt men. Weet je, mijn mama zei dat dan achteraf, als die operatie gebeurd was. Dan zei die, je bent bij een beenhouwer geweest, hè. En achteraf, als ik die professor eens bekeek, dat was echt een ja, die had zo'n armen, hè. Die had echt wel, die moet dan met die pin met een hamer in uw been slaan, hè.
1: Je wil eigenlijk niet weten wat er gebeurt als
3: je
1: zo
3: in slaap bent. Nee, ik zou het niet willen zien. Een chance dat we kunnen slapen. Dat we van niks weten. Want
1: veel
3: anders...
1: pijn gehad?
3: Nee. Het was een dokter van principe, je hoeft geen pijn te lijden. Dus heb je pijn, pak je medicatie. En ik heb niks gevoeld, natuurlijk. Je voelt altijd iets, hè, maar ben je ook niet zo'n watje.
1: Lukt trappen doen?
3: Ja, tuurlijk. Ja? Ja.
1: Ik vraag het, want je staat om 4:30 op het dak van de radio studio.
3: Moest ik dat niet kunnen, ging ik zeker niet zo ver komen naar hier, hè, vandaag.
1: En anders dan 11 kussen biedt wel.
3: Ah, oké. Okay. Dat is
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Ze is op dit moment nog altijd keihard aan het vechten om die borstkanker klein te krijgen. Maar heel eerlijk, ik mis haar in de zomerhitrace. Deze Isabel A. En smeek maar niet om mij.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Zo goed nummerken, hè.
2: Luxe ja, ik vond dat ook. Ik vond dat, het deed mij zo'n beetje denken aan Kylie Minogue. Hè? Dus Isabel A, Kylie Minogue. We hebben vorig jaar trouwens, waren wij zo'n onaangekondigde guest op het Pukkelpopfestival.
0: Jij en Isabel.
2: Isabel en ik op 15 augustus was dat denk ik. En dat was ontzettend. Dat was 20.000 man in een tent. En die ik denk dat we daar een kleine aardbeving veroverd hebben, ja. En Isabel ook, dus
0: Kaarsje branden, hè, voor Isabel, want
2: altijd,
0: die doet dat ook, hè.
2: Ja, je weet dat, hè. Ik ga, als ik in Limburg zit bij mijn kameraad daar van Delicia, dan ga ik altijd naar de grot in Bassange. En als ik, en thuis brandt altijd een kaars en dat is voor iedereen die het nodig heeft.
0: Doe je dat ook, zo'n kaars meenemen naar je optredens om dan backstage?
2: Nee.
0: Zou misschien een beetje te gevaarlijk zijn ook, hè.
2: Ja, ik weet dan nog van liefde voor muziek. Ik lag beneden op het gelijkvloer. En Barbara had dat dan gehoord, Barbara Dex, tijdens die uitzending. En alles was in hout. En die moest echt komen kijken in mijn kamer. Waar dat die kaars stond, omdat die lag juist boven mij. Ik zeg, ja, jij zou nogal goed vuur vatten, denk ik. Ja. Dus maar dat was niet. Nee, dat doen we niet. Nee.
0: Maar ga je nog naar de kerk ook echt?
2: Wel, nu even met die heupproblemen is het wat minder. Maar vorige week, ik denk dat vorige week of twee weken geleden, had ik even contact met mijn schoolkameraad, pastoor Van Jette. En die zei, wat moeten doen vanavond? Het was zaterdagavond, hè. En ik zeg, ja, ik zit om 10 uur in Olmen. Nu weet ik het terug, in Olmen. En zegt hem, als je wilt, die man, ik zou een keer mee rijden. En dan is hij mee naar het optreden gereden. Waar wij bij mij thuis om half één, denk ik, na middernacht. Ja, die moet dan toch om 7 uur opstaan om die mis te doen en zo. Maar dat is blijkbaar allemaal geen probleem.
0: Maar wel mooi, hè? Het geloof helpt jou nog altijd. Hè?
2: Toch wel, ja. Ja, je moet toch iets hebben, toch iets ergens een houvast hebben in het leven. Sowieso.
0: De fans die hebben ook een nieuwe houvast. Want er is een nieuwe single. En je hebt hem in primeur mee
2: Klopt.
0: Naar Blankenberge gebracht. Dat is voor straks.

0: Bellenprijs, dadelijk is aan de Backstreet Boys.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is...

0: possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Gewoon koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Radio 2.
5: Radio 2.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life. En hij staat hier te puffen en te zweten.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Luc Steno, veel te warm gekleed voor de tijd van het jaar. Maar ja, je dacht aan Seetje, het zal daar frisjes zijn.
2: Ja, ik dacht het. Allee, hier niet in de studio, je hebt die spotlampen. Je hebt al dat publiek dat hier binnen staat. Maar boven op het podium kan dat best koud zijn, nee?
0: Amai, say, de seniorenraad van Mol is ook alomtegenwoordig met grote vlaggen en al.
2: Ah ja, ik zie het, ja.
0: Voor de rest, drukke agenda. Als ik doorklik op luxteno.be, die is heel goed gevuld.
2: Wel, nog zo de laatste stuiptrekkingen van de zomer is nog echt wel even alles geven. Dus ik sta...

0: zat in Westrode, in Sint Maartenslatum, in Overijse, in Nijlen, in Kortenberg.
1: Luxteno.be, daar kunnen we
0: ja, ja, natuurlijk.
1: Maar
0: ja,
1: interessant. Volgend jaar wordt het Luxteno anders.
0: Ja,
1: anders dan anders.
0: Ja, weet je, ik zie heel veel collega's die Wiltura doen. Hè? Christophe, David van Dijk.
1: Jovali.
0: Dus ik werd gevraagd om met Jovali mee te doen, maar ik heb dat niet gedaan. En ook omdat... die mens leeft nog. Hè. Ik heb daar niet echt een behoefte aan. Ik zing al heel mijn leven een nummer van Wiltura. Één of
1: zo
0: twee.
1: Is het begonnen, ja.
0: Zo is het voor mij begonnen. En we kennen elkaar zeer goed. Maar nu kan ik toch niet even... Ik zeg, we gaan dat toch Adamo terug een beetje in de verf zetten. Ik heb daar een heel succesvol album mee gemaakt. Luxteno zingt Salvatore Adamo. En dan kan ik in dat eerste gedeelte toch ook een paar nummers van Wiltura brengen. En dat wil ik dan wel doen. En dan het tweede gedeelte doen we gewoon de hits van over 38 jaar. Ja.
1: Maar dat is pas begin volgend jaar.
0: Ja, ja,
1: 2027.
0: Ja.
1: Straks gaan we het uiteraard nog hebben over Zomerhit. Dan moeten we terugspoelen naar 1992. Want toen won je Zomerhit met Hij speelde accordeon. Maar Luxteno, de accordeon is terug. Je hebt hem terug meegebracht in die nieuwe single die we nu als primeur mogen spelen.
0: Ja, ik had zo het gevoel van we moeten even... ik sta ook in Sportpaleis in november, in de 90s, back to the 90s. En ik dacht zo van misschien zou het leuk zijn, moest iedereen tegen dan dat nummer kennen en dat ik het daar zou kunnen brengen. Dat zou fantastisch zijn. Het is back to the 90s, accordeon, hij speelt accordeon, accordeonmuziek. En ja, ik vind als je het drie keren hebt gehoord, dan gaat het niet meer uit je hoofd.
1: Even checken, bij de fans is dat het geval?
2: Ja.
1: Gaan jullie kunnen meezingen nu?
2: Ja.
1: Want op de concerten heb je het al gezongen.
0: Ja, ja, live zing ik het al.
1: Maar het is nu echt de primeur.
0: Ja, het is de allereerste keer.
1: Morgen
0: komt ze uit.
1: Maar
0: morgen is ze beschikbaar.
1: We gaan hem nu al draaien. En het is nog eens een echte Luxteno geworden. Ah. Als de zon schijnt.
0: Dank je wel.
1: Kom aan, Blanke Mergen.
0: Ah ja.
1: Ik voel al zo'n beetje ook opkomen, hè, Luc.

0: Marika Mitslav. Uit Essen zegt, maar allee, dat we voor de zomer moeten uitbrengen. Zomerhit is bijna gedaan. En heel veel enthousiaste fans van Lux Steno in onze Radio 2-app. Ambiance in Blankenbergen sowieso. Straks ook om 3:30 live bij Radio 2 aan zee op het dak van onze radiostudio. Je volgt het mee via VRT Max. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Kwartier file rijden aan de Werken in Temse. Naar Antwerpen 10 minuten. Op de E19 aan de Werken in Rumst. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra. Richting Nederland tussen Sint-Anna Linker. Oever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen en elders beperkte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: Je zegt

0: Elton John en Sacrifice. Oh la la, zeg, goed nieuws voor de liefhebbers van de muziek van bij ons. Er ligt hier nog een duo-ticket voor het Curiosity Festival in Wetteren te blinken. Marleen uit Oostende die heeft het filmpje met onze zeemoppen heel goed bekeken. En Marleen, en jij hebt zelf ook nog een mop.
1: Ja hoor. Het ligt aan de zee en het kan zingen. Rara, wat is het? Eddie Quali.
2: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
3: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
2: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
6: Bring your bottle back bij CipariXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je CipariXL. Love to see you
7: shine. Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken.
8: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
7: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
8: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

Tunes and I. Dance Monkey, het zal wel zijn. Dansen en meezingen met al die heerlijke muziek van bij ons. Zaterdag 26 september staan er alleen maar Vlaamse iconen op het podium van het Curiosity Festival in Wetteren. Ik denk dan aan Mama's Jasje, Maxime, Niels de Stadsbader, Meteor en Raymond. Meneer Raymond van het Groene Woud. Dat is ambiance, dat is heel veel sfeer en nog meer genieten en meezingen. En als jij daarbij wilt zijn, wel, dan kan dat gratis. Er ligt hier nog één duo-ticket te blinken. Maar om dat te bemachtigen, moet je een beetje opzoekwerk doen. Het ligt niet voor de hand, maar het is wel interessant. Want het Curiosity Festival heeft ook een goed doel waar ze zich voor engageren. Wat is dat goede doel? Kleine tip van mijn tweeën, ga eens kijken op die website curiositiefestival.be en dan stuur je het antwoord maar door via de Radio 2-app.

0: Mille infirmières en haar Désenchanté. Fans van Lux Steno die staan al klaar voor het optreden hier om 3:30. Het plein begint stilaan vol te lopen. Het is ook ideaal weer om een concertje mee te komen pikken straks hier op de pier in Blankenbergen. Straks hebben we ook nog Lissa Lewis live bij Radio 2 aan Zee. Om 7:30 gaat dat gebeuren en de kans is groot dat ze zoon Scott meebrengt. Lissa is nog maar net mama geworden. Morgenmiddag staat het plein hier ongetwijfeld ook stampvol voor Camille. Camille is ook nog altijd genomineerd voor VRT Zomerhit, maar staat ze hier volgende week opnieuw? Dat is nog maar de vraag, want zondagmiddag vanaf 1:00 maken we dus die 10 finalisten bekend. En die komen dan volgende week nog eens allemaal terug langs hier bij Radio 2. Die planning zal je zondagavond zien verschijnen op VRT Max. Want zondagmiddag vanaf 1:00 gaan we graven met Niels, Siska en Zita erbij. Jij kan komen meegraven in het zand op het strand naast de Radio 2-studio. En dan hopen dat jij dat VIP-ticket opgraaft voor de finale van Zomerhit. Wordt deze Dana de winnaar dit jaar?
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Dana winnaar. En Janita uit Deerlijk is ook de winnaar. Mag gratis naar het Curiosity Festival in Wetteren 26 september. Janita weet dat het festival zich engageert voor het goede doel. De Gipon-vrienden die zetten zich in voor vrouwen met gynaecologische kankers. Dus dat is toch mooi om dat ook eens even te onderstrepen bij deze. Elke dag telt
1: voor twee. Radio 2.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Ad Inferos.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
11: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
12: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
13: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
12: De Kampioenen. En nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
14: Moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Luc Steno haalt zijn accordeon nog eens boven na 3 uur. En ook Gustave en Antoon, zelfs Elvis Presley krijg je in jouw oorschelpen. Echte strandradio dus straks na het nieuws.
16: Elke dag telt voor twee. BNT Radio 2.
0: Het is 3 uur. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Ondanks de regen van de afgelopen dagen in Vlaanderen blijft code oranje voor droogte daar van kracht. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Dat betekent dat er nog altijd geen water mag worden opgepompt op bijna alle onbevaarbare waterlopen. Voor kraanwater zijn er geen verplichte maatregelen, maar er wordt wel gevraagd om spaarzaam om te gaan met water. De huidige maatregelen gelden al sinds midden vorige maand. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zegt dat het te vroeg is om al definitieve conclusies te trekken na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Maar er zijn zeker zaken die beter kunnen, zegt hij. De minister krijgt op dit moment vragen in het federaal parlement waar de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samenkomt over die natuurbrand en hoe die ramp werd aangepakt.
17: Maar er zijn altijd punten van verbetering. Niemand kan zeggen dat met zo'n ramp, het grootste vuur die we hebben ooit gekend in België, dat er geen punten van verbetering. Het zou niet redelijk zijn, het zou niet juist zijn. Dus ja, er zijn er. Maar er zijn heel veel dingen die goed gebeurd zijn. Een steunen van alle de brandweerzoden, van de civiele bescherming, onze eigen helikopters. Een hele goede steun van de Europese Unie. Ik denk dat het belangrijk is.
0: Minister Quintin zei dat intussen 3000 hectare verwoest is in de Hoge Venen en dat de brand daar nog altijd niet onder controle is. De gasvoorraden in Europa liggen lager dan normaal, dat zeggen energie-experts. Dat komt onder meer door het conflict in het Midden-Oosten en ook doordat Aziatische landen hogere prijzen bieden voor gas. Normaal ligt de prijs van gas in de zomer net laag, wat de energiebedrijven stimuleert om hun reserves aan te vullen tegen de winter. Nu is dat niet zo. Voor ons land is de opslag van Fluxys in Loenhout voor zowat 46% gevuld. De overheid wil dat die tegen de winter voor 90% gevuld is. Volgens Fluxys blijft dat haalbaar. En in de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaans continent is de politie bezig met migranten weg te halen van een strand en over te brengen naar 2 opvanglocaties. In totaal gaat het om zowat 1800 mensen. De meeste van hen kwamen eind vorige maand massaal toegestroomd vanuit Marokko. Gisteren is al beslist dat 500 minderjarigen, vooral meisjes, naar het Spaanse vasteland in Europa zullen worden gebracht. Maar de plaatselijke overheid en de rechtse oppositiepartij in Spanje, Partido Popular, eisen dat iedereen teruggebracht wordt naar Marokko, ook de minderjarigen. Eerst nog buien met lokaal ook kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden dan. Het weekend begint met veel regen, maar vanaf zondag droger met ook enkele opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws. Bijna 3:03. Goedemiddag naar Antwerpen. 10 minuten erbij op de E17 van voor Kruijbeke. Op de E19 aan de Werken in Rumst. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Kwartier file rijden aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders alleen nog wat beperkte vertragingen.
1: Maakkastkat online.
8: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
18: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: je zaterdag ook in de tv-show kunnen zien, hè. Stond ook op het podium van VRT Zomer, heet deze Anton.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Als je dat gemist hebt, herbekijken via VRT Max. En de enige echte Luxteno staat hier ondertussen terug.
2: Ja, bij jou.
0: Allee, oh, allee mannetjes. Hallo fans, Luxteno. Ja, nu zijn we er. Wacht, hij is misschien van plan om die trui, die wintertrui, in te ruilen was, voor alleen een leren vestje met daar niks onder. Wat denken we?
2: Nee, gaan we niet doen.
0: Gaan we misschien toch niet doen. We gaan het houden zoals het is. Zeg, soundcheck allemaal goed gegaan?
2: Ja, perfecte jongen van het geluid. Ja,
0: doorwinterde artiest die je bent gaat vlotjes, maar gaat het ook zo vlot lukken om die vraag te laten rollen uit Radio 2 Ballenbak?
2: Mag ik dat nu doen?
0: Heel graag zelfs.
2: Dus ik steek dat daarin. Ik draai
0: het muntje in de gleuf. En dan. Klop, klop, klop.
2: Ik mag het
0: kom
2: open
0: binnen,
2: doen.
0: Zeker.
2: Ja?
0: Die vraag eruit halen.
2: Als ik het open krijg, wacht.
0: Anders dan help ik je wel even. Dat is altijd wel een huzarenklus. En dan lezen. Wacht.
2: Je hebt gelezen, ja.
0: Lees maar voor.
2: Ik heb het gelezen.
0: Lees maar voor, want iedereen wil natuurlijk weten welke vraag jij moet beantwoorden, Luxteno.
2: Zou je blijven optreden als je morgen de grote lottopot wint?
0: En het antwoord is...
2: Trommel.
0: Ja?
2: Nee. Ik zou blijven optreden.
0: Ah.
2: Ik zou niet weten wat ik moet doen. Ik bedoel, ik ben 62 jaar. Ik ben zo de nieuwe 45er. Zo. Noemen ze dat zo niet? Ja. Hè? En ik zou niet weten wat ik moet doen. Ik kan niks anders dan zingen. Het is mijn hobby. Ik heb er mijn beroep van gemaakt. En je kan toch, eten moet je alle dagen, maar je kan toch niet alle dagen op restaurant. Je kan toch niet alle dagen op café gaan zitten en wijntjes drinken. Dus nee, ik zou mij goed soigneren. En ik zou nog zo de nieuwe Willie Sommers willen worden, zo weet je. 75 worden en die staan nog veel op de planken. Hè?
0: Maar heb je de lotto nog nodig? Moet je de lotto nog winnen?
2: Dat staat hier niet op dit papiertje.
0: Het is een bijvraag van En toen werd het stil. Oké, dan zullen we maar teruggaan, zeker. Naar die zomer van 1992.
2: Mm-hmm.
0: Jouw pensioenplan.
2: Ja.
0: Je stond toen op het podium van VRT Zomerhit met die accordeonist. Was de succesformule toen.
2: Het Chris de Braak.
0: Hiermee won jij toen Zomerhit. Luxteno. Ons weekend.

0: eens, Blankenbergen.
1: Hij speelde A. Nu slot, hè? Het slot, hè? Hij speelde accordeon, maar niet meer voor ons twee.
0: Oh. Ja, blijft zo goed.
2: Chantera. Zomerhit backstage.
1: Chantera zal het graag horen.
0: Echt waar. Ja. Oh, uniek moment, ongetwijfeld ook, hè, Luc Steno. Het winnen van Zomerhit blijft in het geheugen gegrift.
1: Ja, dus al 34 jaar...
0: Of zit dat heel ver weg?
1: Nee, ik herinner nog, toen was het minder uitgebreid, zonder tv, zonder de Radio 2 die 2 maanden daaraan werkte. Maar dat was toen in een tent, in een gewone simpele tent, met een podium, een paar spotjes en Rob Burms, denk ik, die dat nog presenteerde. En ik heb dat gewonnen in 92.
0: En die trofee?
1: Die heb ik nog altijd. Ik ben daar verliefd op. Ik vind dat zo mooi. Dat is een kunstwerk. Dat is een beeldje. Ik weet niet wie het gemaakt heeft. Maar ik heb dat nog altijd. En ik zit trouwens vanavond bij Patrick Onze in Ment, 55. Hoe noemt dat programma? In de koffer? Uit de koffer? Nee, uit... In de koffer. En ik heb
0: daar... Dus uit de kast en, ja. En in de koffer.
1: In de koffer. Ik heb daar 4 stukken mogen insteken. Zonder dat Patrick dat wist. En ook de trofee van Radio 2 zit erbij.
0: Mag.
1: Dus dat is toch leuk?
0: Dat is fijn. Dat is een teken dat je daar toch heel veel waarde aan hecht.
1: Ja, ik vond dat wel leuk. Ja. En we gaan er nog eens over doen van zijn leven. Hè.
0: Hopelijk.
1: Ja.
0: Fingers crossed. Misschien wel met de nieuwe en dan volgend jaar en zo. Ga je hem straks ook zingen? Hij speelde accordeon.
1: Ja, tuurlijk. Ik ga ermee afsluiten. Het is toch een nummer dat je op een optreden altijd moet hebben gezongen. Anders komen de mensen naar je toe en zeggen ze van... Waar was accordeon?
0: Waar was een accordeon?
1: Dat is zo'n beetje wat Eenzaam zonder jou voor Wiltura is. En voor Willy Sommers, even Anje Severozen.
0: Of als een leeuw in een kooi.
1: Ja.
0: Maar de nieuwste die we daar straks in primeur gedraaid hebben, ga je die ook nog zingen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ah, fantastisch.
1: Kun je er nog een stukje van opnemen en dan terug doorzetten?
0: Goed, komt helemaal goed. Over een dikke 12 minuten gaan we eraan beginnen. En je kijkt sowieso mee via VRT Max. Luc Steno, veel plezier dadelijk. Tot
1: zometeen. Dank je wel.

0: Hier gaat ons mama ook blij van geworden zijn ze. Elvis Presley en Hound Dog.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Go Yellow!
5: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info

Doen hier al mensen teken van en, is het al zover? Moeten we gaan zwemmen in de zee? Nee, belangen nog niet. We zitten nog lang niet aan de 20.000 op VRT Max. Radio 2. Kan jij wel voor zorgen natuurlijk. Maar bon, er is vooral weer een Luc Appermond. Luc reist van hier naar daar. Van Ieper naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Harelbeke. En hij doet dat met toffe paneleden in zijn kielzog. En jij kan dat meebeleven. Zo'n opname van de Zoete Inval is zoet in alle betekenissen. Dat is met koffie en taart en vooral heel veel lachen. De tickets voor zo'n opname vliegen de deur uit. Dus het is nu het moment om jouw plek te reserveren. Via Radio 2 op VRT Max doe je dat ook. Je ziet daar, kom naar een opname staan. Daar klik je op en dan krijg je alle informatie. Dat is plezant, dat wil je eens meegemaakt hebben in je leven. Zo'n opname van de Zoete Inval. Radio.

0: altijd fijn als er een lichtje brandt als je zelf gewoon helemaal alleen laat thuis komt. Leave a light on. Tom Walker. En dan is nu aan Luc Steno live bij Radio 2 aan Zee. Je kan het allemaal meevolgen via VRT Max in beeld en al. Bijna 4:05, 155 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Half uur extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen 15 minuten erbij op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Machelen is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Naar Leuven op de E40 aanschuiven tussen Sterrebeek en Berchten ben je 10 minuten langer onderweg en elders beperkte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Steady Swims, Mr. Know-It-All. Mr. Luxino staat op dit moment op het podium. Is bezig aan zijn optreden. Je kan dat meevolgen op VRT Max. Het is prachtig om te zien hoe dat die die-hard Luxino-fans echt helemaal uit de bol aan het gaan zijn. Meezingen, die armen gaan van links naar rechts. Hij is op dit moment zijn nummer aan het zingen. Waar moet ik heen? Uit liefde voor muziek. Nummer van Mark en Barbara Dex in Luxino-taal eigenlijk. Hè. Voilà. En het applaus is er. Dadelijk nummer 2, volg het mee op 14 Max.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Annelien en Stefanie Korevits.
3: Ik ben gepest geweest in het lager. Ik denk van mijn derde leerjaar tot en met... Ja, nog het vijfde voor een stuk. En Annelien en Lieslotte, die waren wel populair. En die kwamen altijd op voor mij. Dat is het voordeel van een tweeling, ze zei. Je bent nooit alleen.
4: Ja.
3: Ah, ik krijg nu een kroon op mijn hoofd. En voor de rest, alles komt nu gewoon in mijn schoot geworpen. Maar dat is niet. Je moet er wel iets voor doen.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Nou, ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
11: Radio 2. Elke dag.

gek, hè? Hij heeft zijn zonnebril ondertussen al opgezet. Zal nog spijt hebben, hoor, van die wintertrui. Met een hoge kol erop. En ondertussen heerlijk zonnetje in Blankenbergen. En heel veel...

David van Dijk, ik kan het niet geloven. Ja, ik kan het niet geloven. Het is bijna al het laatste nummer dat Luc Steno hier gaat brengen, die accordeon. Straks ook al Lisa Louis die eraan komt, hè, om 19:30. En morgen hebben we ook nog Camille hier op ons podium. En morgenavond Wim Soetaar. Maar hier moet je nog heel even van meegenieten natuurlijk.

0: Bruce Springsteen, waiting on a sunny day. En wel, de zon schijnt in Blankenberge volle bak. En ja, Luc Steno die heeft zich een klein beetje vergist daarnet. Het is effectief donderdag, woensdag was gisteren. Maar dat wil dus ook zeggen dat je overmorgen de laatste 5 genomineerden voor VRT Zomerhit kan bekijken. De show is begin deze maand opgenomen, 5 augustus. En het resultaat zie je zaterdagavond overmorgen dus op VRT 1 en VRT Max. Bart Kael, Bas Serra, Berre, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Maar ook Das Pop, Samson en Marie, Ambiance met de Gebroeders Co en de wereldster Becky Hill. Zaterdagavond gevuld met muziek, zo hebben we dat graag. DJ David is daar.
1: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
2: Ah, alles is gesorteerd.
1: Kast. Voor de interieurlover, de...
2: Amai zeg, wat een eyecatcher.
1: Kast. Voor de ouder, de...
2: Van wie is deze eigenlijk?
1: Kast. En voor de tiener, de...
2: Raak mijn spullen niet aan!
1: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
3: Maatkasten Online.
1: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
8: Ten eerste is het Alberto.
9: En ten tweede bestaat Studio 130 jaar.
10: Amai, de gorap.
9: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
8: Dag en doorheen.
10: Lop de plop.
11: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
12: Is dat door Piet Piraten spelen?
13: Schip, ahoy.
14: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
15: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
16: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
9: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
17: De sfeer is er al.
9: Nu nog de zomerhits.
18: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenberge voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
19: Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
20: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
21: Dovi-keuken.
20: Wij maken uw keuken in België.
22: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
23: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
24: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business.
25: Proximus. Think possible.
26: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
27: Wat een bedwelmend festijn was dat hier, zeg, met Luc Steno. En het stopt nog niet, hè, vanmiddag. We blijven zomergas geven tot 8 uur met Radio 2 aan zee.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Katrien Persman. De UGent heeft de Amerikaan Nathan Koffnes preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Dat meldt Koffnes zelf op X en wordt bevestigd door de universiteit. De schorsing komt er na de dood van de Brit Jason Ardai, een professor aan de Universiteit van Cambridge. Koffnes beschuldigde hem van plagiaat. Ardai nam door de aanhoudende druk ontslag en werd een week later dood thuis teruggevonden. Waarom Koffnes nu precies geschorst is, wilde UGent niet kwijt. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zegt dat het te vroeg is om al definitieve conclusies te trekken na de natuurbrand in de Hoge Venen. Maar er zijn zeker zaken die beter kunnen. De minister krijgt op dit moment vragen in het federaal parlement, waar de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samenkomt over de natuurbrand en over hoe die ramp werd aangepakt.
1: Het is vandaag nog te vroeg om definitieve conclusie te trekken uit een crisis die nog niet volledig achter ons ligt. Maar een aantal aandachtspunten en verbeterpunten tekenen zich nu al af. Die moeten we aangrijpen om onze risico's beter te identificeren, onze voorbereiding verder te versterken en onze nationale weerbaarheid verder uit te bouwen.
0: Minister Quintin werkt aan een nationaal actieplan voor de bestrijding van natuurbranden. Dat moet binnenkort klaar zijn. Bij de brand in de Hoge Venen is al 30 vierkante kilometer natuur verwoest. En ondanks de regen van de afgelopen dagen in Vlaanderen blijft code oranje voor droogte daar van kracht. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Dat betekent dat er nog altijd geen water mag worden opgepompt op bijna alle onbevaarbare waterlopen. Voor kraanwater zijn er geen verplichte maatregelen, maar er wordt wel gevraagd om spaarzaam om te gaan met het water. De huidige maatregelen gelden al sinds midden vorige maand. Een Roemeense F-16 heeft een varende drone geladen met explosieven onder vuur genomen. De drone bevond zich in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee in Roemeense territoriale wateren. Een koopvaardijschip had de drone gezien. Het gasplatform in de Zwarte Zee maakt deel uit van een gigantisch aardgasproject dat wordt aangelegd. Van wie de drone was, is niet duidelijk. Maar zowel de Roemeense president als Europees Commissievoorzitter von der Leyen wijzen in de richting van Rusland. Hier en daar nog buien met lokaal ook kans op onweer. Temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Het weekend begint met veel regen. Maar vanaf zondag wordt het droger met ook enkele opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2 aan zee.
3: David van Ottegem.
4: En ik zie geen drone, ik zie de gele vlag hier. Ja, de gele vlag wappert op het strand vanmiddag. Dat wil zeggen dat het gevaarlijk is om te zwemmen. Je mag wel, maar je moet goed opletten. En goed de oren spitsen nu. Voor Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started.

0: Ik kruiste Luc Steno daarnet toen hij van het podium afkwam hier. En het eerste dat hij tegen mij zei was... Zeg, wat is dat met die tiramisu van u? Ik zei, ja, dat is een dingetje. Dat is een dingetje. Ik had het ook met de woorden van Bryan Adams kunnen zeggen, Mirjam.
1: Inderdaad.
0: Can't stop this thing I started. Ik kan er niet genoeg van krijgen, dat is toch ongelooflijk? En er blijft niks aan mij plakken, dat is het net, hè? Dus laat maar komen. En die files ook, Mirjam. Zeg eens, waar staan ze?
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar komt een half uur bij. Naar Gent is dat een kwartier. R2 de ring richting Stabroek, ook een kwartier vanaf Beveren. Naar Antwerpen op de E17, 10 minuten bij Kortrijk. Komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Verder vanaf parkeerterrein in Kruijbeke ook een kwartier. A12 vanaf Aartselaar, 15 minuten. E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst, een 25 minuten. Een kwartier vanaf Randst en een dikke 20 minuten vanaf Antwerpenhaven op de A12. En 16 naar Willebroek. Ook alweer 20 minuten door te werken in Temse. En dan voor Brussel op de buitenring. Een half uur vier golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring is dat een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Ter Vuren. En ook nog eens tussen Oudergem en Groenendaal. En dan naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum ook een kwartier. Komt door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Maar verder vooral beperkte vertragingen.
0: Er is vandaag ook nieuws over ex-rode duivel Eden Hazard. Die is onverwacht teruggekeerd naar Chelsea. Maar niet om te voetballen, maar om de fanshop te bezoeken van de club. Om daar de nieuwe truitjes te kopen voor zijn kinderen. En hij heeft er een grappige video van gemaakt waarin je hem ziet met een kap over zijn hoofd. Zo gaat hij binnen en vraagt zich dan af of ze hem zouden herkennen. En of ze korting hebben voor legendes. Dat vraagt hij dan aan het personeel. Dat is wel grappig. Ik was wel even geschrokken toen ik de titel van dit nieuwsbericht zag op mijn telefoon. Ik was wel aan het scrollen, ja, en ik had alleen maar de eerste regel gelezen. En die luidt als volgt. Eden Hazard slaat personeel met... En ik dacht van, wat? Heeft Eden Hazard personeel geslagen? In de fanshop van Chelsea? En dan pas, toen ik verder naar beneden scrolde, kwam er... Eden Hazard slaat personeel met verstomming. Ja. Ah ja. Dat is niet erg, hè, als je daar iemand mee slaat met verstomming.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Zou jij met verstomming geslagen zijn, mocht Wim Soetaar VRT Zomerhit winnen dit jaar? Ik wel, want hij is niet genomineerd namelijk. Maar hij komt hier vrijdag wel live bij Radio 2 aan Zee. En we zullen dan ook zeker dit horen.

Miles Smith, Stay. Mag er dus nog een beetje langer blijven. Ons Radio 2 Ballenbad is open. Je kan hier prachtige foto's nemen. Of kroketten zoeken. Met de Hallo Kroketwedstrijd van Ketnet. Die gaan straks om 6:30 ook weer uitzenden van hieruit.

0: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
1: Van Bokstal, ligt je stil meneer?
0: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Radio 2.

Destiny's Child, Independent Women. Ja, en Prins Gabriel wordt ook al groot. Hè. Vandaag 23 jaar en heb je de foto's gezien? We hadden het vanochtend ook al over hier op Radio 2. 4 nieuwe foto's heeft het paleis gedeeld van de oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde. En niet aan het paleis, nee. Hoog in de Alpen, tijdens een alpine stage. Mooie foto's. Wat gaan wij nog doen hier bij Radio 2 aan zee? Wel, we hebben natuurlijk Lisa Lewis bij ons. En ze gaat Scott meenemen. Ja, het wordt de eerste keer van Scott op de radio. Hoop ik toch. Ik weet niet of ze haar baby al een microfoon wil geven. We gaan proberen in ieder geval. En we hebben het ook nog over een hockeyclub in Beveren die boos is. Waarom? Dat hoor je zo. Maar het heeft met vleermuizen te maken. En ja, morgen start mijn weekend al. En ik ben iets van plan, maar nu ik het radionieuws heb gehoord vanmiddag, twijfel of ik het zou wel zou doen. Hey, hey. Wat zou dat zijn?

0: streel. Zijn goed binnengekomen, Kleimans en Van Geel. Goed gehoord.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: En nu even luisteren naar het nieuws uit jouw buurt.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. Op de E19 in Rumst hebben meerdere auto's schade opgelopen aan de wegenwerken die daar momenteel bezig zijn. Het verkeer wordt er over de middenberm geleid via versmalde rijstroken en op die doorsteek is een put met een afwateringsrooster. Verschillende bestuurders reden in de put met schade aan de banden of de velgen tot gevolg. Het agentschap Wegen en Verkeer vraagt om voorzichtig te zijn, zegt Gilles van Goetem.
3: Wanneer dat bestuurders zich houden aan de maximale toegestaande snelheidslimiet van 50 km per uur en ook de tijdelijke gele beleiding goed respecteren, is de kans dat voertuigen in contact komen met dit rooster eerder beperkt. En we raden mensen die schade hebben geleden aan om dit eigenlijk met hun eigen verzekeraar op te nemen en die kan het op zijn beurt dan verder opnemen met de aannemer die de werken uitvoert.
2: De werken worden vanavond afgerond, een dag vroeger dan gepland. Bij een natuursteenbedrijf in Lille is een man van 55 gestorven bij een zwaar arbeidsongeval. Bij het lossen van een lading is de man uit Vorselaar onder een blok arduin van zo'n 2 ton terechtgekomen. De hulpdiensten konden de man niet meer helpen, hij overleed ter plaatse. Het is nog niet duidelijk hoe het enorme gewicht precies op hem is terechtgekomen. In Wilrijk is de vergunning voor het nieuwe onderzoekscentrum Bioscape vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen op vraag van buurtbewoners. De impact op het verkeer zou onvoldoende onderzocht zijn. Het gaat om 3 gebouwen vlakbij de campus van de Universiteit Antwerpen in Wilrijk. Er zou vooral onderzoek gebeuren voor de biotech- en farmasector. De Vlaamse regering krijgt nu 3 maanden de tijd om opnieuw te beslissen over een vergunning voor het onderzoekscentrum. Bij het Parkent in Antwerpen loopt een onderzoek naar 4 Nederlandse oplichters die in een bed and breakfast in Ietegem verbleven zonder te betalen. Toen de uitbater haar verhaal deed op sociale media, bleek dat ze veel meer slachtoffers maakte, ook in de provincie Limburg. Het Parkent roept uitbaters op om zekere aangifte te doen, ook al is de schade beperkt. En ook Sander Chargois van Kleinschalige Stedelijke Logies Vlaanderen vraagt zijn leden om dat altijd te doen.
4: Ik denk dat zolang je gewoon zo'n oplichter geen halt toeroept, ja, dan kan die gewoon ongestoord doorgaan. Daarom zeggen wij ook altijd wel tegen onze leden van als zoiets gebeurt, doe altijd aangifte bij de politie. En mochten ze dan uiteindelijk die oplichter in de kraag vatten, ja, dan kunnen ze dat gewoon herleiden en kunnen ze gewoon zien van hé, er zijn dus al een aantal dossiers.
2: Bewolkt met soms intense buien en hier en daar onweer en tot 20 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je ook in de app van VRT Nieuws.

0: Ik heb dat ook al vaak gezegd hoor, deze zomer. Er is geen plaats waar ik liever zou zijn dan hier, in deze radiostudio met zicht op het strand. En op al die gelukkige vakantieluisteraars die hier af en toe ook eens binnenwippen. Doe gerust, even kijken waar de files staan. Mirjam, jij weet dat.
1: Ja, op de Antwerpse ring bijvoorbeeld richting Nederland, daar komt 50 minuten bij. Naar Gent is dat maar een kwartier. R2 de ring richting Staabroek ook maar 10 minuutjes nog vanaf Beveren. Dan naar Antwerpen, 20 minuten vanaf Melselen, vanaf parkeerterrein in Kruijbeke en vanaf Schelle op de A12. Een half uur tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst, ook vanaf Herentals-Oost en vanaf Antwerpenhaven op de A12. En 16 naar Willebroek, 25 minuten aan de Werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring komt er ook bijna een half uur bij tussen Anderlecht en Tervuren. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en Berthem een kwartier komt er een defecte vrachtwagen op de Spitsstrook. Dan naar Lummen op de E314, 20 minuten filegolven tussen Heverlee en Aarschot. En verder vooral beperkte vertragingen.
0: En straks een hockeyclub uit Beveren die met de handen in het haar zit. Wat is er aan de hand? Je hoort het straks.
2: De sfeer is er al.
3: Nu nog de zomerhits.
4: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met zomerhit. Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
6: Radio 2.

0: Er heerst hier ook wel zo'n halleluja-gevoel aan de kust. Want de zon schijnt weer na de vele regen van gisteren en ook deze voormiddag. Goed hoor, dankjewel Dr. Alban. En ik heb een boze hockeyclub uit Beveren aan de lijn. Of eerder radeloos dan boos, denk ik. Dag Steven Kous.
1: Hey, goedemiddag.
0: Voorzitter van hockeyclub Beveren. Een grote club, hè? Hoeveel leden hebben jullie?
1: Wij zitten eind vorig seizoen en is er rond de 270 leden.
0: Ja, en wat is het probleem daar?
1: Wat is het probleem? Wij starten ons hockeyseizoen normaal gezien deze week ook met onze stage. Dat is overdag en vanaf volgende week met de avondwerking. En wij mogen door een beveiligingsmaatregel vanuit het agentschap Natuur en Bos op dit moment onze LED-verlichting niet aansteken. Tussen 15 maart en tussen eind oktober. Dus in de volledige werking van ons hockeyseizoen.
0: En ja, dat is natuurlijk nefast, want het wordt steeds vroeger donker en jullie hebben licht nodig. Maar waarom moet het licht dan uit bij jullie? Of mag het niet aan?
1: In de buurt van het hockeyterrein, dat al reeds jaar en dag een recreatief terrein is, zijn er vleermuizen in de omgeving en die zouden door de bundels of de lichtstralen gehinderd worden in hun vrij bewegen.
0: Ja, dus het zou de vleermuizen kunnen storen, maar die zijn daar toch al langer, die vleermuizen, denk ik, dan dit seizoen, hè?
1: Ja, voor ons aspect is effectief zo dat de site waarop wij zitten is al sinds jaren en dag, sinds de vorige eeuw ook al. In de jaren 60 was er al voetbal, in de jaren 90 was er ook actief voetbal met vorige verlichting. En sinds 4 jaar zitten wij op die site nu met nieuwe verlichting, dus een volledige LED-verlichting, allemaal modern. En we zijn al 4 jaar aan de slag zonder enig probleem. Al 4 jaar dat we daar trainen, al 4 jaar in de donker aan het spelen met de verlichting aan.
0: Ja.
1: En sinds het nieuwe seizoen nu lukt dat niet meer.
0: Lukt dat niet meer. En als jullie toch het licht zouden aansteken, dan riskeren jullie een boete, neem ik aan. En serieuze boetes, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Voor een middelgrote club proberen wij te zorgen dat we zo laagdrempelig mogelijk zijn, ook financieel. We zijn een gezonde club. Maar er is op dit moment een dwangsom van €10.000 die ons boven het hoofd hangt per vaststelling. Met een max van €500.000.
0: Amai, opletten dat niemand per ongeluk tegen de lichtschakelaar leunt. Want ik kan gauw oplopen. Maar €10.000. Maar die vleermuizen. Ja, blijkbaar is dat daar een brede waterloop ook bij jullie. Waar de vleermuizen gebruik van maken om zich te oriënteren. Het is een soort van vlieg- en fourageerroute ook voor die vleermuizen. Daar is ook al een vleermuizenbunker gebouwd. Dus die zijn blijkbaar wel heel erg belangrijk. Maar ja, wat kunnen jullie nu doen? Hoe gaan jullie dit oplossen daar? Want ja, ik kan me voorstellen dat vleermuizen zijn belangrijk, maar jullie hobby ook, hè?
1: Ja, ik denk dat we sowieso iedereen wel eens uitnodigen om bij ons op het terrein te komen. Wij zijn effectief een gebied dat vlak naast de haven ligt. Dus er is eigenlijk al heel veel verlichting rondom ons clubterrein. Dus voor ons is het ook wel bijzonder dat dan specifiek ons stukje dan voor een probleem zou zorgen.
0: Ik denk de vraag is, wie was daar eerst? De vleermuizen, ja. of de sport? Toch?
1: Ja, voor ons is het een beetje een kip of het ei. En in de ideale wereld kan mens en natuur naast elkaar leven.
0: Ja.
1: En op je vraag van hoe we het oplossen, wij proberen hopelijk uit te kijken dat het opgelost geraakt zonder dat er veranderingen moeten zijn nu.
0: Misschien vroeger beginnen? Of zijn er geen alternatieven om uit te wijken of zo?
1: Nee, wij zijn als... Uiteindelijk hockey is een populaire sport, maar het is geen sport waar iedereen om de kerk door kennis van heeft. Dus wij hebben heel hard nood aan onze vrijwilligers.
0: Ja.
1: En al onze trainingen zijn volledig opgebouwd rond die mensen. Ja. En als mensen werken of studeren.
0: Ik ben benieuwd hoe het daar gaat opgelost worden, want ik weet ook niet goed welke kant ik moet kiezen. Team Vleermuis of Team Hockeyclub? Het is moeilijk. Maar ik weet wel welk lied...
1: Het zou eigenlijk geen wedstrijd mogen zijn.
0: Eigenlijk niet, hè. Enfin, maar ik weet wel welk lied we kunnen draaien. Dat past bij dit probleem, Steven.
1: Ik ben benieuwd.
0: Licht uit van Opposit. Daar dachten wij aan.
1: Voilà, fantastisch.
0: Okay. Veel succes daar. Dag, Steven.
1: Dankjewel. Goedjes.

0: Licht uit en het vleermuisbeest naar buiten. Ja, tering lekker om nog eens terug te horen hier. De Opposites. Dag Sabine.
1: Hey, dag David.
0: Nee, de zon op ons gezicht vandaag hier aan de kust, hè? Leuk hoor.
1: Ja, dat ook. Ja. Maar ook wolken, hè?
0: Wolken ook, ja, maar die storen, ja. Storen niet hier.
1: Ja, ze storen niet hier. En ook geen bui gezien.
0: Niks, jong. Niks, ja, ik heb niks gezien.
1: Leugenaar.
0: Alleen vanochtend, ja, vanochtend onderweg naar hier, ja, zo wat grijs. Zo.
1: Ja, ja, ja, maar ja, in elk geval, de buien zijn er nog wel, hoor, verspreid over het land. En er zitten nog een paar stevige tussen. Dus de komende uren moeten we daar toch nog wel rekening mee houden. In het begin van de avond in het binnenland nog hier en daar een bui, al dan niet met een donderslag. En dan in de loop van de nacht eigenlijk verdwijnen de buien en wordt het droog en zelfs bijna vrijwel helder of licht bewolkt. Behalve aan zee. Want aan zee blijft het wisselvallig met kans op nog een bui en een donderslag. Temperaturen van 10 graden in Hoog-België tot 13 of 14 graden in het centrum van het land en 15 graden voor de kuststreek. En de wind die gaat luwen. Nou, morgen starten we met zon, maar aan zee zullen er al gauw buien zijn en die trekken dan naar het binnenland. Die trekken het binnenland in, die worden talrijker, die worden ook intenser. Er kan een donderslag bij horen. Dus op en top wisselvallig weer. Met temperaturen van 18 graden in de Ardennen en aan de kust tot 22 graden in het binnenland. En nog meer wisselvallig weer voor zaterdag. Dus ook dan kan er al eens een bui vallen, misschien lokaal met een donderslag. In de loop van de dag krijgen we dus opnieuw meer stapelwolken. En temperaturen tot zo'n 20 graden. Zondag en maandag stijgt de luchtdruk en dat betekent grotendeels droog weer. Zondag met af en toe nog een paar wolkenvelden. Maandag ronduit zonnig en ook warmer. Temperaturen zondag al warmer tot 22 graden en dan maandag tot 24 graden. Het kan nog warmer, dinsdag en woensdag zelfs zomerse warmte. Maar dan gaan we opnieuw naar het wisselvallige met kans op buien of onweer.
0: Oké, we hebben die mogelijkse donderslag hier aan de kust vanavond ook al een naam gegeven. Die heet Lisa Lewis. Ja.
1: Mooi zo.
0: Ze zal knallen om 7:30 live bij Radio 2 aan 7.

Owner of Lonely Heart van Yes. En je moet ons geen hartjes geven in de Radio 2-app. No. Wel op VRT Max. Als je daar het Radio 2-kanaal kiest, dan zie je helemaal rechts een hartje. Klik daarop, dan kan je ons volgen. Blijf je ook perfect op de hoogte van wat we hier allemaal doen. En zie je Kim misschien in de Noordzee zwemmen binnenkort.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Verre en de Zandloper. Als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
4: Radio 2.
3: Oh ja, man.
6: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
7: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
3: Ik hoef deze echt niet te weten.
7: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
3: Huh? Allee, watermeloen of zo.
6: Ik kan echt niet volgen.
7: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
8: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
6: Doe eens naar rechts.
8: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
6: Oh, we hebben een match.
8: De dagelijkse kost-app.
9: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
10: Wow.
9: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
10: Oh my god, zo mooi.
9: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
10: Like Me.
9: Nu overal verkrijgbaar.
11: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
9: Ja! Ja. Oh, merci, Markske.
12: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
13: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
12: De Kampioenen. En nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
14: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
15: Ik heb iets gehoord vanmiddag in het radionieuws dat mij wel een beetje heeft doen twijfelen over mijn weekendplannen. En ik denk dat ik niet de enige ben die wat zal moeten opletten.
4: Elke dag Radio 2.
15: Waarvoor dan precies? Dat hoor je straks nog.
16: Het is 5:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Peijersman. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wordt in het parlement op de rooster gelegd over de natuurbrand in de Hoge Venen. De UGent schorst de omstreden filosoof Nathan Kovness. En in Kiewiet in Hasselt begint Pukkelpop, het laatste grote zomerfestival. Het klopt niet dat ons land niet voorbereid was op een grote natuurbrand zoals in de Hoge Venen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin in het federaal parlement. Het parlement komt op dit moment vervroegd bijeen over de aanpak van de ramp. Uitleg door Benedict Coussement.
17: Ja, we zullen moeten leren uit deze crisis, maar minister Quintin ontkent dat ons land niet voorbereid was.
18: Ik hoor zeggen dat België niet voorbereid zou zijn geweest op een natuurbrand van deze omvang. Dat beeld wil ik toch corrigeren met de feiten.
17: Een aantal zaken kunnen beter, maar het is te vroeg om nu al conclusies te trekken.
18: Een crisis van deze omvang moeten we dan ook aangrijpen om kritisch te kijken naar wat goed heeft gewerkt, waar we ons kunnen verbeteren en vooraan hoe we ons beter kunnen voorbereiden op de risico's van morgen.
17: Maar bij de oppositie toch wel vragen over de aanpak. Ortwin de Poortere van Vlaams Belang.
19: Wat wel ter discussie mag staan in dit parlement, dat is of de overheid voldoende voorbereid was, of er voldoende snel en met de juiste middelen het terrein heeft opgestuurd.
17: Volgens Groen is deze regering niet bezig met klimaatverandering. Axel Weitz van Meerderheidspartij Vooruit spreekt hem niet tegen.
20: Sommige partijen steken hun kop in het zand en willen niet praten over de klimaatcrisis.
17: Ook het Waals parlement komt vervroegd samen om de brand in Hoge Venen te bespreken. De spoedzitting komt er volgende week woensdag op vraag van de Waalse oppositie. Minister-president Dolimont zal er vragen beantwoorden van de parlementsleden. De UGent heeft de omstreden Amerikaanse wetenschapsfilosoof Nathan Kovness preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Dat meldt Kovness zelf op X en wordt bevestigd door de universiteit. Thijs Nijrink, waarom doet de UGent dat?
21: Waarom precies, dat wil de universiteit niet kwijt, maar het is heel waarschijnlijk een reactie op de dood van Jason Ardai. Dat is een zwarte professor aan de Britse Universiteit van Cambridge. Kovness had hem van plagiaat beschuldigd. Ardai werd door Cambridge geschorst in afwachting van een onderzoek, maar hij nam ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Opvallend, Kovness werkte ooit zelf ook aan Cambridge, maar werd ontslagen na beschuldigingen van racisme. Want hij staat bekend voor pseudowetenschappelijke uitspraken over mensen van kleur. Zo vindt hij dat witte mannen intellectueel sterker zijn. Toch werd Koffnes aangesteld aan de UGent, ondanks protest daartegen. Over zijn schorsing schrijft Koffnes zelf op X dat hij onderzocht wordt vanwege discriminatie van Ardai.
17: Dankjewel, Thijs. Een Nederlander heeft van de rechtbank in Tongeren in Limburg 7 jaar gevangenis gekregen, omdat hij zijn toenmalige vriendin dagenlang heeft gefolterd. 2 jaar geleden kreeg het koppel ruzie omdat hij haar ervan verdacht dat ze een relatie had met een collega. Hij sloeg zijn vriendin, gooide haar van de trap en schoot met een revolver in haar arm. Dat duurde 4 dagen lang. De man, die als buitenwipper werkte in onder meer de Hasselse Club Versus, moet nu onmiddellijk 7 jaar naar de gevangenis. Een tweede man, die op de hoogte was maar niet ingreep, krijgt 1 jaar celstraf. In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn er al 57 schietpartijen geweest in Brussel. Dat ligt in dezelfde lijn als vorig jaar. Toen waren er 101 schietincidenten op het hele jaar. Dit jaar ligt het aantal slachtoffers voorlopig wel nog lager. In de eerste 7 maanden vielen er 2 doden en 21 gewonden bij vuurwapengeweld. Vorig jaar waren dat 8 doden en 43 gewonden. In de meeste gevallen was er wellicht een link met het drugsmilieu. In Kiewit, in Hasselt, zijn zo net de deuren opengegaan van Pukkelpop, het laatste grote muziekfestival deze zomer. Zussen Anna en Laura mochten vandaag al iets vroeger de weide op als eerste.
1: Ik wou het een keer zo leeg mogelijk zien, zonder dat het natuurlijk gedaan is. Ja, het is mijn zusje haar eerste Pukkelpop, dus dat is nog een keer leuker om haar als allereerste nog een keer de wei op te krijgen.
2: Ik ben echt verrast hoe groot het is. Ik had het echt niet verwacht. Maar heel, ja, heel mooi. Ik ben heel excited om hier te zijn. Ik vind Pukkelpop speciaal omdat er zo verschillende leeftijden zijn. Dit is echt iedereen een beetje, dus dat maakt het wel leuk.
17: Om 6 uur begint het volledige festivalprogramma. Pukkelpop duurt nog tot zondagnacht. Een Roemeense F-16 heeft een varende drone geladen met explosieven onder vuur genomen. De drone bevond zich in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee, in Roemeense territoriale wateren. Een koopvaardijschip had de drone gezien. Het gasplatform in de Zwarte Zee maakt deel uit van een gigantisch aardgasproject dat wordt aangelegd. Van wie de drone was, is niet duidelijk, maar zowel de Roemeense president als Europees Commissievoorzitter von der Leyen wijzen allebei in de richting van Rusland. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal is Anderlecht aan zijn heenwedstrijd tegen Kairat Almaty uit Kazachstan begonnen. Het is de verste Europese verplaatsing ooit voor een Belgische ploeg. Na enkele minuten staat het al 0-1 voor Anderlecht. Vanavond eerst nog wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel bewolking met pittige buien en onweer vanaf de kust. Het wordt dan maximaal 21 graden. Ook zaterdag nog kans op buien. Vanaf zondag wordt het opnieuw droger en iets warmer. Dit nieuws begon met de spoedzitting van de Commissie Binnenlandse Zaken over de natuurbrand in de Hoge Venen. Minister Quintin ontkent dat ons land niet voorbereid was en kondigt een nationaal actieplan aan om natuurbranden te bestrijden. Meer daarover lees je ook op 14nieuws.be.
22: Radio 2 aan zee.
23: David van Ottegem.
15: Welkom in onze territoriale radiowateren. Een hele zomerhitvloot komt hier nog voorbij. Er zijn nog 19 artiesten aan boord. Maar daar zullen er na zaterdag maar 10 meer van overblijven. Jij beslist wie. Via VRT Max klik gewoon op zomerhit. En kies daar jouw 3 favorieten. Hier bij ons nu op de radio, Kid Creole en de Coconuts. Annie, I'm not your daddy.

0: Wat een shock, zeg. Hoe zou die Annie daarop gereageerd hebben toen ze deze boodschap hoorde? Vraag ik me nu al jaren af. Is daar nooit een vervolg op gemaakt op dit nummer? Denk het niet. Waar staan de files, Mirjam? Tell it to our face.
1: Die staan op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 40 minuten bij. Naar Gent is dat nog een kwartier. 20 minuten naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. Vanaf Schedde op de A12. Vanaf Massenhoven op de E313. En vanaf Antwerpenhaven op de A12. En dan nog een half uur op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En 16 naar Willebroek ook een half uur door de Werken in Temse. En dan voor de buitenring rond Brussel een dik half uur Fiedegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En verder ook nog 10 minuten tussen Vorst en Halle. Op de binnenring 25 minuten tussen Anderlecht en Tervuren en nog eens zoveel tussen Oudergem en Groenendaal. Naar Leuven op de E40 tussen Sterbeek en Bertem. Een kwartier, er staat een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Naar Lummen op de E314 ook een kwartier filegolven tussen Heverlee en Aarschot. Naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier, komt daardoor de Werken, maar ook een defect voertuig. Naar Bergen op de E42 tussen Spie en Fleurus ook 3 kwartier en verder vooral beperkte vertragingen.
0: Radio 2. Morgen start mijn weekend al. Joepie! En ik was van plan om eens naar Ewaï te gaan in de provincie Luik. Daar in de buurt is de enige bergrivier min of meer die naamwaardig in ons land, de Nainglispo. Kan je prachtige wandelingen maken. DJ Benjamin zit daar ook vaak trouwens. Maar wat hoor ik nu vanmiddag in het radionieuws? Dat precies daar nu de eerste tijgermug van het jaar is gesignaleerd. Op nog 3 andere locaties ook, in Vlaanderen dan. Maar ja, wat moet ik nu doen, Mirjam? Moet mij dat nu tegenhouden, zo'n tijgermug?
1: Nee, ik zou gaan. Ja? Speel je goed in met iets tegen muggen en zo. En, het is heel mooi, dus je moet zeker gaan.
0: Cianciano zegt wel dat die gevaarlijke virussen kunnen overbrengen. Stel je voor, dan kom ik hier maandag terug. Dan kom ik hier maandag terug met een gevaarlijk tropisch virus. Besmet ik al die finalisten van VRT Zomerhit. En moeten we de trofee aan Hugo Sigal geven?
1: Dat is ook goed.
0: Trouwens, ik heb de voorpagina van Dag Allemaal met Hugo wat aangepast. Hè? Want ik heb mijn buik helemaal nog niet vol. Bekijk het op mijn Instagram, daar staat het allemaal. Radio
2: 2. Elke dag telt voor 2.
0: Oké, maar wat te doen tegen de tijgermug? Ik probeer het vanmiddag nog uit te zoeken hier.

zou die ook doorgaan naar de finale? Zou mooi zijn, zo'n jonge nieuwkomer. Bas Serra is de naam. Komende zondag maken we de 10 finalisten bekend van VRT Zomerhit hier op Radio 2 tussen 1 en 4. En jij kan daar een rol in spelen. Je kan samen met Niels, Siska en Zita de finalisten komen opgraven hier in Blankenbergen. Als jij een kistje kan opgraven uit het zand met een naam van een finalist, zit daar ook meteen een VIP zomerduo ticket in voor de finale van 29 augustus. Dan mag je in de Golden Circle staan, helemaal vooraan, om die finalisten van super dichtbij aan het werk te kunnen zien. Dus kom mee de finalisten van Zomerhit uitgraven zondag tussen 1 en 4 hier aan de pier op het strand bij Radio 2 aan zee. En even terug nu naar de zomer van Oya Lele. Oh ja, die bloedhete zomer inderdaad.

0: Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
5: Kamber, more space for your place.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
7: Radio 2.
0: Elke dag telt voor twee.

0: kon je zeker ook van begin tot einde meezingen. Dat hebben wij hier toch gedaan bij Radio 2 aan Zee. Adele, Rolling in the Deep. En ja, ik wil morgen gaan wandelen in EY, in Luik. Maar nu zag ik dat daar een van de eerste tijgermuggen van het jaar gespot zijn. Goedemiddag, insectenexpert Peter Berks.
1: Goedemiddag, David.
0: Ik weet niet wat ik moet doen, Peter.
1: Gewoon gaan wandelen, hoor.
0: Toch? Ja, want
1: ja,
0: ik hoorde dat vanmiddag in het nieuws. En ja, ik was al langer van plan, van begin van de week al. Ik dacht van ja, ik heb toch een lang weekend, ik ga eens lekker wandelen. En dan hoor ik dat daar nu net, een van de eerste vier, hè, want er zijn er vier gespot. De drie andere in Vlaanderen en één dus daar in de buurt van Luik. En, maar ja. Je zou toch gaan, ja.
1: Ja, kijk, in eerste plaats, het zijn er vier over een heel land tot nu toe. Het is niet dat je daar al wolken, tijgermuggen gaat tegenkomen. Dus de kans dat je er een gaat zien, gaat nog altijd vrij beperkt zijn. Niet nul, dat zeg ik niet. Hè? Mm. Maar de kans is tot nu toe nog altijd vrij klein. Er zijn al een aantal jaren tijgermuggen gespot in België. En dat wisselt elk jaar het een jaar wat meer dan het ander. Maar we hebben nog niet indicaties dat het hier al in grote getalen is.
0: Gelukkig. Ja, want ik hoor zo van tropische ziektes en allemaal en virussen. Ik moet dat toch niet weten.
1: Ja. Dat is eigenlijk de grote bezorgdheid. Als tijgermuggen naar hier komen, daar zitten een aantal vrij gemene ziektes aan die beesten kunnen overdragen. Daar zit dengue in, gele koorts. Chikungunya, Zika, dat zijn allemaal zo de meest bekende. Maar het zijn er ongeveer 20 virussen die dieren kunnen overdragen.
0: Oef, ja.
1: Dan nog eens, niet elke tijgermug is een besmette mug. Hè? Dat ook nog eens. Dus zelfs als je er hier, zal ik maar zeggen, er een stuk of 10 zou tegenkomen, dan moet het ook weer lukken dat ze ook alle 10 weer allemaal besmet zijn.
0: Ah, ik snap het.
1: Dat is niet zo
0: Mocht ik nu toch voorbereidingen willen treffen, maar ik ben al gerustgesteld door Peter, maar stel, wat kan ik nu het beste doen?
1: Wel, als je echt helemaal geen risico wil lopen, dan draag je best kledij met lang, hè, dus een lange broek, lange mouwen. Maar ja, goed, in deze tijd van het jaar is dat natuurlijk ook niet altijd zo prettig, hè. En nu valt de temperatuur dan mee, maar als ik u dat 2 weken geleden had gezegd, bij 35, 36 graden, dat is lange mouwen, lange broek. Ja, wat je kan doen is insectenwerende spray, hè, DEET. Hè.
0: DEET,
1: en,
0: ja.
1: En dan pak je best, de tropische versie. Daar zit iets meer, de concentratie van DEET is daar hoger dan in het normale.
0: Ja.
1: En dan ben je al iets beter beschermd en dat... je moet eens op de fles kijken, dan moet je om de zoveel uren wel terug vernieuwen.
0: Okay,
1: je terug moet insmeren.
0: Ja, maar dat gaan we doen. Zeg maar, Peter, hoe lang gaat dat liedje van die tijgermug nog blijven duren? Want dat is elk jaar hetzelfde. ik ben nou eigenlijk kotsbeu. Ik weet niet.
1: Je bent nu al beu. You're in for a surprise, want... volgens mij gaan ze niet meer weggaan, dat denk ik.
0: Okay.
1: Ja, dat is het probleem. Ook dit is klimaatverandering. Hè. Er zitten al een aantal jaren in Zuid-Europa. Dat komt met goederentransport, maar ook met reizigers mee. Want oorspronkelijk komt ze uit de Aziatische delen. En dat is het feit dat wij overal ter wereld overal naartoe kunnen vliegen en varen.
0: Dan
1: brengen wij van alles mee.
0: Dat
1: ja,
0: is de keerzijde van de medaille, inderdaad. We gaan ermee leren.
1: Dat is de keerzijde van de medaille, inderdaad. Ja,
0: okay. Dankjewel, insectenkenner Peter Berks.
1: Heel graag gedaan.
0: Een prettige avond ook voor u.
1: Dag. Ja, voor jou ook.
0: Oké, ik weet het dus. Gewoon gaan met die banaan naar Luik.

0: Elisa is in Wustwezel aan het luisteren. Zij vindt ook dat ik geen drama moet maken van één tijgermug. Doe dat maar gewoon. Ja, dan ben ik ook van plan. Je hoorde Somber trouwens met Homewrecker hier.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: We gaan geen olifant van een mug maken. Nieuws uit je buurt nu.
3: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. Bij een natuursteenbedrijf in Lille is een man van 55 gestorven bij een zwaar arbeidsongeval. Bij het lossen van een lading is de man uit Vorselaar onder een blok arduin van zo'n 2 ton terechtgekomen. De hulpdiensten konden de man niet meer helpen. Hij overleed ter plaatse. Het is nog niet duidelijk hoe het enorme gewicht precies op hem is terechtgekomen. Op de E19 in Rumst hebben meerdere auto's schade opgelopen aan de wegenwerken die er aan de gang zijn. Het verkeer moet er over de middenberm via versmalde rijstroken en op die doorsteek is een put met een afwateringsrooster. Verschillende bestuurders reden in de put met schade aan banden of velgen tot gevolg. Het agentschap Wegen en Verkeer vraagt om voorzichtig te zijn. Gilles van Goetem.
4: Wanneer dat bestuurders zich houden aan de maximale toegestaande snelheidslimiet van 50 km per uur en ook de tijdelijke gele beleiding goed respecteren, is de kans dat voertuigen in contact komen met dit rooster eerder beperkt. En we raden mensen die schade hebben geleden aan om dit eigenlijk met hun eigen verzekeraar op te nemen en die kan het op zijn beurt dan verder opnemen met de aannemer die de werken uitvoert.
3: Die werken worden vanavond afgerond, een dag vroeger dan gepland. In Wilrijk is de vergunning voor het nieuwe onderzoekscentrum Bioscape vernietigd door de Raad voor Vergunningbetwistingen op vraag van buurtbewoners. De impact op het verkeer zou onvoldoende onderzocht zijn. Het gaat om 3 gebouwen vlakbij de campus van de Universiteit Antwerpen in Wilrijk. De Vlaamse regering krijgt nu 3 maanden de tijd om opnieuw te beslissen over een vergunning voor het onderzoekscentrum. En in Mol Achterbos is de mysterieuze agent Frikandel ontmaskerd. Die had zelfgemaakte boetes achter de ruitenwissers van een aantal auto's gestoken en sommige mensen waren ermee naar de lokale politie gestapt. Het bleek uiteindelijk te gaan om een 6-jarig jongetje uit de buurt die graag politieagent wil worden. Zijn mama, Elke van Sonhoven, is verwonderd dat sommige mensen dachten dat het om echte boetes ging.
5: Wij dachten dat dat duidelijk een nepboete was van een kind, maar andere mensen dachten daar precies anders over en waren een beetje in paniek. Maar de politie kon er eigenlijk wel mee lachen. En zij zijn blij met een hulpagent hier in de wijk. En dan heeft hij ook nog mogen meerijden met een politiewagen, met sirenes en met zwaailampen. Zijn droom is uitgekomen.
3: Vanavond nog buien met kans op een onweer en ook morgen opnieuw veel wolken met hevige buien en onweer. In de late namiddag meer opklaringen en tot 20 graden dan. Pas vanaf zondag wordt het droger en opnieuw warmer. En meer nieuws uit de provincie Antwerpen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2.
6: Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem.
0: En tijd voor een tegenstelling nu. Maar tegengestelden trekken elkaar aan. Dat is toch de filosofie van Paula Abdul. Goedemiddag.

0: Ze heeft dit jaar een succesvol gastoptreden gehad in American Idol. En de fans willen haar natuurlijk permanent in een juryrol zien. Dus ze doen ze nog altijd heel erg goed, precies. Opposites Attract. Ik zie onszelf ook een beetje als opposites, Mirjam.
1: Ah ja?
0: Ik aan het strand, jij in het binnenland.
1: Ja.
0: Dat telt toch ook als opposites.
1: Is waar.
0: But we attract, we zitten samen in één uitzending. En de files, die zijn wel ook voor jou.
1: Ja. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland moet je nog altijd 3 kwartier extra rekenen. Naar Gent is dat 1 kwartier. Ook 1 kwartier naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost. Verder 20 minuten vanaf parkeerterrein in Kruibeke. Een dik 30 minuten op de E19 tussen Mechelen Zuid en de Werken in Rumst. 1 kwartier vanaf Massenhoven op de E313. En 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Ook 20 minuten op de N16 naar Willebroek door de Werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel 30 minuten vierde golven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Op de binnenring komt 40 minuten bij tussen Vorst en Oudergem. Naar Leuven op de E40 tussen Sterbeek en Bertem nog 10 minuutjes. Naar Nederland op de E314 20 minuten filegolven tussen Heverlee en Aarschot. Verderop ook nog 25 minuten ter hoogte van Genk. Naar Kortrijk een dik 30 minuten op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Aken op de E40 bij Luik nog ruim 30 minuten door werken en verder vooral beperkte vertragingen.
0: Oké, dankjewel Mirjam.
2: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
3: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
2: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Go Yellow!
8: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
9: Oh ja, man.
10: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al 1 kwartier aan het swipen of zo.
9: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
10: Ik hoef deze echt niet te weten.
9: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
10: Ik kan echt niet volgen.
9: Of maar gezekjes voor de barbecue.
11: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
10: Doe eens naar rechts.
11: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
10: Oh, we hebben een match.
11: De dagelijkse kost-app.
12: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: zijn.
1: Radio 2 aan Zee met Bruno Mars. On My Soul. En oh my god, wat komt er hier binnenlopen? Bram en Tuur en Glyn. Aangenaam?
2: Aangenaam.
1: En jullie hebben er net een marathon op zitten. Vertel eens.
2: We hebben dus zo net een marathon gelopen op de Zeedijk hier. En tussen de supermooie duinen. En wij zijn van plan om de komende 11 dagen elke dag een marathon te lopen in een andere provincie van België.
1: Ik zie het op jullie t-shirt staan ook. 11 marathons de Belgique staat erop. Hoe is deze eerste dan al verlopen?
3: Het is eigenlijk relatief heel goed gegaan. In het begin was ik heel souplesse aan het lopen. En de laatste 10 kilometer had ik een beetje spanning in mijn bovenbeen. Maar uiteindelijk heb ik ervan genoten. Plezier beleefd. Dus,
1: ja, maar ik zie het aan jullie gezicht, want jullie zien er totaal niet vermoeid uit. Hoe kan dat?
2: Ja, we zijn zeker niet onvermoeid hoor. Een marathon blijft een marathon. Maar ik denk dat we goed gegeten hebben. En we hebben ook niet alleen gelopen. Er zijn mensen die van in het begin een halve hebben meegelopen. En voilà.
1: Wat hebben jullie gegeten dan? Tiramisu?
2: Gegeten tiramisu, maar rijstpap en jellekes.
1: Oké, dat is ook sportvoeding uiteraard. Jullie moeten er nog 10 gaan. De komende 10 dagen dus elke dag een marathon. Dat is heel goed. Hebben jullie dan nog tijd om voor de VRT Zomerhit te stemmen op jullie favorieten? Ja, ik zie knikken. Ja, wie mag er de trofee winnen voor jullie?
2: Van de Zomerhit? Geen flauw idee. Ik ga deze overlaten aan iemand anders.
1: Oké, de microfoon wordt doorgegeven.
2: Oei, maar nu moet ik eens nadenken. Is er iets van de Clouseau?
1: Nee.
2: Geen Clouseau er tussen dit jaar.
1: Oké. Ik stel voor dat jullie gewoon marathons blijven lopen en dan het muziekwerk aan ons overlaten. Veel succes nog, hè. Dag.

0: Waarom ruikt heel deze studio nu naar zweet? Zouden dat die marathonlopers geweest kunnen zijn? Ja, volgens mij wel.
1: Radio 2 aan zee.
2: David van Oetegem. Radio
0: 2. Eerder dit jaar zette hij de Lotto Arena in Antwerpen op zijn kop. Gisteravond mocht hij die energie hier aan de kust loslaten. Samuel Welten live bij Radio 2 aan zee. Ik zag je.

Samuel Welten, gisteravond bij Radio 2 aan Zee. Vanavond verwachten we niemand minder dan Lisa Lewis. Ah, dat gaat ook zo tof zijn. Die heeft ook zo'n geweldig goede zomernummer, hè. En dit is Jennifer Lopez.

Oh, ik krijg net in mijn oortje dat Lisa Lewis is aangekomen. Lisa, als je aan het luisteren bent, nog even geduld. We gaan de bareel voor je openmaken. We hebben hier twee luisteraars die komen binnen. Ja, Lisa Lewis staat te wachten. Geen probleem. Er zijn stewards onderweg om jou en Scott te begeleiden.

En dan is het jouw beurt, hè, straks om 7:30 om lauw te gaan hier, dat weet je. Oh, ik ben zo blij dat ze er is. En er zijn ook al luisteraars die voor haar komen. Wees welkom. Radio 2 aan Zee tot 8:00 vanavond met Clouseau nu, inderdaad.

0: Volgens onze twee marathonlopers daarnet, Bram en Tuur, worden dit de winnaars van VRT Zomerhit dit jaar. Welkom in dit feestpaleis. Ja, toch tof om ook nog Vlamingen te ontmoeten die eens niks van Zomerhit afweten. Welkom in dit feestpaleis. Ze bestaan. Elke dag telt
1: voor twee. Radio 2.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Oh ja, man.
11: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
10: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
11: Ik hoef deze echt niet te weten.
10: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
11: Ik kan echt niet volgen.
10: Of maar jessekes voor de barbecue.
9: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
11: Doe dus naar rechts.
9: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
11: Oh, we hebben een match.
9: De dagelijkse kost-app.
12: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
13: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
14: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
15: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
14: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
16: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
17: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Welkom in ons feestpaleis en straks ook in het gekkenhuis van Madness. Our House staat ook nog in de playlist vanavond. En Oasis en jawel, ook Pommelien Thijs is erbij. Elke dag, telt voor twee, VRT Radio 2. En Katrien met het nieuws nu.
18: Het is 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wordt in het parlement op de rooster gelegd over de natuurbrand in de Hoge Venen. De UGen schorst de omstreden filosoof Nathan Coffness en Jasper Philipsen wint de tweede etappe van de Renewy Tour. Het klopt niet dat ons land niet voorbereid was op een grote natuurramp zoals in de Hoge Venen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin in het federaal parlement. Het parlement komt op dit moment vervroegd bijeen over de aanpak van die ramp. Benedict Coussement.
19: We zullen moeten leren uit deze crisis. Maar minister Quintin wil toch iets rechtzetten.
20: Ik hoor zeggen dat België niet voorbereid zou zijn geweest op een natuurbrand van deze omvang. Dat beeld wil ik toch corrigeren met de feiten.
19: Een aantal zaken kunnen beter, maar voor conclusies is het te vroeg.
20: Een crisis van deze omvang moeten we dan ook aangrijpen om kritisch te kijken naar wat goed heeft gewerkt en vooral hoe we ons beter kunnen voorbereiden op de risico's van morgen.
19: Maar volgens oppositiepartij Vlaams Belang liep de coördinatie mank, Ortwin de Poorteren.
21: Mij lijkt het, als er zoveel verschillende diensten op zoveel verschillende niveaus moeten samenwerken, dat er toch één iemand aan de top moet staan en moet kunnen beslissingen nemen. Zeker als men te maken heeft met een terrein die het provinciale overstijgt.
19: Anders wil weten of de commandostructuur wel duidelijk was. Arthur Orleans.
22: Dat je die vliegtuigen vanuit het buitenland vraagt, is het logisch dat een gouverneur dat moet vragen? En dat dat niet onze minister van Binnenlandse Zaken is?
19: En voor Groen is deze regering niet bezig met de klimaatverandering.
18: Na 7 dagen lijkt de brand op de Hoge Venen intussen grotendeels onder controle. Blushelikopters en blusvliegtuigen hoeven daarom niet langer water te scheppen uit het meer van Buitgenbach. Het gemeentebestuur van Buitgenbach laat om die reden alle activiteiten, zoals watersporten, op en rond het meer weer toe. De UGent heeft de omstreden Amerikaanse wetenschapsfilosoof Nathan Coffness preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Dat meldt Coffness zelf op X en wordt ook bevestigd door de universiteit. Thijs Nijrink, waarom doet de UGent dat?
23: Waarom precies, dat wil de universiteit niet kwijt, maar het is heel waarschijnlijk een reactie op de dood van Jason Ardai. Dat is een zwarte professor aan de Britse Universiteit van Cambridge. Coffness had hem van plagiaat beschuldigd. Ardai werd door Cambridge geschorst in afwachting van een onderzoek, maar hij nam ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Opvallend, Coffness werkte ooit zelf ook aan Cambridge, maar werd ontslagen na beschuldigingen van racisme. Want hij staat bekend voor pseudowetenschappelijke uitspraken over mensen van kleur. Zo vindt hij dat witte mannen intellectueel sterker zijn. Toch werd Kofnes aangesteld aan de UGent, ondanks protest daartegen. Over zijn schorsing schrijft Kofnes zelf op X dat hij onderzocht wordt vanwege discriminatie van Ardai.
18: Dankjewel voor je toelichting, Thijs. Op het muziekfestival Pukkelpop in Hasselt zijn een uur geleden de deuren geopend. Helene van der Beek wandelde met de eerste bezoekers de festivalweide op.
1: Bij deze is Pukkelpop 2026 open!
2: De eerste festivalgangers mogen de Pukkelpopweide op. In de Sunshine Club speelt de eerste DJ. Mensen komen hier voor tientallen artiesten op 8 grote podia.
3: Deftones.
8: En Sarah Larsson.
24: We zijn hier voor de gezelligheid. New Wave, Roxy Dekker en Sarah Larsson.
25: Sarah Larsson en de drank.
26: Ja, de drank is toch wel mijn grootste speler, denk ik.
25: En een paar dames natuurlijk. Dat kan niet ontbreken.
2: Maar enkele uren geleden mochten Laura en haar zus als allereerste bezoeker het terrein op. Als speciale Pukkelpop-wens.
27: Ik wou het een keer zo leeg mogelijk zien, zonder dat het natuurlijk gedaan is.
2: En Thijs mocht de allereerste pint tappen.
24: Ik kan nog wel wat oefening gebruiken, maar was toch zeker niet slecht voor de beginner, denk ik. Smaakte, gelijk de volgende 30, allemaal heel lekker.
2: Het feest duurt tot zondag, maar de sfeer zit er nu al in.
27: Het belangrijkste is elkaar. Oh, je zweetje.
18: Sportwielrenner Jasper Philipsen heeft de tweede etappe van de Renewy Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor de Brit Giddings en de Noor Wernschol. Philipsen is blij dat hij het werk van zijn team kon afmaken.
28: Oh ja, het was een hectische dag. Er was altijd een mogelijkheid op waaiers, maar het was nooit echt, winst was nooit echt ideaal voor het echt te laten scheuren. Het was, dan was het wel duidelijk dat het een massasprintje ging worden. En, de ploeg heeft me er goed doorgeloosd. Ze zijn niet in problemen komen. Dat is ideaal om die dag dan zo af te ronden, mijn overwinning.
18: Philipsen neemt ook de leiding over in het algemeen klassement van de Italiaan Jonathan Milan. Die is zwaar gevallen, maar kon de rit wel uitrijden. En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal is Anderlecht aan zijn heenwedstrijd tegen Kairat Almaty uit Kazachstan bezig. Peter van den Bemt, hoe is die eerste helft al verlopen?
29: Wel uitstekend voor Anderlecht, want nu bij het begin van de tweede helft 0-3. Maar liefst de voorsprong voor Paars-Wit dat ook de tweede helft nog tegen 10 man mag afwerken na een rode kaart voor Shorobokov. En het was Anderlecht dat al vroeg op voorsprong klom. Een flater van doelman Anarbekov op een corner van Ambrose bokste de bal tegen zijn eigen ploegmaat Oksaan. En zo dus de own goal 0-1 na 2 minuten. En nadien Anderlecht op een korte periode na de 0-2 van Ambrose. Ook al na balverlies van de Kazakken. Na had Anderlecht de controle, de concentratie. Toen was er 1 keer een goede redding nodig van Kozemans. Op een goede knal van afstand van Jukola. Maar voor het over dus Anderlecht simpel tegen een heel zwak Kazaks elftal. Heer en meester tussendoor dus. Ik zei Ambrose voor de knappe 0-2. En op slag van rust intussen tegen 10 man dus ook nog. Sikan met een kopbal weer op een corner van Ambrose 0-3. En zo lijkt het erop dat Anderlecht nu al na 1/4 van de dubbele confrontatie bij wijze van spreken zijn schaapjes al op het droog heeft. 0-3 dus voor Anderlecht.
18: Dankjewel, Peter. Vanavond eerst nog wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel bewolking met pittige buien en onweer vanaf de kust. Maximaal 21 graden. Ook zaterdag nog kans op buien, maar vanaf zondag wordt het opnieuw droger en iets warmer. Dit nieuws begon met de spoedzitting van de Commissie Binnenlandse Zaken over de natuurbrand in de Hoge Venen. Minister Quintin ontkent dat ons land niet voorbereid was. Hij kondigt een nationaal actieplan aan om natuurbranden te bestrijden. Meer daarover lees je ook in de app van VRT Nieuws.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ook nog vertragen vanavond op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 1 kwartier. Op de E17 25 minuten tussen Deerlijk en Waregem door een ongeval op de linkerrijstrook. En verder vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 20 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst 35 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen-Havon 1 kwartier. Naar Hasselt op de E313 3 kwartier. Tussen Massenhoven en Herentals-West door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel dan een 30 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette. En naar Leuven op de E40 tussen Everberg en Berthem 10 minuten. Naar Nederland op de E314 15 minuten file golven tussen Heverlee en Aarschot en een 30 minuten bij Genk. Naar Kortrijk ook 3 kwartier op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden door een ongeval op de linkerrijstrook. En naar Aken op de E40 bij Luik een half uur of ruim een half uur door werken. Verder zijn de beperkingen, zijn de vertragingen beperkt beter.
14: Radio 2 aan zee.
17: David van Ottegem.
0: Ja, de beperkingen die vertraagd zijn, dat zou misschien ook gaan. Radio 2 aan zee, welkom in onze Sunshine Club in Blankenbergen. Je kan hier gewoon binnenkijken ook, dus maakt niet uit waar je aan het luisteren bent op dit moment. Geniet ervan.

0: is hier weer een beetje tiramisu paradise geworden.
1: Ja, lekker.
0: Dankjewel. Vers gemaakt, hè. En je smaakt het. Hij had nog een beetje meer opgesteven mogen zijn. Maar we gaan het niet moeilijk doen, hè. We gaan het niet. Een gekregen paard kijk je niet in de bek. Toch, dat klopt, hè?
1: Dat klopt.
0: Lisa Lou is bij ons vanavond. Ja. En het eerste dat we hier hoorden, ook uit het publiek. Amai, jij ziet er goed uit.
1: Oh, dank u, dank u.
0: Hoe kan dat? Want je bent toch pas bevallen?
1: 4 weken geleden, ja, 5 weken geleden bevallen.
0: Ja.
1: Maar heel hard getraind. Ik zeg het, ik sta al op het podium sinds vorige week bij de Jacques' jubileumshow in het Witte Paard. En ik had daar heel wat kostuums waar ik je terug in moest passen. En om de naaister niet extra kopzorgen te geven, heb ik maar een streng dieet gevolgd en voilà.
0: Oh, ja. En hoe zag dat dieet er dan uit?
1: Heel weinig eten, maar dat is eigenlijk niet goed, hè?
0: Nee,
1: ja, mijn man denkt nu, Lisa, je moet altijd gezond eten.
2: Ik ben daar echt tegen.
1: Ja, ik zie het. Ja, met mijn tiramisu. Maar jij mocht eten wat je wilde, David, toch?
0: Moest dat nu eigenlijk dat nu voor jouw neus zit op te
1: doen? Nee hoor.
0: Dat is goed. Zeg maar, proficiat met Scott.
1: Dank u.
0: Waar is hij trouwens?
1: Hij is onderweg, ja. Hij gaat even komen en ik zal hem er eens uitpakken. Is het goed?
0: Ah, dat is goed. We willen zijn radiodebuut hier
1: beleven. Ah, natuurlijk. Jawel. Hij is onderweg.
0: En nog nooit op de radio geweest waarschijnlijk.
1: Nooit.
0: Komt er al iets uit? Nee. Ik bedoel, van voor? Of nee, van voor ook.
1: Van achter ook.
0: Maar van boven wil ik zeggen.
1: Veel wenen, hè. Allee, veel. Het valt mee. Eigenlijk mogen we niet klagen. Nee, zeker niet. Hij weent om te eten. En dit ziet eigenlijk. Ja, en dat hem af en toe krampjes heeft. Maar voor de rest is het een hele flinke baby.
0: Hij slaapt goed door en zo, want dat is altijd
1: om de 3-4 uur moeten we pap geven. Dus dat hakt er wel in als je dan voor de rest de shows daarna ook nog hebt. En mijn man is al terug fulltime aan het werken. Maar buiten die papjes doet het eigenlijk heel goed.
0: Ja, wou je dat zo snel mogelijk weer aan de slag of zo? Ja. Had je niet liever zo nog wat langer thuis geweest?
1: Nee, omdat ik zeg het Witte Paard is echt mijn tweede thuis. En het jubileumjaar van Jacques wou ik ook niet missen. Dus ik denk, er is maar één oplossing. En dat is zo snel mogelijk terug op dat podium staan.
0: Dus je staat er inderdaad opnieuw. Want Evelien Canoot heeft jou
1: vervangen. Klopt. Ja, heeft mij 8 shows vervangen.
0: Ja.
1: De eerste 2 weekenden. Ja, en vanaf vorige week sta ik er dan terug.
0: Okay. En heeft Jacques Lafont ook Scott al even vastgekomen?
1: Al veel. Ja, en al veel pap gegeven. En als ze erbij is, heb ik niet veel kans om Scott zelf vast te nemen. Nee.
0: Ja. Hoe komt het dat jullie zo'n goede vriendinnen zijn al zo lang?
1: Ik denk dat ik kan daar geen uitleg op plakken of geen uitleg aan geven. Dat is iets dat organisch gegroeid is en wij voelen elkaar heel goed aan. En dat is heel fijn. Ik zeg het, dat is echt een bonnie voor mij. En zij zegt ook altijd dat ik een kleindochter ben. En nu zeker met Scott, dan een achterkleinkind. Dus dat is heel fijn. We horen elkaar heel veel. En ook op podium is dat heel vertrouwd. Ja.
0: Nu in die jubileumshow natuurlijk. Hoe loopt het ondertussen?
1: Goed.
0: De shows.
1: De show. We krijgen hele mooie commentaren. Het is een hele mooie show geworden. Mooie kleding. Heel mooi repertoire. Voor ieder wat wils.
0: Mm-hmm.
1: En ik zeg, het is heel fijn om te doen. We doen het samen met Maaike Lanzo, met Céline Hermans en met Patrick Onzia. Een heel fijn team. Een internationaal ballet, special acts en Jacques uiteraard. Dus het is heel fijn, zowel op het podium, maar ook achter de schermen.
0: Jij bent onze special act. Lisa Lou is vanavond om 19:30. Komt dat zien. We gaan straks ook die fijne zomersingle van jou draaien.
1: Ja.
0: Vaak gedraaid op de radio.
1: Zeker.
0: Wel een meezinger ook, hè?
1: Top, hè?
0: Ja. We love you, Lisa Lewis. En dit is Cyndi Lauper. Girls just want to have fun.

0: misschien is die working day voor jou ook wel al afgelopen. Dan kan je er zeker plezier bij leven bij Radio 2 aan Zee. Ook door gewoon mee te luisteren of te kijken via VRT Max. Ook onze Radio 2 ballenbad is nog altijd open en daar gaat het heel hevig aan toe. Op dit moment zie ik hier als ik door het raam kijk. Er zit ook een volwassene in die probeert ballen te zoeken alsof zijn leven ervan afhangt. Veel succes, meneer. En ondertussen is Lisa Lewis foto's aan het laten nemen. Kan allemaal.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Annelien en Stefanie Korevits.
3: Ik ben gepest geweest in het lager. Ik denk van mijn derde leerjaar tot en met nog het vijfde voor een stuk. En Annelien en Lieslotte, die waren wel populair. En die kwamen altijd op voor mij. Dat is het voordeel van een tweeling, ze zei. Je bent nooit alleen. Ja. Ik krijg nu een kroon op mijn hoofd en voor de rest alles komt nu gewoon in mijn schoot geworven. Maar dat is niet. Je moet er wel iets voor doen.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kamber. More space for your place.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat klinkt als een extra sappige deal.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2.

0: Enrique Iglesias, Escape. Er is geen ontkomen aan Lisa Lewis hier aan de kust. Ze zit in het Witte Paard met jubileumshow. En vanavond ook live bij Radio 2 aan zee. En we hebben nieuws gehoord over Scott.
1: Ja.
0: Jouw zoontje.
1: Hij is er.
0: Hij is er, want de grootouders zijn er ook.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Die zijn ook trots, hè. Ze zaten daar net ook uit te vertellen van, oh, dat is zo schattig, dat is zo tof. En als je dat in je armen hebt, dan besef je pas hoe tof dat dat is.
1: Inderdaad.
0: Om een kleinkind te hebben.
1: Ja, schattig, hè.
0: Schattig.
1: Ja, dat is echt.
0: Ja. Maar ja, ik heb hem nog niet vastgehouden of gezien. Allee, ik weet niet als ik hem mag vasthouden. Ja. Ik weet dat.
1: Tuurlijk wel.
0: In ieder geval,
1: wel,
0: we gaan straks...
1: Paarse, ja.
0: Ja, maar, ja, maar ja. Hij is nog een beetje aan het slapen, hebben ze gezegd. Klopt dat? Waar staat hij? Daar. Ah, hij is, ligt in de wieg. Klopt het? De papa is erbij. Is hij aan het slapen nu, momenteel? We gaan hem nog een beetje zijn dutje laten doen, hè. Voor zijn radiodebuut.
1: Amai.
0: Dan straks. Ik ben benieuwd. Je hebt ook een nieuwe single.
1: Ja.
0: Je bent ook daarvan bevallen.
1: Ja.
0: Van Zon, Zee en Strand.
1: Klopt.
0: Is dat, was het bewust zo gemaakt van we gaan een zomer aan de zee beleven weer...
1: Het is de eerste keer dat ik de single... Hey, normaal werk ik samen in een team. Maar ik heb heel veel van het lied nu zelf geschreven. En die Zon, Zee, Strand, dat kwam eigenlijk direct... omdat ik heel veel slapeloze nachten had met Scott... toen dat ik gewoon in verwachting van hem was. Mm. Ben ik op een gegeven moment wakker geworden... en ik had Zon, Zee, Strand heel de tijd in mijn hoofd. En ik denk, amai, hey, dat moet lukken... want ik zit ook heel de zomer aan de zee. En dan heb ik daar rond een single gemaakt. En ja, in mijn ogen... Ja, is dat een van de tofste singles die ik tot hiertoe, als ik dat mag zeggen, heb opgenomen.
0: Dat mag jij zeker zeggen. En ja. Dat vind ik persoonlijk ook.
1: Ja.
0: Ik merk het ook telkens als we het laten horen en we draaien het volume hier een beetje harder in de studio. Dat ook direct mensen meezwieren. Het is een heel aanstekelijk nummer.
1: Ja.
0: Maar dus inspiratie gehaald uit slapeloze nachten.
1: Inderdaad.
0: Dus een combinatie van werk aan de kust en slapeloze nachten. Heb je ook al eens kunnen kijken naar de genomineerden die er nu zijn voor VRT Zomerhit?
1: Ik heb gekeken.
0: Ja.
1: Spijtig dat ik er niet tussen sta.
0: Ja, moeilijk, moeilijk om iets te vinden dat beter is dan dat nummer natuurlijk. Maar wie zou voor jou de trofee mogen winnen als je zo even kijkt?
1: Ik vind dat een hele moeilijke. Maar ik denk, als ik dan kijk gewoon naar, naar de sympathie dat ik voor die persoon heb, dan denk ik Dana Winner. Want dat is iemand waar ik zelf als zangeres heel hard naar opkijk. Altijd heel klassevol. Haalt het echt elke keer van haar stem, van haar mimiek op podium, van hoe dat ze haar binteksten aan elkaar praat. En ik zeg het, dat is pure klasse. En dat is toch iets dat wij hier in Vlaanderen echt wel moeten koesteren. Dus ik denk dat ik dan voor Dana ga kiezen.
0: Ja, ook wel een heel mooi nummer dat ze gemaakt heeft.
1: Zeker.
0: De 10 finalisten worden zondag opgegraven. Uit het strand zullen ze komen.
1: Ja.
0: In kistjes. We gaan zien of ze erbij zit of niet.
1: Ja, wie weet.
0: 10 finalisten gaan. We gaan nog eens luisteren naar Zon, Zee, Strand van Lisa Lewis. Ga je straks voor ons brengen live.
1: Ja,
0: en wat heb
1: je
0: nog voor ons in petto? Kan je misschien al even teasen?
1: Ah, wel, ik ben nu vandaag toevallig 4 jaar getrouwd op de kop vandaag. Met mijn man.
0: Proficiat.
1: Ja, dus ik ga je een mooi liefdesliedje ook zingen, hè.
0: Oh, speciaal voor hem.
1: Voor hem, ja, speciaal.
0: Ja, daar gaan we allemaal van kunnen meegenieten. Dat zal de moeite zijn dan. Om 7:30 dus.

0: Zon, zee, strand, Lisa Lewis. Straks ook live van ons. Dat was vorig jaar. Het is van te veel tiramisu te eten. Mijn tong plakt er een beetje van. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en... Antwerpen-Oost, sorry. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel naar Antwerpen. Op de E17, 20 minuten tussen Deerlijk en Waregem door een ongeval. Een half uur ook tussen Gentbrugge en Beervelde. En verder vanaf Kruibeke, 15 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst, een half uur. En bij Mechelen-Noord een defect voertuig op de rechterrijstrook ook. En op de, sorry, en op de E300, wacht, ik ga het straks verder zeggen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Ja, ik heb de slappe lach, sorry. Straks het vervolg van het verkeersoverzicht. Na Midnight Oil.

0: Allee David, probeer nog even professioneel te blijven. Waar zaten we? Naar Hasselt dus, hè? Op de E313 naar Hasselt, 1 uur tussen Rans en Herentals-West door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, een kwartier aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel, ruim een half uur file golven, ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Zaventem is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Naar Leuven op de E40 tussen Everberg en Berthem, 10 minuten. Naar Nederland op de E314, een kwartier bij Genk. Naar Kortrijk, 20 minuten op de E17. Tussen Destelbergen en Zwijnaarden, daar is de weg wel vrij. Naar Aken op de E40 bij Luik, een half uur, door werken ook. En verder zijn er alleen kleine beperkingen.
1: Code Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: De sfeer is er al.
5: Nu nog de zomerhits.
6: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke mergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met zomerhit. Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
7: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
8: Ah, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: We staan op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
11: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
12: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
13: Quadro.
14: Elke dag telt voor twee.

Franse stadsbader vuur en vlam. Ook Scott is er vanavond. Het zoontje van Lisa Lewis. We gaan hem straks even op de radio proberen te laten. Het is te zien hoeveel hij wil zeggen al. Hè. Het zal van hem afhangen. Maar ik mag hem ook wel eens knuffelen straks, hoop ik.

La Belle, Lady Marmalade. Ik weet niet of je een huisdier hebt. Als dat zo is, dat is mooi. Maar heb je je ooit al eens afgevraagd of dieren zelf ook huisdieren hebben? Een beetje een rare vraag misschien, maar onderzoekers van de Universiteit van Oxford zijn erachter gekomen van wel, er zijn dieren die een ander dier als huisdier hebben. Ja, ze kwamen in Oeganda bijvoorbeeld twee chimpansees tegen. Die gingen voorzichtig naar een roodstaartmeerkat en begon die voorzichtig te aaien en te vlooien. Beetje atypisch gedrag voor chimpansees, die normaal gezien nogal agressief zijn ingesteld. Maar kijk, met die roodstaartmeerkat konden ze toch wel goed vinden. En ze hadden dat bij andere dieren ook al gezien. Een gibbon bijvoorbeeld, die een muisje vangt en zachtjes in haar handen houdt en streelt en er goed voor zorgt. Ja. Of een rhesusaap die een band had opgebouwd met een kip. Het zijn wel vaak apen die dan een huisdier zoeken, blijkbaar. En het gaat meestal gewoon om spelen en vlooien. De apen zoeken waarschijnlijk ook een huisdier vanuit eenzaamheid, vermoeden de wetenschappers. En de relatie die zij dan met een huisdier hebben is niet hetzelfde als onze relatie met een huisdier. Ook al weten gedragsecologen nog altijd niet goed precies waarom mensen huisdieren hebben. Want economisch heeft het niet echt een voordeel, want het kost veel geld, een huisdier. En er zijn wel theorieën die zeggen dat die nuttig waren voor de jacht of voor de bewaking. Een andere hypothese die stelt dat mensen graag zorgen dragen voor andere levende wezens. Ja, zou dat het niet zijn? Dat we gewoon als mensen graag zorgen dragen voor dat lieve diertje dat daar misschien nu bij jou in de sofa ligt of waar je nog moet mee gaan wandelen vanavond. Vergeet dat niet. Ik wil Pommelien Thijs nog eens laten horen. Ik moet gaan.

Heerlijk. Pommelien Thijs, waar is de tijd? Wel, dat is nog niet zo lang geleden. Vorig jaar won ze VRT Zomerhit met Atlas. Nu doet ze bijna op alle podia in Vlaanderen mensen gek worden. Ik heb straks nog Bluff Bluff van Gutter Neefs. Maar eerst Madonna, Material.

0: Liever authenticiteit en echtheid voor Gunter Neefs. Bluff, bluff. Straks om 19:30 Lisa Lewis live bij Radio 2 aan Zee. Je kan gerust nog naar hier komen of het gewoon volgen via VRT Max. Ook mogelijk.
1: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
2: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
1: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
2: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zon, zee, strand, maar misschien ook al Christmas. Er zijn nog kaarten voor Radio BNE, de Red Pack Live in concert Best of Christmas in november op VRT Max.
8: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: Zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal.
9: Het is 7:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Een Nederlander heeft van de rechtbank in Tongeren in Limburg 7 jaar gevangenis gekregen, omdat hij zijn toenmalige vriendin dagenlang heeft gefolterd. 2 jaar geleden kreeg het koppel ruzie, omdat hij haar ervan verdacht dat ze een relatie had met een collega. Hij sloeg zijn vriendin, gooide haar van de trap en schoot met een revolver in haar arm. Dat duurde 4 dagen lang. De man die als buitenwipper werkte in onder meer de Hasseltse club Versus moet nu onmiddellijk 7 jaar naar de gevangenis. Een tweede man die op de hoogte was, maar niet ingreep, krijgt een celstraf. Op verschillende plaatsen aan de kust is vanmiddag een waterhoos gespot. Dat is een natuurverschijnsel waarbij warme zeelucht opstijgt en daarbij water met zich meeneemt. Vooral in de zomer en in het najaar is de kans op waterhozen groot. Dan is het zeewater warmer dan normaal. Maar zo'n waterhoos kan gevaarlijk zijn, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
10: Een surfer die kan daar zeker wel hinder van ondervinden. Hè. Die kan wel even meegesleurd worden door zo'n waterhoos of een klein zeilbootje. In elk geval, meestal hoort dat ook wel samen met buien, soms zware buien. En ook daar moet je voorzichtig zijn. Soms gaat zo'n hoos ook wel eens aan land, maar die gaat dan heel rap oplossen eigenlijk. Want zo'n waterhoos heeft wel dat warme zeewater nodig.
9: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen bij het Kazachse Kairat Almaty. Een verslag van Peter van den Bremt.
11: Na een gezondheidswandeling in het verre Almaty kan de groepsfase van de Europa League Anderlecht nu al niet meer ontsnappen. Paarswit had geen kind aan het bijzonder zwakke Kairat en was met 0-3 bij de rust al klaar. Doelman Anarbekov hielp een handje met na 2 minuten al een flater op een corner van Ambros, 0-1 via het been van Oksane. Ambros profiteerde later van pijnlijk balverlies van Mendonça voor de 0-2 met een heerlijke trap en de Tsjech schilderde ook nog een corner op het hoofd van Sikan voor 0-3. Net ervoor was de thuisploeg al tot 10 herleid naar rood voor Shirobokov. 1 keer was er een goede Kozemans nodig op een knal van Jukola, maar voorts had Anderlecht de totale controle. De tweede helft was zoals verwacht mocht worden nog weinig om het lijf. Controle. De tweede helft had zoals verwacht mocht worden nog weinig om het lijf. Enkel in het slotkwartier kwam Anderlecht nog een paar keer dreigen via de Greef, Sikan en de debuterende Vinkler. Maar 0-3 dus en klus geklaard. Anderlecht speelt bijna zeker voort in de Europa League.
9: Wielrenner Jasper Philipsen heeft de tweede etappe van de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de snelste in een massasprint voor de Brit Giddings en de Noor Wernschol. In het algemeen klassement neemt Philipsen de leiding over van de Italiaan Jonathan Milan. Vanavond eerst nog wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel bewolking met pittige buien en onweer vanaf de kust. Het wordt dan maximaal 21 graden. Ook zaterdag nog kans op buien. Vanaf zondag wordt het opnieuw droger en iets warmer. Meer op vrtnieuws.be.
0: naar Hasselt op de E313. Nog 1 uur file rijden tussen Randst en Herentals-West. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst 20 minuten. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier ook aan de Werken in Temse. Verder zijn er alleen beperkte vertragingen.
12: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
13: Maatkasten Online.
14: Radio 2 aan zee.
15: David van Ottegem.
0: En nog een superfreak.

0: maar nu moeten jullie wat dichter komen, hè. Kijk eens wie hier is. Maar wat een schatje. Lisa Lewis.
1: Ja, ja, lief, hè.
0: Ja, jij bent ook lief, ja. Maar ik bedoel natuurlijk Scott ook op jouw arm. Wauw.
1: Ja, schattig, hè.
0: Nou, zo roze nog ook, hè.
1: Ja, dat is waar. Ook een klein
0: droppeke,
1: hè?
0: Ja, hij is zo rustig. Is hij wakker?
1: Ja, ja, ja. Hij is wakker. Ja.
0: Oogjes zijn open. Oh, ja. Kunnen we hem even horen dan misschien? Maakt hij babygeluidjes? Ja, schud er een keer goed aan. Oh! Oh.
1: Misschien kak aan het doen, denk ik.
0: Voor het eerst op de radio. Ik ging net zeggen, mag ik hem even vasthouden? Maar als ik jou hoor zeggen, is misschien...
1: Dat mag, hè, tuurlijk.
0: Misschien kaka. Ja, maar je zegt misschien kaka aan het doen. En dan wil je hem aan mij geven. Oh, gaat hij huilen? Nee, oh, nee. Ja, het is misschien het begin van een liedje. Kan wel zijn, hè. Wat?
1: Kan, hè. Ja, dat wordt een hit.
0: Ja, inderdaad. Oh, voilà. Daar is het. Daar zaten we op te wachten, hè. Oh, misschien staat de muziek te luid. Radio 2, dat zou kunnen. Oh.
1: Voilà. Ja. Jij wou dat hem van zich liet horen, hè, David?
0: Maar dat is wel goed dat hij zo al eens in een radiostudio komt als hij dan later ook in de showbiz gaat. Mag ik hem eens vasthouden?
1: Ja, zo. Ja, mag ik mijn micro neerleggen?
0: Ik heb nooit een showbiz baby vastgehaald. Maar misschien mag ik... Kijk, ik ga jou ook een muntje geven. Ja? Niet in ruil voor Scott natuurlijk, maar dan heb jij je handen vrij om een bal uit de Radio 2 ballenbak te draaien. Oh. Wacht, ik moet dat... Oh, nu ben ik wel zenuwachtig.
1: Ja?
0: Ik mag hem niet laten...
1: Laat hem niet vallen, hè?
0: Nee, tuurlijk niet. Ma, hallo, Scott. Kijk, mama gaat een bal draaien uit de Radio 2 ballenbak. Zie hem kijken naar die micro. Dat is toch wel speciaal, hè? Wacht, hè. Sorry, luisteraars, er worden foto's genomen aan volle bak. Oh, zie je, kijk eens al die mensen. Dat zijn fans van mama. Zie je? Die gaan straks mama bekijken op het podium om 19:30.
1: Oh. Schattig, hè?
0: Mag ik hem niet houden?
1: Nee, ik moet hem wel teruggeven.
0: Oké, maak de bal open, Lisa.
1: Yes.
0: Oh, ik sta hier echt zo verstijfd, want ik ben echt bang dat ik...
1: Ja, het is niet natuurlijk, David.
0: Ik ga verkeerd. Nee, het is niet natuurlijk.
1: Moet ik het voorlezen?
0: Hoe moet dat dan met een baby? Moet hij wat lager?
1: Ja.
0: Ah, zo, ja. Oké.
1: Ik heb het ook allemaal moeten leren, zo.
0: Lees maar voor.
1: Yes. Oh. Stel, je krijgt het aanbod om... onderwerp te zijn van een reality show. Doe je mee? Jawel, uiteraard.
0: Ja?
1: Ja.
0: En het mag echt alles zijn?
1: Het mag, ja, niet te vulgair, hè, of zo, hè? Dan nee, hè?
0: Ja.
1: Maar het mag wel alles zijn, jawel.
0: Heb je een voorkeur? Heb je zo'n reality show van vroeger of nu, waarvan je denkt van daar zou ik wel zelf graag in gezeten hebben?
1: Het zou mij niet uitmaken. Ik vind dat alle shows die dat tegenwoordig gemaakt worden, dat altijd heel kwalitatief is. En nee, het zou mij absoluut niet uitmaken. Ik sta voor alles open. Dus bij deze jongens.
0: Dat is goed. Oké, maar zie hem kijken. Hij is wel geïnteresseerd in radio, denk ik, hè?
1: Lief, hè?
0: Ja, dat gaat... Hier, de toekomst is verzekerd. Oei, oh nee. Wacht. Oh. Help. Ja, dit. Ja. Oh, arme. Allee, goed. Nee.
1: Ja, de tut aan David.
0: Okay. Nu gaan we hem doorgeven in het publiek, maar wees voorzichtig, hè. Nee, dat is niet waar. Oké, goed, wacht. Ik ga één hand... Ik ga hem nu met één hand... En dan ga ik een plaatje starten, hè. Oh.

0: moet niet bang zijn. Angst is een slechte raadgever, zeggen ze toch altijd. Ben Howard, The Fear. Lisa Lewis is vandaag ook 4 jaar getrouwd met haar man. Ze gaat voor hem ook een speciaal liefdeslied zingen op ons podium straks. Dus dat wordt de moeite om te blijven volgen hier.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar in deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
3: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Gummo koken.
7: En? Wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Elke dag telt voor 2.
9: Radio 2.

0: Ja, Lost in Music, inderdaad. We waren ook een beetje stil geworden ervan. Telt voor
1: twee. Radio 2 aan zee.
0: Straks nog even een klein overzicht van de problemen op de weg. Het is wel aan het verminderen hoor, dat is goed nieuws. De zon schijnt en dit is Natalia.

0: Je hoorde Natalia zonder instrumenten met onze a cappella groep Impact. Rising krijgt net een verkeersupdate door en dat is heel goed nieuws zelfs, want op de snelwegen zijn er alleen nog kleine vertragingen. Al de rest van de problemen zijn opgelost. Prachtig.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor 2.
0: BRT Radio 2. Radio 2 aan zee met Lisa Lewis live op ons podium. Er staat al een pak volk hier voor onze studio. Ze gaat er zo meteen aan beginnen. Je kan alles ook live volgen via VRT Max. Je kiest Radio 2. Op luister live en dan links van boven kijken. En dan kan je het ook allemaal thuis volgen of misschien nog op je werk. Dit is Bon Jovi ondertussen.

0: Sabrina Carpenter, Manchild. Ondertussen is Lisa Lewis op ons podium bezig. Het lijkt wel zomer hier in Blankenberge. Ik weet dat het op sommige plaatsen in Vlaanderen anders is. Maar hier schijnt de zon en is het mooi weer. En gaat Lisa Lewis aan haar tweede nummer ondertussen al beginnen. We gaan even meeluisteren naar wat er hier gebeurt.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
6: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
7: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
0: En ik denk dat we nu wel even kunnen meeluisteren. Ze is bezig aan haar liefdesliedje die ze voor haar man aan het zingen is. Want Lisa Lewis is vandaag precies 4 jaar getrouwd. We gaan eens meeluisteren.
9: Als ik jou alleen maar ruik, zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

Robbie Williams met Angels. Lisa Lewis is een van haar grote voorbeelden aan het volgen nu op dit moment. Een nummer van Anita Meijer. Luister maar even mee.

Lisa Lewis met prachtige dansers ook op het podium. Oh ja, die handen, ja. Oh ja, het is een medley, heerlijk.

0: Als je er niet genoeg van krijgt, schakel even over naar WRT Max en volg Lisa Lewis live bij Radio 2 aan Zee op dit moment.
1: Dit is een van onze genomineerden voor WRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar WRT Max en stem.

Maar heerlijk, die Club Tropicana van Wham. Hier was het Club Zon, Zee, Strand met Lisa Lewis. Prachtig optreden en wat een goede stem heeft hij toch. Hij was fantastisch om haar bezig te zien hier bij Radio 2 aan Zee. Onze tijd zit erop. Morgen hoor je Michael Joostens hier tussen 4 en 8. Hij heeft Wim Soetaar dan te gast voor een optreden. En Camille kan je morgen ook zien om 3:30. Straks Radio 2 Relax met Caroline de Becker. Tot volgende week.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik, Hervé Jamaar, vanavond. Er zou op dit moment dus geen risico meer zijn dat de brand zich nog uitbreidt. En dat betekent dat de hulpdiensten de inzet van hulpverleners op het terrein stilaan terugschroeven. Dat zag ook collega Hilde Mertens.
3: Buitenlandse ploegen schalen af, de binnenlandse hulp, bijvoorbeeld uit Vlaanderen. Die groepen worden ook alsmaar kleiner, ze zijn er nog wel. Daarom heeft de gouverneur van de provincie Luik werkgevers opgeroepen om mensen die zich vrijwillig engageren bij de brandweer toch op dat terrein actief te laten, ook al hebben ze een andere job. Want de komende weken zullen die handen uit de streek echt wel nodig zijn om de boel hier onder controle te houden en vooral ook nat te houden.
2: Op verschillende plaatsen aan de kust is vanmiddag een waterhoos gespot. Dat is een natuurverschijnsel waarbij warme zeelucht opstijgt en daarbij water met zich meeneemt. Vooral in de zomer en het najaar is de kans op waterhozen groot. Dan is het zeewater warmer dan normaal. Maar zo'n waterhoos kan ook gevaarlijk zijn, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
4: Een surfer die kan daar zeker wel hinder van ondervinden. Hè. Die kan wel even meegesleurd worden door zo'n waterhoos of een klein zeilbootje. In elk geval, meestal hoort dat ook wel samen met buien, soms zware buien. En ook daar moet je voorzichtig zijn. Soms gaat zo'n hoos ook wel eens aan land, maar die gaat dan heel rap oplossen eigenlijk. Want zo'n waterhoos heeft wel dat warme zeewater nodig.
2: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen bij het Kazakse Kayrat Almaty. Het verslag is van Peter van den Bemt.
5: Na een gezondheidswandeling in het verre Almaty kan de groepsfase van de Europa League Anderlecht nu al niet meer ontsnappen. Paarswit had geen kind aan het bijzonder zwakke Kayrat en was met 0-3 bij de rust al klaar. Doelman Anarbekov hielp een handje met na 2 minuten al een flater op een corner van Ambrose, 0-1 via het been van Oksane. Ambrose profiteerde later van pijnlijk balverlies van Mendonça voor de 0-2 met een heerlijke trap. En de Tsjech schilderde ook nog een corner op het hoofd van Sikan voor 0-3. Net ervoor was de thuisploeg al tot 10 herleid naar rood voor Shirobokov. 1 keer was er een goede kozemans nodig op een knal van Jukola, maar voorts had Anderlecht de totale controle. De tweede helft had, zoals verwacht, nog weinig om het lijf. Enkel in het slotkwartier kwam Anderlecht nog een paar keer dreigen via de Greef, Sikan en de debuterende Vinkler. Maar 0-3 dus, en klus geklaard. Anderlecht speelt bijna zeker voort in de Europa League.
2: En op dit moment begint ook Sint-Truiden aan zijn wedstrijd in die playoffronde van die Europa League. De Limburgers nemen het in eigen huis op tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De buien trekken vanavond weg richting Nederland en Duitsland. Morgen opnieuw veel bewolking met kans op pittige buien. En onweer vanaf de kust. Temperaturen dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
6: Geen hinder op de weg. De baan is vrij voor Fast Car van Tracy Chapman.

Het was 1988. In Londen vond een groot Nelson Mandela tribute, een eerbetoon, plaats. 72.000 man. Stevie Wonder zou optreden, maar die kreeg technische problemen. En toen werd dit verlegen meisje met haar akoestische gitaar het podium opgeduwd om de stilte te vullen. En iedereen zijn mond viel open. Wie is dat? Ook bij de 600 miljoen kijkers thuis. En Tracy Chapman's carrière was gelanceerd. We gaan naar Barcelona met Pieter Embrechts.

eigenlijk een nummer van Sam Cooke uit 64. Vaak gecoverd, onder andere door Otis Redding en Aretha Franklin, maar dus ook door Seal. En dan terug naar het Vlaanderen van nu met Bas Serre, All Because of You.

Kom aan, Walter Grootaars. Het heeft lang genoeg geduurd. We wachten op je comeback. En staan te juichen aan de zijlijn. De kreuners en Maak me wakker voor je gaat. Relaxen en slapen zult jij. Daar dient dit programma voor. Dit is Stevie Wonder.

0: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
0: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
0: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
1: Radio 2, relax.

Nederland staat op zijn hoofd, want Suzanne en Freek hebben nog eens een interview gegeven. Dat gebeurt niet zo vaak meer. Echt een groot interview in de Cor-podcast van Cor Pot. Dat is een oud voetballer en trainer. Freek heeft daar gezegd dat hij voelt zich goed. Hij zorgt heel goed voor zichzelf, slaapt voldoende, is met gezonde voeding bezig, leest heel veel over de wisselwerking tussen lichaam en brein, verdiept zich in meditatie en stelt vooral niet uit waar hij heel veel zin in heeft, maar hij zegt ook, berusten in de situatie, nee, doe ik niet. Hij zou niet weten hoe dat moet. Het is een boeiend interview, moet je maar eens beluisteren. De Cor-podcast heet het.

De radio's zijn met dit nummer proberen door te breken in het Verenigd Koninkrijk. Maar daar dachten ze dat het ging over maandverband. She goes nana. En dat werkte niet. Op de 1-9-10 van Brussel naar Antwerpen. 20 minuten vertragen tussen Mechelen-Noord en de werken in Rumst. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is in Ranst een ongeval gebeurd. Op de linkerrijstrook.

The Common Linnets en Calm After the Storm. Die storm hebben we nu wel gehad. Alleen, laat ons zeggen, een beetje regen. Prachtige zonsondergang op dit moment boven Brussel. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar het is wel genieten. Mooi oranje.

Niks zit zo diep in de Vlaamse klei dan Mia van Gorky. Behalve misschien friet met stoofvlees. 8:15. Dankjewel trouwens voor de foto's van de zonsondergang die vanuit alle provincies hier binnenkomen in de Radio 2-app. Dus een beetje genieten ze. Teddy Swims en Back Up in Reverse.

Volgend jaar is het iconische album van Fleetwood Mac, Rumours, 60 jaar oud. 60 jaar, ik word daar niet goed van als ik dat hoor. Gelukkig komt er ook een documentaire bij om dat allemaal te vieren. Dat was Dreams.

0: Wontonton en I Lie and I Cheat.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Maar de waarheid is wel dat ik straks weer geweldige, rustige muziek heb. Van Phil Collins, Marco Borsato, zelfs een heerlijk nummer van The Beautiful

0: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleide Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur Hervé Jamard vanavond weten. Hij zegt dat er op dit moment geen enkel risico meer is voor een uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamard, waakzaamheid blijft geboden. De bluswerken focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. De correctionele rechtbank van Namen heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar voor poging tot moord op zijn buurman. Hij verdacht de buurman van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. De zaak maakt in Wallonië veel reacties los. Uitleg door Thijs Nerink.
1: Iets meer dan een jaar geleden nodigt de veroordeelde zijn buurman uit en slaat hem heel hard tot hij bewusteloos is. Het slachtoffer overleeft de moordpoging, maar raakt verlamd. De dader verdenkt het slachtoffer ervan het zoontje van 6 van zijn vriendin seksueel misbruikt te hebben. Onweerstaanbare dwang, volgens zijn advocaat, maar voor bedachtheid volgens de rechter. En daarom wordt hij veroordeeld tot 17 jaar cel. Maar zijn advocaat gaat wellicht in beroep.
0: En veel sport vanavond. We gaan meteen naar Waveren, want op het wereldkampioenschap hockey speelt de nationale vrouwenploeg vanavond de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. Jonathan met de penningen. Hoe zijn de vrouwen aan de match begonnen?
2: Niet super, want de Red Panthers zijn net op achterstand gekomen tegen Ierland. Zo net scoorden de Ieren vanop hun derde strafcorner. Net daarvoor scoorden ze ook. Maar die poging hadden de Belgische vrouwen via de videoscheidsrechter teniet kunnen doen. 1-0 dus voor Ierland. Maar de Panthers kunnen vandaag geen controle nemen over deze wedstrijd. Tot voor zover in het eerste kwart. En de eerste kans op de strafcorner, de eerste Belgische kans, die ging ook helemaal mis. Werk aan de winkel dus voor de Belgen. Want ze mogen vandaag niet verliezen als ze door willen naar de tweede groepsfase. En Ballonguin mist ook hier de kans op de 1-1. 0-1 dus voor Ierland.
0: Dankjewel Jonathan. En we gaan nog kort naar Limburg ook. Want in het voetbal speelt Sint-Truiden vanavond tegen het Cypriotische Omonia Nicosia in de laatste voorronde van de Europa League. Stef Wijnands, hoe staat het daar bij jou?
3: Wel, voorlopig valt er weinig te vertellen, want de eerste Europese wedstrijd voor Sint-Truiden in 23 jaar verloopt voorlopig niet te best. Het staat nog 0-0, dat wel, maar een kans heeft het niet gecreëerd. En ook de Cyprioten, die wel beter aan de bal zijn, die hebben ook nog niet echt een doelpunt kunnen maken. En dus is het vrij logisch dat Sint-Truiden dat een beetje bang is en toch wat zenuwachtig is voor dit Europese debuut, dat het hier nog altijd 0-0 staat.
0: Bedankt, Stef. Het weer nog. De buien trekken vanavond weg richting Nederland en Duitsland. Morgen opnieuw veel bewolking met kans op pittige buien en onweer vanaf de kust. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de apps van Sportza en 14 Nieuws.
4: Op de E19 van Antwerpen naar Brussel naar Antwerpen moet je een half uur aanschuiven tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. En naar Brussel 10 minuten in Rumst, dat is aan de andere kant. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is in Ranst een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht, 10 minuten extra aanschuiven daar.

kan je vertellen dat Marco Borsato een van de artiesten was die er ontzettend vaak werd aangevraagd bij Radio 2. Maar sinds die rechtszaak is dat toch een klein beetje minder. Nu, hij werd vorig jaar wel vrijgesproken, hè, van ontucht. En dus gonsde het van de geruchten dat hij volgend jaar opnieuw een comeback zou maken. Maar zijn management ontkent dat. Is het nu waar? Is het niet waar? Ik zou er mijn geld niet op inzetten.

Je hebt afscheid van een vriend van Clouseau. En dan heb je Angels van Robbie Williams. Maar je hebt ook Anne Christie en De Roos. Het afscheidslied bij uitstek. Ze zou 81 geweest zijn dit jaar. Anne Christie. Ongelooflijk, zo lang al weg. Dit is Milo, You Don't Know.

gladde jongen, die Cliff Richard. Gladde stem, gladde huid, glad kapsel. Alles was glad aan die man. Enfin, nog steeds, hè? Denk ik. De huid misschien wat minder op dit moment. Ja, de stem waarschijnlijk ook. Zo dadelijk gaan we naar Parijs, maar eerst langs de obstakels der Vlaamse wegen. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen. 40 minuten file rijden tussen Mechelen-Noord en de werken in Rumst. Naar Brussel ook 10 minuten in Rumst zelf. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is in Ranst een ongeval gebeurd. Op de linkerrijstrook ook 10 minuten extra.

0: Kenny B en Parijs. Ondertussen 9:30 geworden.
1: VRT Radio 2. Radio 2, relax.
0: Dit programma is bedoeld om jou te

laten ontspannen. Elke avond van de week. En af en toe misschien ook nog eens een nummer te horen waarvan je dacht, oh, zo mooi en zo lang geleden. Dat heb ik bij dit nummer. Eurythmics, I Save the World Today.

Nummer 1 in de Verenigde Staten, al 18 weken lang, Ella Langray en Choose in Texas. In het begin dacht ik, wat is dat met dit nummer? Wat vindt iedereen er zo goed aan? Het is zo eentje dat groeit en groeit. Nu snap ik het wel. Ik ben er eindelijk. Triggerfinger, de vervanging van Elvis Costello, opperrockrechter aan het begin van deze zomer.

Jasmin en altijd weer tikt de klok. Oeh. Morgen, ben je dan aan zee? Want dan moet je zeker eens langskomen bij onze studio in Blankenbergen. Want om 3:30 treedt Camille op. Het wordt een groot feest. En om 19:30 s'avonds is het aan Wim Soetaar. Dus we verwachten jullie allemaal in Blankenbergen.

Puerto Rico, vaya con Dios. Ik weet welk nummer de wij van Pukkelpop in brand zal zetten, dit nummer. Een nummer dat iedereen kan meezingen. Enfin, iedereen in de 20, 30, 40, 50. Maar eerst, jokken. Verdwijnen is slechts een idee.

0: Weet je wat hatelijk is?
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Dat het nieuws begint op het hoogtepunt van je nummer. Schiet me gerust af. Ik maak het goed na het nieuws met de Purple Rain van Prince.
2: Met allerlei tekorten. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel onder controle. Dat heeft de Luikse provincie-gouverneur Jamar vanavond laten weten. Hij zegt dat er op dit moment geen risico meer is voor een nieuwe uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamar, waakzaamheid blijft geboden. De bluswerken focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. Het betekent wel dat de hulpdiensten dus de inzet van hulpverleners op het terrein stilaan terugschroeven. Dat zag ook collega Hilde Mertens.
3: Buitenlandse ploegen schalen af. De binnenlandse hulp, bijvoorbeeld uit Vlaanderen. Die groepen worden ook alsmaar kleiner. Ze zijn er nog wel. Daarom heeft de gouverneur van de provincie Luik werkgevers opgeroepen om mensen die zich vrijwillig engageren bij de brandweer toch op dat terrein actief te laten. Ook al hebben ze een andere job. Want de komende weken zullen die handen uit de streek echt wel nodig zijn om de boel hier onder controle te houden en vooral ook nat te houden.
2: Ook Bulgarije gaat de capaciteit van een kerncentrale langs de Donau terugschroeven. En dat is noodgedwongen door de historisch lage waterstand van de rivier. De kerncentrale is afhankelijk van de Donau voor de aanvoer van koelwater. De bewuste centrale zorgt voor een derde van de Bulgaarse elektriciteit, maar grote problemen worden voor het elektriciteitsverbruik voorlopig niet verwacht. Eerder moesten ook Hongarije en Roemenië hun nucleaire productie terugschroeven, ook door de lage waterstand van de Donau. 900 West-Vlaamse leden van de jeugdvereniging KSA zijn vertrokken voor een vierjaarlijks kamp in het Franse bedevaartsoord Lourdes. Een traditie die al meer dan 60 jaar bestaat, maar waarvan de activiteiten na al die jaren toch al wat veranderd zijn. En de jongeren zijn niet allemaal even gelovig, maar toch hebben ze er duidelijk zin in.
4: Het is natuurlijk wel iets losser geworden doorheen de jaren. Het is niet meer hetzelfde als in 1964. Maar er zijn wel nog steeds vieringen, er zijn nog steeds bezinningen. We doen ook mee aan de kaarsjesprocessie. Iemand die in Lourdes is geweest, weet hoe indrukwekkend dat is.
5: Er is een dag sport en spel dat we tegen alle andere KSA-spelletjes spelen. We gaan bergbeklimmen, we doen zo suppen, riften.
6: Ik was 4 jaar geleden ook mee. Dus ik heb het alles meegemaakt en dat is wel echt heel cool.
2: In Wavers spelen onze nationale hockeyvrouwen vanavond de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Ierland. Jonathan Mettepenningen, hoe staat het daar bij jou?
7: Ja, is dit al het einde van de Red Panthers op het WK? Het lukt niet vandaag tegen Ierland. Met nog 1/4 te gaan, met nog 15 minuten te gaan, staat het 0-1 voor de Ieren. Zij scoorden vroeg in de wedstrijd van op een strafcorner. En de Belgen lukt het maar niet om die gelijkmaker te maken. Niet van op de eigen strafcorner, niet in het veldspel. Veel slordigheden in deze wedstrijd voor de Panthers die met een medailledroom naar het WK kwamen, maar er misschien al uitgaan in de eerste groepsfase. 15 minuten nog om minstens een gelijkmaker te zoeken. Daarmee gaan ze wel naar die tweede groepsfase.
2: Dank wel, Jonathan. En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden zo net met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het verslag is van Stef Wijnands.
8: De eerste Europese match van STVV in 23 jaar is uiteindelijk dan toch een succes geworden voor STVV. Want het had het knap lastig tegen de Cypriotische kampioen. Voor de rust trapten de Truienaars geen enkel keer op doel. Ook Nicosia kwam niet tot een kans, maar het speelde secuurder en vooral sneller dan een zenuwachtig STVV. Coach De Meijer wisselde al vroeg in de tweede helft 3 spelers, maar zag dat zijn ploeg tot 2 keer goed wegkomen toen Montmore huizenhoge kansen miste. De nederlaag dreigde, maar in het laatste kwart van de match kwamen de Limburgers er dan toch door. Met 2 kansen voor de nieuwe Truinse spits Basdar. Het leek evenwel op 0-0 te gaan eindigen tot in de 93ste minuut Merlin Taniguchi bereikte. En zo de Truienaars een krappe voorsprong geeft voor de terugmatch van volgende week op het zonnige eiland.
2: En ook Gent speelt vanavond. Zij nemen het in de laatste voorronde van de Conference League op tegen het Schotse Hibernian. Met nog een kwartier te spelen staat het er nog 0-0. Overwegend droog en helder vannacht rond 12 graden. Morgen opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
0: En dan nog 1 file in ons land op de E19 Mechelen-Antwerpen. Tussen Mechelen-Noord en Kontich. Zo'n 40 minuten aanschuiven daar.

Purple Rain van Prince uit 84 krijgt een Broadway-voorstelling volgend jaar. Wauw, degene die daar de hoofdrol in gaat spelen, die moet nu al met de zenuwen zitten. Hey.

0: Khaled en Aisha. Lies, de zanger, de zus van Meteor, heeft haar kantoortje opgegeven begin dit jaar om fulltime voor haar zangcarrière te gaan. En die gaat zeer goed tegenwoordig.
1: Radio 2.
0: Ik vraag me wel af of ze ondertussen al de snelweg op durft. Dat durfde ze niet, uit angst voor paniekaanvallen. Maar fulltime zangeres, zonder op de snelweg te gaan? Hmm.

Lies en Goodbye. Lies wacht zich in de herfst trouwens ook aan crooners. Want op 8 november staat ze op het podium van de Best of Christmas concert van Radio Bene, de Red Pack. In de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Helmut Lotti, Barbara Dex, Kleimans en Van Geel, die gaan daar ook allemaal kerstcrooners zingen. Dat is echt heel fijn. Heel sfeervol trouwens. Iedereen in kostuum, mooi opgekleed. Als je erbij wil zijn, je kan via VRT Max je tickets bestellen. Even doorklikken op Radio Bene en daar vind je ze. En wees snel, want het is het laatste concert van Radio Bene, de Red Pack. En die laatste, dan is iedereen altijd in zijn nopjes. Dit is Wim de Kranen, Rosanne. Weet je nog?

Wauw, Garrett Gates en Any One of Us. Ik dacht van, waar ken ik die naam? Zo lang geleden. En ja, nu weet ik het weer. Pop-idool in Engeland. Hij werd tweede. Een verlegen mannetje met een spleetje tussen zijn tanden. Vandaag een bebaarde bruine man. Bruin gebakken. Met een dikke sixpack. Wauw. Het kan verkeren in het leven.

Believe van Cher in het jasje van Bente. Kan je me zien? Niet in slaap vallen, hè? Daar op de weg, op de E19 Mechelen-Antwerpen. Daar staat een gigantische file, bijna 50 minuten. Tussen Mechelen, Noord en Kontich. Veel moed en wakker blijven.

Tout la fille que j'ai aimée avant werd aan alle vrouwen van Jo Valli en Paul Anderson. Amai, dat was lang geleden. Trouwens, volgende week zitten we met Radio 2 onze laatste week aan zee in Blankenbergen. Maandag maken we bekend wie de 10 finalisten zijn voor VRT Zomerhit. Er vallen er dus 9 af. En wat de optredens op ons dak betreft van onze studio, dat zal elke dag met 2 van die finalisten zijn. Dus als je aan zee zit, zeker langskomen. En hou de Radio 2-pagina op VRT Max in de gaten. Dan kan je zien wie er wanneer zal komen optreden. Maar dat zal dus vanaf maandag zijn.

Uit de Top Gun film, de remake, Lady Gaga en Hold My Hand. Trouwens, die 10 finalisten van Zomerhit worden zondag bekendgemaakt hier op Radio 2. Tijdens Radio 2 Zomerhit Backstage. Dankjewel Eddy uit Henegouwen om beter wakker te zijn op dit late uur dan ik.

blijven we toch trots op, hè? Wallace Collection en Daydream. Het is bijna 11 uur. De laatste plaat voor het nieuws. Radio 2, relax. VRT Radio 2. En daarna krijg je gewoon non-stop Radio 2 Relax tot 1 uur 's nachts om langzaam bij in slaap te vallen of rustig bij te werken voor de mensen van de nacht. Het is UB40 en Chrissy Hynde.

0: Moet werken of lekker slapen. Geniet van Radio 2. Relax.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Colombiaanse regering heeft de dodelijke balans van de aardbeving van begin vorige week bijgesteld. Er zijn nu officieel 319 lichamen geborgen. Er blijven nog 260 mensen vermist. 4500 mensen raakten gewond. De aarde beefde op 10 augustus met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Duizenden gebouwen raakten beschadigd. In 15 departementen is nu de noodtoestand afgeroepen vanavond. Dat maakt het makkelijker volgens de Colombiaanse regering om geld vrij te maken voor noodhulp en wederopbouw. Het Nationaal Planbureau in Colombia schat de voorlopige schade van de aardbeving op zeker 11 miljard euro. Ook Bulgarije gaat de capaciteit van een kerncentrale langs de Donau terugschroeven. En dat is noodgedwongen door de historisch lage waterstand van de rivier. De kerncentrale is afhankelijk van de Donau voor de aanvoer van koelwater. De bewuste centrale zorgt voor een derde van de Bulgaarse elektriciteit. Maar grote problemen worden voor het elektriciteitsverbruik voorlopig niet verwacht. Eerder moesten ook Hongarije en Roemenië hun nucleaire productie terugschroeven, ook door de lage waterstand van de Donau. Op het wereldkampioenschap hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ierland. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
1: Bloed, zweet en tranen, ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdsverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daarin Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
0: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden 0-0 gelijk gespeeld tegen het Cypriotische Nicosia. Verslag is van Stef Wijnands.
2: De eerste Europese match van STVV in 23 jaar is uiteindelijk dan toch een succes geworden voor STVV. Want het had het knap lastig tegen de Cypriotische kampioen. Voor de rust trapten de Truienaars geen enkel keer op doel. Ook Nicosia kwam niet tot een kans, maar het speelde secuurder en vooral sneller dan een zenuwachtig STVV. Coach De Meijer wisselde al vroeg in de tweede helft 3 spelers, maar zag dat zijn ploeg tot 2 keer goed wegkomen toen Montmor huizenhoge kansen miste. De nederlaag dreigde, maar in het laatste kwart van de match kwamen de Limburgers er dan toch door. Met 2 kansen voor de nieuwe Truinse spits Basdar. Het leek evenwel op 0-0 te gaan eindigen tot in de 93ste minuut Merlin Taniguchi bereikte. En zo de Truienaars een krappe voorsprong geeft voor de terugmatch van volgende week op het zonnige eiland.
0: En ook Gent speelde vanavond nog. In de laatste voorronde van de Conference League speelde het 0-0 gelijk tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Morgen opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. En we halen maximum 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleide Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu volledig onder controle. Dat heeft de Luikse provincie-gouverneur Jamaar vanavond laten weten. Hij zegt dat er op dit moment geen risico meer is voor een uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamaar, waakzaamheid blijft wel geboden. De pluswerken die focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. De Colombiaanse regering heeft de dodelijke balans van de aardbeving van begin vorige week bijgesteld. Er zijn nu officieel 319 lichamen geborgen. Er blijven nog steeds 260 mensen vermist. 4500 mensen raakten dan weer gewond. De aarde beefde op 10 augustus met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Duizenden gebouwen raakten beschadigd. In 15 departementen is de noodtoestand afgeroepen. Dat maakt het makkelijker om geld vrij te kunnen maken voor noodhulp en wederopbouw. Het Nationaal Planbureau in Colombia schat de voorlopige schade van de ramp op zeker 11 miljard euro. In het noordwesten van Nigeria in Afrika zijn zo'n 50 mensen omgekomen nadat een boot kapseisde en zonk. Onder de slachtoffers veel vrouwen en kinderen. Volgens de autoriteiten waren zo'n 80 mensen aan boord, wat er veel zou zijn geweest. Het is niet duidelijk hoeveel mensen het ongeval overleefd hebben. Sport. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de Belgische vrouwenploeg zich geplaatst voor de volgende ronde. De Belgen wonnen met 2-1 van Ierland. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
1: Bloed, zweet en tranen. Ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdsverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daar in Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
0: Speelster Michelle Strijk was achteraf trots op hoe het team de wedstrijd nog naar zich toe trok.
2: Ja, ik weet niet zo goed wat ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven. En uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, de rondspelen. En uiteindelijk dan toch nog die 2 goaltjes op het laatste moment. Dus al bij al blij.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden vanavond met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt viel pas in blessuretijd. Volgens aanvaller Ilias Sabawi hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt op het einde.
3: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan gewoon blijven pushen. Je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
0: Eerder op de avond was Anderlecht in die laatste voorronde van de Europa League al met 0-3 gaan winnen op het veld van Kairat Almaty in Kazachstan. En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Het verslag is van Tom Boudeweel.
4: Weinig te beleven in deze heenwedstrijd. Gent had wel vaak het balbezit en het initiatief, maar deed daar heel weinig mee tegen een gedisciplineerde tegenstander. Nauwelijks een kans die naamwaardig. En ook de Schotten dreigden niet, maar zij kregen na een kwartier wel een penalty. Davy Roef was alweer de redder in nood en zo de eindstand 0-0 dus. Gent is wel al 7 wedstrijden ongeslagen, maar het wordt volgende donderdag een zware opdracht om zich te plaatsen voor de groepsfase.
0: En ook Sint-Truiden en Anderlecht spelen dan hun terugwedstrijd volgende week. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Al blijft een bui wel mogelijk vannacht. En vrijdag opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.
1: Radio 2 Relax.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: werk. Alles gaat beter met veel zomerse muziek. De hele nacht op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel volledig onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur weten. Maar waakzaamheid blijft wel geboden. De Limburgse brandweer bouwt haar inzet in de Hoge Venen alvast af. De tankwagens zijn teruggekeerd naar de kazerne voor onderhoud en de bemanning kan nu uitrusten. 15 Limburgse brandweerlieden blijven wel nog tot vrijdagavond ter plaatse blussen, samen met 3 bosbrandwagens en een commandowagen. Ze worden om de 8 tot 12 uur afgelost. De Limburgse brandweer is sinds zaterdag actief in de Hoge Venen. De Mexicaanse marine heeft 2 garnalenvissers gered die 5 dagen op zee dobberden in een grote koelbox. Hun boot zonk midden in de nacht nadat een grote golf het vaartuig overspoelde. De 2 mannen maakten snel een koelbox leeg en klommen erin. Zo dreven ze 5 dagen rond in de Stille Oceaan zonder eten, drinkwater of communicatiemiddelen. Een vissersvereniging sloeg alarm toen ze het contact verloren met hun collega's. De marine vond het duo op zo'n 240 kilometer voor de kust. Een helikopter bracht hen weer aan land. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand. Maar dankzij 2 late doelpunten sloot België de eerste groepsfase toch af met een overwinning. Red Panther Michelle Struijk was achteraf trots.
3: Ja, ik weet niet zo goed hoe dat ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven. En uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, de rondspelen. En uiteindelijk dan toch nog die 2 goaltjes op het laatste moment. Dus al bij al blij.
2: Voetbal. In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Toch heerste er achteraf vooral teleurstelling, omdat Gent er niet in slaagde om te scoren.
4: Ja, toch wel. Zeker omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen naar op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wouden komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
2: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgende week worden de terugwedstrijden gespeeld. Het weer, overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. De dag wordt opnieuw grijs, buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.